vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Tampa Bay, on the road to Mandalay, from Bombay

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en de snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

bloed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw.

0: is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, en dan achter de knoppen Alexander Hoog. Die gaat weer lekker schuiven vandaag en heeft natuurlijk weer hele mooie muziek uitgekozen. Waarom niet, Alexander? Hij knikt ja. Het is vandaag 4 augustus, beste luisteraars. Welkom bij de matinée dus van 4 augustus 2026. En dat is vandaag de 216e dag van het jaar. Nog 149 dagen en dan hebben we weer 2017. Dus het ziet er lekker op. Ja, wat een weer hè, vandaag. In 1994 was het minimumtemperatuur 4,8. En in 19... Wacht eventjes, dat was niet in 1994. Dat was... even kijken hoor. In 1996 was dat. En in 1994 was de hoogste temperatuur 36,3. Nou, wie weet gaan we vandaag een nieuw record vestigen.

regent zonnestralen. Ja, beste luisteraars, wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben drie mensen die we aan de telefoon krijgen. Dat is om 3:15, dus over een minuutje of 5 alweer, komt Giel Mentink. En hij gaat ons op de hoogte brengen van wat er gebeurt bij het Beemterfeest in Beemte-Broekland. En dat gaat plaatsvinden, nou, heel binnenkort, dit weekend, denk ik. En om 2:30, heel interessant, Esther van Veen. Ze gaat het hebben over het onderwerp ijsvrij. Nou, ik kan me voorstellen dat u denkt van nou, dat zal wel even duren. Nee hoor, dat is nu deze zomer al. En om 3:15 ontvangen wij op de telefoon Bert Middendorp. En hij is van het Fietsgilde. Ja, 125 jaar geleden vandaag werd hij geboren. En 60 jaar geleden schreef hij het nummer What a Wonderful World. En dat is natuurlijk van Louis Armstrong. Hij overleed in 1971, maar het is nog steeds een prachtig lied. Dus Alexander, What a Wonderful World.

0: Ja, ik probeer hem even na te doen, maar dat lukt niet helemaal. Maar dat was natuurlijk Louis Armstrong. Prachtig nummer om een beetje blij van te worden, ondanks alle ellende in de wereld, hè, Alexander. Als je dit liedje hoort, toch, dan word je een beetje blij. Aan de telefoon, Giel Menting. Goedemiddag, Giel.
1: Goedemiddag.
0: Vond je het een mooi nummer?
1: Ik vond het een prachtig nummer.
0: Ja, hè? Ja. Kunnen we wel gebruiken, zo'n nummer, hè?
1: Ja, maar bij ons feest past dat niet helemaal.
0: Nee? Is het geen wonderful feest in Beemte-Broekland zondag?
1: Het wordt een heel mooi feest.
0: Kijk aan. Maar andere muziek wordt er gespeeld of zo? Of moeten we...
1: feestmuziek, Nederlandstalig vooral.
0: Ja.
1: Ja, echt, mensen komen weer een gezellige feestje bouwen in Beemte-Broekland.
0: Nou, kunnen we wel gebruiken, hè?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Het weer zitten we denk ik wel een beetje mee, hè? Het wordt iets minder heet.
1: Ja, het wordt iets minder heet, maar de weergoden zijn ons inderdaad goed gezind. Ja,
0: wat je eronder verstaat, hè? Want er wonen natuurlijk best wel wat boeren bij jullie in Beemte-Broekland, denk ik. En die zullen misschien wel andere wensen hebben dan mooi weer.
1: Ja, dat klopt. Ja? Die wensen liever een paar buitjes regen, zeg maar.
0: Een goede plens regen, denk ik. Hè? Ja, een flinke plens. Ja. Ja. Nou, dan moeten ze dat maar even uitstellen tot na het weekend, hè, de weergoden.
1: Ja, dat mag. Dat
0: doen ze wel, denk ik, als je dat vriendelijk vraagt. Hè?
1: We kijken wel even een keer omhoog. Hè?
0: Heel goed, ja. Nou, Beemte-Broekland, vertel eens, wat kunnen we verwachten in Beemte-Broekland op zondag?
1: Ja, we beginnen eigenlijk vrijdag al, hè.
0: Oké, heel weekend.
1: Vrijdag begint ons feest om 2:00 'smiddags. Ja. Dan trappen we hem af met het Wilhelmus.
0: Oké.
1: En hebben we eigenlijk alle 50-plus leden uit het buurtschap Beemte-Broekland, zeg maar. Die komen dan naar de tent toe en die zingen dan met ons het Wilhelmus mee, met het hele bestuur.
0: Is dat een traditie die jullie elk jaar doen?
1: Ja, dat is de traditie en daarmee trappen we het feestweekend af, zeg maar.
0: Oké. Is daarmee ook een beetje de sfeer bepaald? Of Wilhelmus is natuurlijk een heel gedragen lied, hè? Wat je zingt bij het voetbal, maar ook op Koningsdag en andere belangrijke dagen. Maar heeft het een betekenis?
1: Ja, het is het Oranje Feest. Destijds is dat in het leven geroepen door koningin Wilhelmina.
0: Ja.
1: En zo heeft elk dorp in de gemeente Apeldoorn om de beurt, om het weekend, zijn dorpsfeest, zeg maar. Okay. Een Oranje Feest.
0: Ja.
1: En daarom trappen we hem af met het Wilhelmus. Ja. Het is koninggezind, hè?
0: Ja, mooie traditie, hè? Toch?
1: Ja, zeker.

0: Maar het blijft niet zo heel erg prechtig en serieus, denk ik, hè, het hele weekend.
1: Nee, dan wordt er al weer lekker geouwehoerd, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Door de 50-plussers en ja, we verzorgen ze van een drankje.
0: Ja.
1: Dus ja, dan gaan we de herinneringen van vroeger weer naar boven.
0: Ja.
1: En dan wordt er lekker eens even bijgekletst door de... Ja, door de 50-plussers, zeg maar.
0: En die 50-plussers die staan centraal op de vrijdagavond?
1: Nou, vrijdagmiddag.
0: Vrijdagmiddag.
1: 2 uur, zeg maar.
0: Ja.
1: Tot 5:00. En dan ja. Aansluitend gaan we verder met de vrijdagmiddagborrel, zeg maar. En
0: ja.
1: Dan komen de bedrijven uit de buurt.
0: Ja.
1: Die komen met hun personeel dan gezellig bij ons een potje bier drinken op ons zonneterras hebben we er staan aan de tent. En er speelt een gezellige DJ die... Ja, die zorgt voor de muzikale noot.
0: Kijk al.
1: En er komt nog een zangetje, die komt de boel even een beetje opzwepen.
0: Ja.
1: Om het toch extra gezellig te maken. Dus dat is in principe de vrijdagmiddag. En dan struinen we zo door richting de vrijdagavond. En dan beginnen we met onze traditie vogelschieten.
0: Vogelschieten, kijk al.
1: Vogelschieten, ja.
0: Ja, nou, zijn het echte vogels of zijn het kleine
1: duiven? Nee, het is een getimmerde houten vogel.
0: Ja.
1: Mike Kloeseman, die timmert die vogel altijd.
0: Ja.
1: Die vindt dat een hele eer om te doen. Dus, ja.
0: En
1: die
0: vogel die vliegt ook terwijl ze moeten schieten? Of die,
1: Nee, die hangt in een grote bak.
0: Die hangt in de bak.
1: Die wordt omhoog gehouden met een kraan of een verrijker. En dan,
0: ja. Okay.
1: Ja, dan wordt er om beurt door alle deelnemers geschoten, zeg maar. Ja. En dan wie hem eraf schiet... Ja, wordt de schutterskoning voor een jaar.
0: Oké, maar stel je nou voor dat de eerste, de beste, die schiet hem meteen eraf schiet?
1: Ja, dan is het heel snel afgelopen. En dan zijn we heel snel in de feesttent te vinden.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we dan weer een supergave... een Nederpopse band hebben we daar staan.
0: Oh,
1: zeg maar.
0: Kijk al. Dus dan is de jongere generatie echt aan de beurt, denk ik, of niet?
1: Ja. Ja, dat klopt, ja. Dus,
0: en dan gaat het lekker door tot de kleine uurtjes?
1: Ja, rond 1:00 is het feest een beetje af.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan de grote lampen weer aan. En dan,
0: ja, en dan kruipen ze naar huis.
1: Kruipen ze naar huis, inderdaad. Ja, ja. Kunnen nog even een patatje halen of een frikandelletje.
0: Ja.
1: En dan gaan ze wel naar huis. En dan is het zaterdagochtend 9:00. Beginnen we weer.
0: Ja.
1: En dan staat er een kerstvers ontbijt klaar. Voor alle deelnemers van de optocht. Want we hebben ook altijd de jaarlijkse optocht.
0: Okay.
1: Door de hele buurt heen, zeg maar. En dan willen we toch wel even dat iedereen een goed gevulde maag de optocht gaat rijden.
0: Zeker, hè? Ja, want het is een heel traject, denk ik, hè?
1: Ja, daar zijn we wel een 2 uurtjes, 3 uurtjes mee onderweg, ja.
0: En die optocht, wordt daar iets bijzonders mee gevoerd? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou goed, het gaat om een hier de straten uit Beemte-Broekland, ja, zeg maar. Die gaan dan bij die mensen die aan die straat wonen gaan bij elkaar zitten. Die bouwen dan zeg maar een wagen.
0: Ja.
1: En dat is dan een beetje de strijd wie dan de mooiste wagen heeft.
0: Een soort carnaval midden in de zomer, zeg maar.
1: Ja, zoiets. En dan pakken ze dan thema's, actuele thema's pakken sommigen op. Of herinneringen van vroeger. Noem het maar op.
0: En dat is dus zaterdagochtend?
1: Ja, dat is zaterdagochtend inderdaad. En dan komen ze om 12:00 weer terug in de tent.
0: Ja.
1: En dan is de tap alweer geopend.
0: Okay.
1: Want dan zijn de eerste mensen alweer zo dorstig dat ze graag een pilsje willen vatten.
0: Dan is de jeugd van de vrijdagavond, zeg maar, inmiddels alweer wakker. En die kunnen dan meteen aanschuiven.
1: Ja, die ontwaakt dan weer inderdaad. Ja. En dan hebben we 's middags voor de hele kleine jeugd, die nog niet aan de alcohol mag, die hebben kinderspelen.
0: Ja.
1: Dat is ook een traditie wat eigenlijk ook altijd al in stand wordt gehouden. Dat is gewoon echt voor de kinders. Er worden spelletjes georganiseerd. Ja. En een groot luchtkussen, water. En je kunt ze gek niet bedenken.
0: Ja, leuk.
1: Het is er allemaal, ja.
0: En s'avonds is het weer feest? Zaterdagavond bedoel ik?
1: Ja, we hebben eerst nog even tussendoor nog even gat graven. Met hier weer... NK gatgraven wordt hier gehouden.
0: Oh, gatgraven? Geen schatgraven, maar gatgraven?
1: Nou ja, soms denken ze dat ze wel naar een schat op zoek zijn.
0: Ja, ja, zo
1: maar
0: serieus
1: goed,
0: is het.
1: Ja, zo serieus wordt het wel, ja. Maar ja. Het is de bedoeling dat er een gat van een vierkant of een meter bij een meter wordt uitgegraven.
0: Ja.
1: En dan zo diep mogelijk.
0: Oké, en wie het diepste komt heeft gewonnen.
1: Ja, die verdient de gouden bars.
0: Kijk eens aan, nou mooi.
1: Dat is echt volksvermaak. Hè?

0: Ja, leuk, hartstikke leuk. Leuk
1: Ja.
0: idee. En ja, want we moeten snel. Ik zie al dat we al heel veel te lang praten, dus we gaan het
1: Oh.
0: even snel.
1: Oh.
0: Ja, je hebt zoveel te vertellen.
1: Ja, ja,
0: Zaterdag,
1: ja, ja, ja.
0: zaterdagavond, wat gebeurt er dan?
1: Ja, zaterdagavond hebben we ook weer een spectaculaire feestband staan.
0: Ja.
1: En dan is de tent gewoon weer helemaal nokkie gevuld, zeg maar.
0: Ja.
1: En ja, het bier is koud.
0: Kijk aan.
1: De
0: Nou.
1: drankjes staan klaar.
0: En
1: Dus kan
0: hapjes, denk ik, hè?
1: Ja, hapjes ook, ja. Dus,
0: Ja.
1: dat kan gebeuren dan.
0: Ja, nou, dus.
1: Ook dat is weer tot 1 uur of 1.
0: Ja.
1: En dan gaan de grote lampen weer aan.
0: En dan is
1: Dus,
0: het zondag.
1: en dan is het inderdaad zondag. En zondag beginnen we heel, ja, dat is sinds 1 jaar of 10 uur een traditie bij ons. Dat we beginnen met een kerkdienst in
0: Ja.
1: onze feesttent.
0: Ja, oké.
1: Ja, en dan komt ook wel een mannetje of 200 komt
0: Ja.
1: daar op af. Ja, dan
0: Mooi.
1: wordt een kerkdienst in de tent georganiseerd, ja.
0: Ja. Met de dominee neem ik aan.
1: Met de dominee die voorgaat, inderdaad, ja.
0: Ja.
1: En in de feesttent, ja, in een leuk versierde feesttent.
0: Nou, dan hoop ik, dan zal het ook wel een feestelijke viering worden, denk ik, hè?
1: Ja, ja,
0: Ja.
1: ja, ja. Het
0: Nou,
1: wordt zeker een
0: mooi.
1: feestelijke viering. Dus, en dan hebben we zondagmiddag nog de alleskunner van Beemte Broekland. Maar dat hebben we ook weer, dat is ook een jaarlijks terugkomend iets,
0: Ja.
1: zeg maar. Dat, ja, dat is ook weer een spelelement. En als dat afgelopen is, dan hebben we nog een aansluitend leuke feestmiddag tot 1 uurtje of 8, 8:30.
0: En
1: En dan
0: dan
1: is eigenlijk
0: is het
1: ons
0: afgelopen.
1: weekend voorbij.
0: Ja, maandag moeten ze weer werken, hè? Dus moeten ze op tijd uit.
1: Ja, maandag moeten ze weer werken. Ja,
0: Ja.
1: dus wij de boel weer afbreken.
0: Ja.
1: Dus dat is in een notendop ons feestweekend.
0: Nou, een hele de grote notendop, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. En het is
1: Ja.
0: vooral voor de Beemte Broeklandse bevolking bestemd?
1: Nee, het is eigenlijk voor iedereen.
0: Oké, dus.
1: Iedereen is welkom. Dus,
0: Oké. Dus als je zin hebt in een leuk weekend met ook zijn plechtige en serieuze momenten, dan ben je welkom. Maar het leuke, het plezier overheerst.
1: Het plezier overheerst
0: Ja.
1: inderdaad, ja. Ja,
0: Nou,
1: klopt.
0: ik vind het leuk om te horen, Giel. Ik zou er bijna enthousiast van worden.
1: Ja,
0: En,
1: kom langs anders. Hè?
0: ja, dat zou zo maar kunnen.
1: Ja.
0: Hè, maar ik kan niks beloven, maar het klinkt hartstikke leuk. En ik denk dat we daarom maar eens even. Jou hartelijk bedanken voor de informatie. En ja, I'll make a party out of this, zong Anne Kirsten Deurdal. Ik heb het nooit van gehoord, maar die kan het
1: Nee,
0: vast heel
1: nee.
0: mooi zingen. Ze komt niet bij jullie, denk ik, op het weekend, maar ze komt wel op de radio. Bedankt,
1: Nou.
0: Giel, en wie weet, veel succes met het Beemterfeesten.
1: Ja, bedankt hè.
0: Dank je wel.
1: Joe.

0: Abriendo Puertas van Gloria Estefan. Een lekker zomers nummer, dus tijd om te spreken met Esther van Veen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent van de organisatie Schipper Bos. En jullie organiseren IJsvrij.
1: Ja, dat klopt. IJsvrij, de ijskar op zonneschroom.
0: Ja, jammer dat je het meteen al weggeeft, het onderwerp.
1: Oh, sorry. Ja, maar dat is het belangrijkste om te weten natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. We gaan het er uitgebreid over hebben. Het is een hartstikke leuk initiatief. Want IJsvrij suggereert, misschien ergens in januari. Als het 10 graden vriest, dan mochten we een dagje thuis zijn of naar de ijsbaan. En niet naar school, maar... Dit is heel wat anders.
1: Ja, of misschien ook juist bijna hetzelfde. Want ja, wat doe je eigenlijk met al die energie die op dit moment heel duurzaam wordt opgewekt? Dan heb ik het vooral natuurlijk nu over de zonne-energie. En dat zetten wij eigenlijk om in een concept dat je dus juist ijs kan krijgen op het moment dat die duurzame energie ook beschikbaar is. En dat is ijsvrij. Dus, we maken eigenlijk een heel belangrijk vraagstuk binnen de energietransitie zichtbaar. Ja. Van hoe kunnen we energie vooral gebruiken op het moment dat dit duurzaam beschikbaar is?
0: Ja. En dat is een mooi idee. Ik kan me herinneren, ik weet niet of ik dat heb gehoord, dat iets wat er een klein beetje op lijkt, dat ik denk in de maanden mei of juni ergens, dat er bij het Olympisch Stadion in Amsterdam een ijsbaan was.
1: Ja, klopt.
0: Die was ook opgewekt met zonne-energie.
1: Dat klopt, zeker. Dat is namelijk van de kunstenaar en ontwerper Rosalie Abdulie.
0: Ja.
1: En dit is ook een samenwerking samen met haar. Dus als Schipper Bos werken we met haar samen. Zij is de bedenker van IJs op Zonnestroom. En wij hebben gezorgd voor de ijskar en het ijs. En ook de plek in Zwitserbuitenstad.
0: Nou, kijk, hartstikke leuk. En het heeft natuurlijk een serieuze ondertoon. In de zin van, het barst van de energie op dit moment. Hè. De zonnepanelen die kraken hun voegen, wou ik bijna zeggen. En wat kun je met die stroom doen? En de keerzijde van dit probleem is, wat kun je doen als er geen energie is? Bijvoorbeeld in december, denk ik. Hè?
1: Ja, precies. Nou ja, dat zijn ook de dingen waar wij ons mee bezighouden.
0: Ja.
1: Wij zijn projectontwikkelaar en ook eigenaar van Zwitser Buitenstad. Mm-hmm. En we willen met Zwitser Buitenstad echt een stad maken met de vrijheid en onafhankelijkheid van een echte buitenplek.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook als het gaat om energie. Dus we onderzoeken ook op dit moment hoe we slim energiegebruik kunnen gaan toepassen in de woningen die daar ook in de toekomst gaan komen.
0: Okay.
1: En vandaar is dat eigenlijk een belangrijk vraagstuk heel makkelijk gepresenteerd, dus in de vorm heel tastbaar, in de vorm van het ijsje op zonnestroom.
0: Ja.
1: Dus het is voor ons een soort van experiment, zo zouden we het kunnen zien. Dus we oefenen en testen in het klein wat er gebeurt als we energie gaan gebruiken wanneer die straks duurzaam beschikbaar is.
0: Ja, dat duurzame, het probleem is natuurlijk dat de vraag naar energie vooral hoog is op momenten dat die niet duurzaam beschikbaar is. En dat moet je een beetje bij elkaar brengen, denk ik. Hè? Dat is
1: klopt. Ja. En we doen daar heel veel onderzoek naar.
0: Ja.
1: En we hopen daar tot een hele mooie oplossing te komen straks ook in Zwitserland buitenstad, als we daar ook kunnen gaan wonen. Maar wat die oplossing ook gaat zijn, dat is op dit moment natuurlijk nog iets te specifiek. We zitten nog echt in de onderzoeksfase. Maar de oplossing wordt vast net zo innovatief als het ijsje op zonnestroom. Ja.
0: Maar je hebt vast een idee of kun je...
1: Nee, op dit moment is dat nog te specifiek om op in te gaan. Ja, er zijn natuurlijk, het is een uitdaging waar we natuurlijk ook met z'n allen voor staan.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook slim energiegebruik, ook bij de mensen zelf thuis. Van, hoe kan jij dat in je eigen leven gaan aanpassen? Bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten op het moment dat stroom is, dat de zon schijnt.
0: Ja, en de vuile was...
1: kleine dingen.
0: En de vuile was in de winter opsparen tot het zomer is.
1: Bijvoorbeeld. of dat een hele duurzame oplossing is. Dat weet ik niet. Hoe je heel veel kleding in de kast hebben liggen.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ja,
1: precies. Maar goed, daarnaast is het natuurlijk ook, hopen we dat er heel veel mensen ook naar Zwitserland buitenstad komen met deze ijskar. Het is ook leuk om het daar te ontdekken, want er is nu ook al van alles te doen. Je kan er sporten, denk aan crossfit, boulderen, padel. En er zitten ook heel veel ambachtslieden. Van de sieradenmaker en de kapper tot een koffiebranderij en een onderwijsinstelling, horeca. Dus het is echt de moeite waard om daar even een kijkje te gaan nemen.
0: Ja. Stel dat je ook aan het denken. Ik bedoel, het is leuk om een kijkje te nemen, hè, maar er komen heel veel mensen op af. En soms zijn er mensen met goede ideeën. Of die door erover te denken en over te praten misschien wel met suggesties komen.

0: Nou, en ik denk dat het ook vooral uitnodigt voor mensen... om mensen daar inderdaad over na te laten denken. En ook hoe zij zelf aanpassingen kunnen doen in hun leven... om duurzaam om te gaan met het energiegebruik. Of andere mensen ook daadwerkelijk tot een oplossing gaan komen... hoe we dit straks duurzaam kunnen gaan toepassen... als er gewoond kan worden in Zwitserland buitenstad, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar het is gewoon goed dat mensen daar zich wat bewuster mee gaan bezighouden. Absoluut.
1: Ja, ja.
0: En dat vinden wij zelf als ontwikkelaar ook erg belangrijk. Dus in alle projecten die we aangaan... proberen we dus hele duurzame keuzes te maken... en ook hele innovatieve ideeën daaraan mee te werken en uit te denken.
1: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk punt voor ons.
1: Heel belangrijk en op een hele verleidelijke manier wordt dit op een positieve manier. En dat vind ik nou zo mooi. Hè. Je moet het niet al te zwaar... Het is een zwaar onderwerp,
0: zeker.
1: Maar je kunt het licht maken... door op zo'n manier het aan het publiek te presenteren.
0: Absoluut. Ja. Dus als mensen er naartoe willen, dan kunnen ze uiteraard altijd even langs fietsen. Maar wat ook goed is om te weten, is dat ze op ijsvrij.com kunnen zien of er op dit moment ook daadwerkelijk ijs getapt kan worden. Dus of de machine aanstaat. Want op het moment dat er geen zon is of onvoldoende zonneschroom beschikbaar, dan gaat die ook uit de kar.
1: Ja.
0: En je kan er ook meteen de ijsvoorspelling van de komende dagen zien. Dus dan weet je ook wanneer de kans groot is dat er daadwerkelijk een ijsje getapt kan worden.
1: Ja, dus dan kun je kijken van goh, als ik morgen terugkom, heb ik dan kans dat ik weer een ijsje gratis kan scoren.
0: Ja. Het wordt live gemonitord. Dus wat dat betreft is het goed in de gaten te houden wanneer de kans groot is.
1: Ja, en degene die de meeste ijsjes naar binnen weet te werken op in een bepaalde periode, die heeft gewonnen.
0: Ja,
1: bijna,
0: ja. Nou ja, ik denk vooral de eer dan. Maar daar blijft het bij.
1: Ja. Nou, ik vind dat een hartstikke leuk idee. En het verdient veel navolging. En ik wens jullie heel veel succes.
0: Ja,
1: met
0: hartstikke bedankt.
1: En,
0: mensen kunnen tot eind september terug.
1: Eind september, hè. En nu is het natuurlijk de beste tijd van het jaar om een ijsje
0: Absoluut.
1: Te scoren.
0: Absoluut. Ja, met boven 30 graden, dan kunnen we allemaal wel wat verkoeling gebruiken.
1: Zo is het. Nou, heel veel succes en bedankt voor je informatie.
0: Bedankt.
1: Oké, bedankt. Dank hen. Dag.
0: Dag.

0: Ja, dit was Foreigner met Cold as Ice. Ja, ijs, hè, we denken eraan. Het is natuurlijk nog helemaal niet zover. Maar je kunt het gratis scoren bij de Zwitserhal als de zon schijnt. Dus lekker doen. En zeker als je met een fietstochtje onderweg bent geweest. Waarom niet, Bert Middendorp?
1: Ja, klopt, hè.
0: Ja, want
1: dan kunnen we wel ijs gebruiken.
0: Ja, dit nou, weer. Misschien moet je even een omweggetje maken naar de Zwitserland terrein. Maar daar is het.
1: Ja, ja. Ja, oké. Maar dat is een beetje uit de buurt.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan moet je ervoor betalen.
1: Ja,
0: ja, jullie organiseren fietstochten, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En jullie club heet de Koperen Ezel. Is dat een neefje van een Stalen Ros?
1: Nee, zo heet onze club niet. Het is onze sponsoren.
0: Oh, je sponsoren, oké. Okay.
1: Ja,
0: ja, sorry hoor. Je club heeft een fietsschilder, klopt. Ja.
1: Ja.
0: Dus die Koperen Ezel, ik dacht van dat is misschien een knipoog naar het Stalen Ros, maar dat is het dus niet.
1: Nee. Maar ik weet niet hoe ze aan die Koperen Ezel zijn gekomen.
0: Ja.
1: Je kunt er wel op een ezel rijden, dat weet ik wel.
0: Dat is dan de Koperen Molenweg, zie ik nu. Dus
1: ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik zat al te fantaseren over Stalen Ros, maar dat is helemaal verkeerd gedacht. Het gaat dus over fietstochten, hè? En morgen dan is er een tocht van 55 kilometer.
1: Ja, dat gaan we iets vertellen over de ruimte voor de rivier.
0: Nou, die heeft niet zoveel ruimte nodig op dit moment.
1: Op dit moment even niet. Nee,
0: nee, ik hoop dat die er nog is. Hè? Morgen.
1: Nou, we zullen een loop meenemen.
0: Ja.
1: Misschien dat we dan wel zien.
0: Ja. Dus, en een bidon meenemen, daar kun je er nog wat in doen.
1: Ja. Naast het laatste beetje water wat er dan nog is.
0: Ja, laat dat maar stromen. Hè? Ja, het is triest, hè.
1: Ja.
0: Het is een tocht van 55 kilometer. Dat is best wel ver. Zeker voor in de huidige omstandigheden, denk ik. Hè? Heel heet.
1: Ja, het is morgen is waarschijnlijk een stuk koeler dan vandaag. Maar
0: okay.
1: Het blijft nog steeds zo rond de 25, 26.
0: Ja, boven de 25 is het... met fietsen kan het dan nog wel, maar het is wel warm.
1: Ja, en het is open terrein voornamelijk.
0: Ja.
1: Het gaat langs de IJssel. Dus
0: dat
1: is wel warm.
0: En dat fietsen, is dat voor mensen met een e-bike of ook mensen met een gewone fiets?
1: Mensen met een gewone fiets kunnen ook gewoon mee.
0: Ja.
1: We rijden met een snelheid van ongeveer 15 km per uur.
0: Ja.
1: En dat kun je met een gewone fiets ook al fietsen.
0: Ja.
1: En het is niet toch vanmorgen, dus in het vlak.
0: Ja, dus is goed te doen.
1: Ja. Maar ik moet mensen toch teleurstellen, want die tocht van morgen zit bijna vol.
0: Oh, die zit bijna vol. Dus we gaan er niet te veel reclame voor maken.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay. Zullen we dan maar naar 11 augustus gaan?
1: Ja, 11 augustus, ja. Dus we hebben deze maand, dus dit is de maand augustus, dan hebben we 3 tochten wat hopelijk heidetochten zijn.
0: Ja.
1: En hopen dat de heide bloeit.
0: Ja.
1: En 11 augustus gaan we naar de Loenermark.
0: Ja, ik zie het.
1: En de eikbasis.
0: Ja.
1: De eikbasis is iets wat op de Loenermark ligt. Wat er ooit in de vorige eeuw neergezet is om apparaten te eiken.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hebben ze tegenwoordig andere technieken voor. Dus
0: ja.
1: Wordt niet gebruikt.
0: Ja, en er is ook een waterval, zie ik, voor zover die er nog is, hè, op dinsdag 11 augustus.
1: Ja, dat is, het is een spreng. Een spreng die het al water.
0: Ja, oké. Okay. Die spreng in Apeldoorn, die stromen nog steeds. Dus die,
1: dan
0: kun je nog even genieten van de waterval.
1: We gaan langs de sprengen, zoals ik al zei, de eikbasis.
0: Ja.
1: En we gaan denk ik ook nog naar de nieuwe uitkijktoren op de Loenermark.
0: Oh ja, dat heb ik gezien.
1: Begin dit jaar geopend is.
0: Ja.
1: Toen we even dicht was en nu weer geopend is.
0: Ja.
1: Toch van 47 kilometer.
0: Maar wel een zware tocht, zie ik, door heuvelachtig terrein.
1: Ja, die heuvelachtig terrein en een aantal wegen zijn onbehard, dus
0: ja.
1: Grindwegen.
0: Wordt poeteren.
1: Maar ik heb je dat.
0: Ja.
1: Ja, wordt poeteren.
0: Ja.
1: En we vertrekken...

0: Ik vond 11 augustus. Ja, volgende week dinsdag. Een dubbelweek.
1: Ja.
0: Wij staan daar voor het zwembad.
1: Malkenschoten, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan hebben we 14 augustus een 65-plus tocht van 35 kilometer.
0: Die gaat van het Leesten. Die is doen we samen met onze hoofdsponsor. Dat is de Veluwe 65+. Dat is een uitzendbureau.
1: Oké. Okay.
0: En daar van fietsen elk jaar één tocht.
1: Okay.
0: In dit geval is dat ook volgende week, maar dan volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag.
0: Leesten.
1: Ja.
0: Dat is een middagtocht en die begint om 1:30.
1: 1:30. En degene die 65-plussers die goed presteren, die krijgen meteen de baan aangeboden, bijna.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat zou je bijna denken, hè? Ja. Ja, dus fietsen voor je baan.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Die tocht is gratis, die wordt aangeboden door onze sponsor.
1: Ja, Veluwe 65+. Een uitzendbureau voor 65-plussers.
0: Ja.
1: En dan hebben we 20 augustus. Het verscholen dorp en de Paasheuvel. 47 kilometer weer.
0: Ja, die is, gaat ook hopelijk ook door heidegebied. Hè?
1: Ja.
0: Want het is in de bossen ten noorden van Apeldoorn.
1: Ja, prachtige bossen, hè? Daar de werk.
0: Richting Vierhouten.
1: Ja.
0: In Vierhouten gaan we langs het oude terrein van de Paasheuvel.
1: Ja.
0: Waar vroeger bijeenkomsten van de socialistische jeugd gehouden werd.
1: Ja, zoiets. Ik weet dat daar bepaalde bijeenkomsten waren. Ja, klopt.
0: Ja. Ja. En we gaan langs het verscholen dorp. En het pas op huis en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat is iets met de oorlog te maken. En hebben mensen ondergedoken gezeten in de bossen.
1: Ja, mooie tocht lijkt mij. En het vertrek is bij Café de Hamer. Dus daar kun je nog even wat drinken.
0: 10 uur bij vanaf de Hamer.
1: Ja.
0: Ik weet niet welke dag is dat. Is het,
1: donderdag.
0: Donderdag is de Hamer ook al open. Ja.
1: En dat eindigt ook daar? Of,
0: Ja, wij eindigen altijd bij het beginpunt.
1: Ja. Nou,
0: als mensen met een auto komen, dan met fiets achterop, dan... Er staat ouder dan nog.
1: Ja, dat is goed.
0: Bij het eindpunt.
1: Ja, dat is goed. Is wel. Ja. En dan 28 augustus, de brandtoren.
0: Ja, de brandtoren, die is 50 kilometer. Ja,
1: ook een zware tocht, zie ik.
0: Ja, ook een zware tocht. Het gaat ook over de Loenermark, onder andere. Ook een heidetocht. En die gaat helemaal tot aan de brandtoren bij het Roosendaalse veld.
1: Ja.
0: En dan via het vliegveld Telet weer terug. Ook door de bossen.
1: Dus dat is een hele tocht, met andere woorden.
0: Ja, het is een dagtocht. Vanaf... even kijken.
1: Het trek is bij Sporthal.
0: Sporthal Maartenpark in de Maarten,
1: ja. Hoeveel mensen doen daar gemiddeld zo mee? Hoeveel mensen mogen er meedoen?
0: Nou, wij... fietsen met groepen van maximaal 15 deelnemers.
1: Ja.
0: En we proberen altijd 4 groepen in te delen. Dat we gids hebben voor 4 groepen.
1: Dus dan zit je met 60 man?
0: Ja.
1: Ja. En die fietsen...
0: Maar soms halen we dat niet. We hebben niet goed gidsen. Dus als mensen nog gids willen worden, dan kan het ook. Hè.
1: Ja.
0: Dan zoeken we nog gidsen.
1: Ja. Oké, dus een oproep om met die tochten mee te doen. En een oproep aan gidsen die iets over het traject waar je langskomt kunnen vertellen, denk ik, hè?
0: Nou, we hebben gidsen die vertellen. We hebben gidsen die hetzij alleen voorop fietsen of alleen achterop fietsen.
1: Ja.
0: En één van die twee die gaat dan ook altijd vertellen. Dus,
1: Oké. Nou, kortom, er is genoeg belangstelling, denk ik, voor deelnemers. Ja. Maar
0: gemiddeld hebben we zo tussen de 45 en de 50 deelnemers.
1: Oké, dus dat is mooi. Dat is mooi, een mooie groep. En je kunt je aanmelden bij Fietsgilde Apeldoorn. En hebben jullie een website?
0: Ja, onze website. Er staan programma's erop. Dan kun je op de tocht zelf kijken. Dan kun je de tocht bekijken. En dan is er een knop aanmelden. En dan kun je... aanmelden met je e-mailadres in achterlaten en je naam.
1: Ja.
0: En dan

0: op het tijdstip voor 10 uur bij het vertrekpunt zijn.
1: Ja.
0: En de kosten zijn €3 nog steeds constant moet betalen.
1: Kijk al, nou dat gaat wel lukken. Dus fietsschilder Apeldoorn, even googlen en je komt er vanzelf op uit. Dus we hoeven niet per se uitleggen hoe die website precies gaat. Dat vind je vanzelf. Aanmelden, contant betalen, €3 meenemen.
0: En ook zelf een lunch meenemen als een dagtocht is. Dus ja, als de top ergens waar je dat zelf kunt gebruiken.
1: Ja, dus neem wat lekkers mee en neem wat geld mee. En nou, dan heb je een mooie dag. En dan denk je van, nou, dat ga ik vaker doen.
0: Huh? Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Ja. Nou, hartstikke bedankt voor de informatie. Het ziet er erg leuk uit.
0: Oké. Okay.
1: Gezond en fijn en leuk en niet duur. Dus wat willen mensen nog meer? Toch?
0: Ja, precies.
1: Ja. Nou, en speciaal voor dit evenement, deze tochten, gaan we luisteren naar Bicycle Race. Zou je niet verbazen. Van de groep.
0: Ja, wel toepasselijk, hè?
1: Ja, heel toepasselijk, hè? Dus hier komt Alexander, zet hem aan. Queen met Bicycle Race. Dankjewel. Okay.

Bicycle Race van Queen. En daarmee komen we bijna aan het einde van de matinee. Het eerste uur, de matinee van 4 augustus. En nou, we hebben nog een uurtje. En dat komt over een minuut of 5.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.

0: is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En nog steeds achter de knoppen, Alexander Hoog. En is weer verantwoordelijk voor de muziekkeuze. En hij is al heel trots op het plaatje dat we zo dadelijk gaan draaien. Eerst even vertellen wat we gaan doen. Om 3:15, dus dat is over een minuutje op 10. Dan komt Winnie Tietema en zij is van de organisatie Humanitas. En Humanitas bestaat 80 jaar en zij vertelt wat u allemaal kunt verwachten van deze organisatie. En om 4:30 aan de telefoon Ben van der Velden. Hij is van de stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. Ik geloof dat ik het goed zeg. En zij organiseren in Apeldoorn de hele zomer, op een aantal zaterdag in ieder geval, de kofferbakverkopen, die inmiddels een traditie zijn. En die gaat vertellen van, zijn er nog mensen die niet weten wat het inhoudt? Luisteren om 4:30, want dan kun je er alles van te horen krijgen. Maar nu, de favoriet van Alexander, als het zonnetje schijnt. En hier is Jannes.

Ja, Jannes, het zonnetje schijnt vandaag en blijkbaar heb je goede zin. Nou, ik denk niet dat iedereen het met je eens is, maar vooruit te maken, jij hebt een fijne dag. Onze ideale schoonzoon, Jannes en Alexander, bedankt voor deze keuze, jongen. Vandaag is het 4 augustus. Dat was het geboortedatum van Moya Brennan. En zij was een Ierse folkzangeres en harpiste. En vooral bekend van haar werk met de band Clannad. En daarom draaien wij Theme from Harry's Game van Clannad.

0: Ja, dit was Theme from Harry's Game van Clannad. Aan de telefoon, Winnie Tietema, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent vaste gast in de matinee, heb ik begrepen?
1: Ja. Elke maand.
0: Elke maand. En nou, we zijn weer aan de beurt. Het is vandaag de eerste dinsdag van de maand. Dus
1: ja.
0: Om kwart over drie. Winnie Tietema, jij bent van de Stichting Humanitas.
1: Ja, de vereniging.
0: Oh, sorry, de vereniging. Dat maak ik allemaal fout.
1: Nou, waarom ik het zeg is omdat we een vereniging zijn.
0: Ja.
1: Van een vrijwilligers. Van vrijwilligers, wel met beroepskrachten.
0: Ja.
1: Die zijn er ook. Maar we hebben ook zo'n ledenraad. Landelijk, zeg maar. Hè? Dus die ook een aantal beleidsstukken moeten accorderen of niet. En dus daarom... Ik hecht eraan om dat nog even te zeggen.
0: Nee, maar dat is prima. Hè? Want dat betekent dus dat er inspraak is van degene die betrokken zijn bij deze organisatie.
1: Precies. Ja.
0: Nou, goed om te horen. Ik ben blij dat je me hebt gecorrigeerd. Ik zal proberen het onthouden.
1: Het is wel leuk dat je het zegt. Want dat is ook wat veel mensen in verwarring brengt.
0: Ja.
1: Want je hebt een stichting... Humanitas.
0: Ja.
1: En dat is een organisatie die maatwerk levert. De zorgverzekeringswet zorg, zeg maar.
0: Ja.
1: Voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Oh, okay.
1: Dus er bestaat zeker een stichting Humanitas.
0: Oké, okay. Maar die hebben een andere doelgroep.
1: Die hebben zeker een andere doelgroep. Ook een hele specifieke doelgroep.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog een stichting Humanitas. Bijvoorbeeld in Zwolle. Maar ook in Rotterdam. En dat zijn hele specifieke organisaties voor ouderen.
0: Oké. Dus dat is wel een naam die... heel populair is bij dergelijke organisaties. En er zit natuurlijk ook iets een boodschap achter. Hè, achter die naam.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Van mens tot mens, zeggen wij.
0: Ja.
1: Bij de vereniging, ja.
0: Wat Humanitas in Apeldoorn doet... ik zie hier een hele lijst. En misschien ben jij bereid om daar wat belangrijke dingen over te vertellen.
1: Ja, dat is goed.
0: Mm-hmm.
1: Begin ik ergens? Of
0: ja,
1: heb je
0: graag. Want wat jij denkt belangrijk vindt of onder de aandacht wil brengen, ga je gang, zou ik zeggen.
1: Ja, nou fijn. We hebben dus vijf programma's. En wat ik allereerst even wil zeggen is dat we dankzij de gemeente bestaan. Dus wij, ook namens het Oranje Fonds en zo natuurlijk, die landelijk ook een enorm injectie geeft van geld. Maar de gemeente heeft ons nu, vlak voor de zomervakantie, weer de subsidie verleend.
0: Oh, daar zijn jullie heel blij mee.
1: En daar zijn we echt heel blij mee. Want ook al denk ik, we bestaan al een tijd en we zijn wel goed bekend... is het toch altijd weer spannend.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dat voor 3 jaar...
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, dat is mooi. Dus dan hoeven we niet ieder jaar in spanning te zitten. Dat is ook heel kort een jaar. Hè?
0: Ja.
1: Dus we hebben dat nu voor 3 jaar. En we geven wel ieder jaar een verantwoordelijkheid. Of verantwoording leggen we af aan de gemeente over de productieafspraken.
0: Ja, dus dat geld wordt niet over de bal gespeten, maar dat komt terecht. Juist.
1: Zeker komt het goed terecht.
0: Ja.
1: We hebben dus die 5 programma's. En we hebben de laatste keer het uitgebreid gehad over de thuisadministratie en over in-huis.
0: Ja.
1: In-huis is een steungezin voor mensen die een tijdje hun kind gewoon eventjes kwijt willen, om het maar onpopulair te zeggen.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we het uitvoerig over gehad. En wat we nieuw hebben, dat is scheidingsbuddy.
0: Oké, je zegt dat met veel enthousiasme, maar is natuurlijk
1: zeker
0: een hele nare aanleiding. Hè, maar het is heel zinvol waarschijnlijk. Een scheidingsbuddy. Zou je er wat meer van kunnen vertellen wat een scheidingsbuddy kan betekenen?
1: Ja, wij lopen een tijdje op met mensen die van plan zijn om te gaan scheiden. Ja, dat klinkt een beetje droog, zeg maar. Maar je hebt wel eens van die periode, ja, jij niet, maar er zijn wel eens van die periodes in mensenlevens dat je denkt van, ja, wil ik nog wel verder met deze partner?
0: Ja.
1: En dan wil je natuurlijk graag weten wat het allemaal betekent, hè, om te gaan scheiden. En dan kan je bij Stiemens terecht, die hebben een relatiedesk.
0: Ja.
1: En daar kun je allerlei feitelijke informatie halen over rechten en over wetten en weet ik wat niet allemaal. En wij, we hebben ook een netwerk met onder andere Stiemens. En wat wij doen is, onze vrijwilligers, die lopen dan een tijdje op met iemand die het nog niet zo goed weet.
0: En gaat het dan om misschien wat mentale ondersteuning? Ja?
1: Ja, gaat heel erg over mentale ondersteuning.
0: En soms zijn dan, sorry dat ik je onderbreek, zitten daar ervaringsdeskundigen tussen? Die,
1: soms zijn het ervaringsdeskundigen, maar het zijn over het algemeen ook mensen die empathisch genoeg zijn om inlevend vermogen te kunnen tonen, zeg maar. Hè? Dus om gewoon. Wat heel belangrijk is in ons werk, is luisteren.
0: Ja.
1: Gewoon luisteren en af en toe gewoon feedback geven. En af en toe ook de weg wijzen.
0: Ja.
1: Zeggen van, oh, zit je met dat probleem? Nou, dan kun je gewoon heel goed terecht bij, nou, we kennen dat netwerk ook in Apeldoorn. Dus dan kunnen ze ook verwijzen.
0: Ja, en ze zijn vooral niet om een oordeel te geven, denk ik, hè?
1: Nee. Ja, het zal, ik bedoel, het zal heus wel eens een keertje gebeuren.
0: Ja, oké, tuurlijk.
1: Maar in principe is het zo dat wij gewoon. En we zijn ook geen hulpverleners, hè? En dat is wat mensen heel fijn vinden. We hebben een slogan, dat is van mens tot mens.
0: Ja, gelijkwaardigheid.
1: Precies, gelijkwaardigheid. Ja. Dat is gewoon wel heel belangrijk bij ons. Daar worden de vrijwilligers wel op getraind ook. Mm-hmm. Want je kan het wel denken, maar ja, je moet het ook af en toe een klein beetje trainen. Hoe je dat dan doet.
0: Ja.
1: Dus er zijn landelijke trainingen. Sommige kan je online volgen en sommige kan je ook gewoon live naartoe. En wij organiseren soms zelfs ook trainingen.
0: Ja, van de gesprekstrainingen, zeg maar.
1: Gesprekstrainingen. Weet je, wij zijn er niet voor de hele zware situaties. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen dat kindermishandeling bijvoorbeeld, om maar eens een onderwerp te noemen, ook een onderdeel is van mensen die willen scheiden. Ja, daar moet je natuurlijk wel oog voor hebben.
0: Ja.
1: We gaan niet dan als een hulpverlener daar met zo'n iemand over praten. Maar we zeggen wel, nou, misschien is het belangrijk dat je een melding doet dan bij Veilig Thuis.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook een relatie mee. Of in ieder geval zo'n samenwerkingsrelatie. Kijk, dat zijn ook allemaal dingen. Je hoopt het niet. Maar het komt wel voor, dus dat vrijwilligers daar wel van op de hoogte zijn.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat zijn best wel zware gesprekken die dan worden gevoerd, hè?
1: Ja, soms wel. Ja. Kijk, dat is niet gelijk de eerste insteek. Mensen komen daar ook niet mee, hè? Dus vaak beoordeel je een intake en dan denk je, oh ja, nou, dat is echt wel wat voor ons. En dan gaandeweg, dan ontdek je soms toch wel wat andere soortige problematiek.
0: Ja.
1: En dan moet je weer alert zijn. Hè? Dus daarom, we hebben beroepskrachten.
0: Ja.
1: En die beroepskrachten, daar kan je dus altijd terecht als vrijwilliger. Die hebben ook intervisie met jou, die coachen je. Mm-hmm. Dus die zijn ook, die zitten er wel behoorlijk dicht op.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon heel fijn, want dat heb je ook echt wel nodig als je ergens mee zit of zo. Hè? Dat je gewoon altijd naar zo'n beroepskracht toe kan.
0: Ja, maar goed, in ieder geval zo'n scheiding. Ik kan me voorstellen, hè, een geboorte, een huwelijk, een overlijden. Maar ook een scheiding is een soort live event, om even een mooi woord te gebruiken. Hè? Dus ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten bij de ver weg de meeste mensen.
1: Nee. En ik merk wel dat de reacties die we dan krijgen van mensen, dat ze het heel fijn vinden dat ze niet met hun hulpverlener spreken.
0: Ja,
1: weet je wel? Dus dat ze gewoon met iemand spreken die.

0: nou ja, misschien toevallig je buurvrouw kan zijn of zo. Maar in ieder geval wel iemand die goed kan luisteren, maar gewoon iemand is die geen hulpverlener is. Ja.
1: En als ik mag vragen, heel praktisch, hè? Stel je zit met dit voornemen. Kun je dan gewoon wenden tot Humanitas Apeldoorn?
0: Ja, we hebben een website, humanitasapeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En daar staan alle programma's op. Dus ook scheidingsbuddy.
1: Ja.
0: En dan staat er een telefoonnummer van een coördinator. En die kan je gewoon bellen. Maar je kan ook gewoon mailen naar het algemene mailadres.
1: Ja, en dan kom je terecht uiteindelijk bij iemand die mogelijk een gesprekspartner kan zijn.
0: Ja, dat geldt dus voor al die 5 programma's, maar ook voor dit.
1: Ja.
0: En dan kan je mailen dat je daarmee zit, dat je graag een intake wil of dat je graag een gesprek wil. Nou ja, wat je ook maar zegt. En dan wordt dat opgepakt door ons.
1: Nou, interessant. Het is iets.
0: Ja,
1: ik zie dat we. We zijn al bijna over onze tijd. Dus ik. ja, het gaat heel snel altijd. Hè.
0: Oh ja, ja.
1: Het is we hebben hele luchtige onderwerpen gehad het vorige uur. En nu is het gewoon een stukje zwaarder. Maar ja, dat is de matinée. Hè. Daar komen alle onderwerpen licht en zwaar komen aan bod. En het is net het leven. Hè. Het leven heeft zijn mooie kanten. Maar ja, ook wat jullie doen gaat natuurlijk vooral over dingen die moeilijk zijn. En zo is daar dus de scheidingsbuddy. Ik denk dat we jou de volgende maand weer te spreken krijgen. Hè? Misschien iemand anders, want ik val vandaag in. Maar dat zal het niet zijn.
0: Oh ja, Lydia is meestal, hè?
1: Ja,
0: maar die zal wel op vakantie zijn.
1: Dat zal haast wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, jij krijgt denk ik waarschijnlijk haar weer te spreken in september. En dan heb je ongetwijfeld een ander onderwerp dat je onder de aandacht wil brengen.
0: Zeker.
1: Nou wil ik je heel erg bedanken voor jouw informatie. En mensen die denken van, die scheidingsbuddy, misschien is het iets waar ik wat er kan hebben. Die kunnen dus naar de website van Humanitas Apeldoorn.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, en googelen naar Humanitas Apeldoorn en dan kom je vanzelf bij die website terecht.
0: Ja, helemaal goed.
1: Oké, nou, dankjewel voor de informatie.
0: Ja, jij bedankt.
1: En tot de volgende keer.
0: Ja, en tot bedankt. De volgende keer en dankjewel. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: En wij gaan, tot ziens. En we gaan luisteren naar Celebration van Cool and the Gang.

0: Ja, dat was Cool and the Gang met Celebration. En aan de telefoon Ben van der Velde. Goedemiddag, Ben.
1: Goedemiddag, Maarten.
0: Ja, we hebben elkaar misschien een keer een jaar geleden of zo ruim, denk ik, gesproken. En toen ging het ook over de kofferbak verkopen.
1: Ja, daar hou ik me nog wel eens mee bezig, ja.
0: Ja, dat geloof ik ook. En het is ook nodig ook, hè. Het is wel een beetje een gebeurtenis die bij Apeldoorn hoort, hè. Toch?
1: Ja, we doen het nu voor het 21ste jaar. Dus, ja. dus het hoort er een beetje bij, ja, inderdaad, ja.
0: En er zijn maar weinig mensen die, denk ik, niet weten wat het is, hè?
1: Nou ja, ze zijn er wel, maar je moet ze zoeken, denk ik.
0: Ja, nou, wie weet dat er wel een paar luisteren vandaag. En anders luisteren de mensen die het wel kennen. En dat kan helemaal geen kwaad. Het is al 21 jaar, zeg je. En het vindt plaats ergens een beetje aan de rand van Apeldoorn, hè, tegenwoordig.
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk ruim 16 jaar aan het kanaal gezeten.
0: Ja.
1: En toen de corona kwam, toen konden we niet meer.
0: Nee.
1: En toen hebben we 3 jaar bij de Victoria Boys op het terrein mogen huizen.
0: Ja.
1: En nu zitten we op het Transferium. En dat is aan de Landgoedlaan tegenover Agifirm. En daar zit een groot grasveld. En we mogen van dat bedrijf mogen we de parkeerplaatsen gebruiken. Dus we hebben ruim 300 parkeerplaatsen.
0: Ja.
1: En dat heb je gewoon nodig, want er komen heel veel bezoekers op af.
0: Ja, ja.
1: Dus de afgelopen zaterdagen, we hebben er nu 3 gehouden, we hebben er nog 2.
0: Ja.
1: En toen stonden de parkeerplaatsen regelmatig vol. Dan hoorde ik door de portofoons van jongens, er moeten er nu een paar weggaan, maar anders dan kunnen we ze niet meer kwijt.
0: Kijk eens aan, dus het leeft als nooit tevoren, zeg maar.
1: Ja, en vooral 's morgens is het druk. Echt wel, we beginnen natuurlijk om 8, 9.
0: Ja.
1: En tot 1 uur stroomt het heel hard door en daarna wordt het iets minder.
0: Ja.
1: Dan kunnen we ook een parkeerplaats sluiten. Maar joh, het is zo gezellig daar. Al die standhouders staan bij elkaar en we hebben catering, we hebben toiletten. En het is allemaal perfect voor elkaar, ja, echt waar.
0: Ja, ja, ik weet het. Ik ben er vorig jaar ook een keer bij geweest bij RTV Apeldoorn. En ja, het was geweldig. He, het is ook een prachtig terrein. Het is een beetje niet aan de mooiste kant van Apeldoorn, maar goed, dat doet er niet toe.

0: een heel mooi terrein. Goed bereikbaar en lekker groot, toch?
1: Ja, we kunnen ze mooi in rijen zetten, want dat houden we van. Ik bedoel, in het kanaal, langs het kanaal was het natuurlijk één rij links, één rij rechts.
0: Ja.
1: En was ze 1300 meter. En nu hebben we meerdere rijen. We kunnen zo'n beetje 12, 13 rijen met auto's kwijt.
0: Ja.
1: En staan er dus ongeveer 225. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Ja, prachtig. Dus en zit het er ook in dat jullie de komende jaren er ook terecht kunnen?
1: In principe, er is een vergadering geweest van alle gebruikers van de omgeving en van het terrein waar wij ook bij waren.
0: Ja.
1: En werd er eigenlijk gezegd dat we ongeveer wel 5 jaar daar kunnen blijven komen.
0: Ja.
1: We moeten wel elk jaar een vergunning aanvragen.
0: Ja.
1: En de gemeente die wil dat gaan verharden. Dus het is nu een soort van grasveld.
0: Ja.
1: En ze willen er echt een parkeerplaats van maken, want het is een overloop van het Omnisportcentrum, hè? Als er grote evenementen zijn in het Omnisportcentrum, dan kunnen ze daar parkeren en dan gaan de bussen heen en weer rijden. Maar ze willen dat netter gaan maken, ze willen er echt grote parkeerplaatsen van maken. En dat er ook bussen kunnen staan als dat nodig is.
0: Dan kunnen de mensen uit het hele land met een bus naar Apeldoorn toe om daar die kofferbakverkoop
1: te kopen. Dat zou wel heel mooi zijn als dat ging gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, we hebben nu ook al een hoop mensen uit andere plaatsen. Hoor. Het is niet alleen maar Apeldoorn.
0: Nee.
1: Hoor. Het is echt, we hebben Lelystad, we hebben Delft, we hebben Brabant gehad.
0: Ja.
1: Mensen die bij ons komen verkopen of kijken. Ja, dat is ontzettend leuk om te doen.
0: Ja. En het is natuurlijk ook, een beetje, het wordt ook gestimuleerd natuurlijk door het akelige nieuws uit Oekraïne. Hè, want dat is denk ik toch wel een van de belangrijkste redenen waarom jullie er zijn en waarom het toch een heel bekend evenement is.
1: Ja. Ja. Wat wij doen is natuurlijk hulpgoederen versturen naar Oekraïne en Roemenië.
0: Ja.
1: En hoofdzakelijk nu Oekraïne.
0: Ja.
1: En dat zijn goederen die hier ontzettend goed zijn, maar die gewoon afgeschreven zijn.
0: Ja.
1: En die kunnen ze daar verschrikkelijk goed gebruiken.
0: Ja.
1: Maar ja, zo'n vrachtwagen kost over de 3000 euro.
0: Ja.
1: Dus, en nu met die dieselprijzen wordt het alleen maar iets duurder.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, we hebben daar geld voor nodig. En we krijgen wel giften, we krijgen collectors en dergelijke.
0: Ja.
1: Maar hier kunnen we natuurlijk ook heel veel geld uithalen voor die vrachtwagens.
0: Ja.
1: En daar doen we het eigenlijk allemaal voor.
0: Daar
1: lopen bij ons 30, 35 vrijwilligers rond.
0: Ja.
1: Die allemaal zo gemotiveerd zijn om dat geld bij elkaar te rapen voor die transporten.
0: Ja, ja. En deze verkopen, vormen een hele voorname bron van inkomsten voor jullie organisatie.
1: Niet de verkopen van de spullen, maar de organisatie die wij doen. De mensen die huren bij ons een plekje, zeg maar.
0: Ja,
1: 22 euro voor een plek.
0: Ja.
1: En dat geld dat gebruiken we voor die transporten.
0: Ja.
1: Wij zorgen dan voor de faciliteiten. En helaas ging dat afgelopen zaterdag ook een beetje mis. Want we hadden 3 dicties hebben we staan als toiletten. En die moeten gewoon keurig netjes schoongemaakt worden. 1 keer per week. En dat was niet gebeurd.
0: Ja.
1: Dus ja, dat had weer een beetje een probleem qua stank en qua opslagruimte. Maar gelukkig konden we heel snel bij een van de bedrijven in Apeldoorn 2 dicties erbij lenen.
0: Okay.
1: En dat is opgelost. Dus verder gaat het perfect.
0: Ja.
1: De ijsboer die verkoopt leuk en de cateraar verkoopt leuk. Maar er komen echt wel honderden mensen op af.
0: Ja.
1: Dat is gewoon fantastisch. En ze kopen ook allemaal wat. Je ziet mensen ook met dingen sjouwen en zo. En ik denk van, joh, waar heb je dat vandaan? Maar ja, er wordt van alles aangeboden. Je kunt niet zo gek bedenken.
0: Ja. Mooi hoor. En kunnen de bezoekers ook nog een donatie doen als ze er zijn?
1: Zeker. We hebben in onze organisatietent een giftenbus staan.
0: Ja.
1: Dus als mensen er zijn en ze denken, nou, ik vind het zo leuk en ik wil toch wel even een tientje kwijt of zo. Nou, helemaal geen probleem. Die staat bij ons op de tafel en die kunnen ze zo gebruiken. Kunnen ze iets ingooien.
0: Ja.
1: Geen probleem.
0: Ja. Dus dan maak je van een mooie dag ook nog een zinvolle dag, hè?
1: Nou, zeker, ja. Want het parkeer is gratis. We hebben geen intrede, dus ze kunnen gewoon rustig naar binnen lopen, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar ja, als mensen dat iets waard vinden, dan zijn ze van harte welkom.
0: Ja, mooi. Nou, het was ook heel gezellig. Het is denk ik altijd gezellig, hè?
1: Het is altijd gezellig, ja, precies.
0: Ja.
1: Er staan ongeveer, zeg maar, 225 tenthouders. Nou, er zit altijd 1 of 2 azijnzeikers tussen.
0: En die ook hebben, hè? Echt een Nederlanders.
1: Ja, ja, maar dat lost er ook wel weer op. Want die vindt het plaatje weer te klein en die vindt het allemaal stom.
0: Ja,
1: maar joh,
0: we
1: krijgen zo verschrikkelijk veel complimenten voor de organisatie.
0: Ja.
1: Voor het strakke werk wat we doen.
0: Ja.
1: Alles op tijd. En we zorgen ervoor dat iedereen zijn plekje heeft. En ja, voor die paar mensen, dat geloven we wel.
0: Ja, daar moet je niks voor aantrekken, wel, nee.
1: Precies.
0: Echt een Nederlander.
1: Echt een Nederlander, ja.
0: Nou, het is leuk om te horen dat het nog steeds leeft en dat het eigenlijk een soort Apeldoornse traditie is.

0: in te worden, hè?
1: Ja, toch? Ja. We hebben nog voor zaterdag nog zo'n stuk of 30 plekken over. Dus als mensen nog luisteren en die willen ook nog komen staan, zeker doen.
0: Ja.
1: Want even via www.kofferbakverkopen.nl. En dan kun je een plekje reserveren en dan even betalen via internet. En dan kun je komen kijken en komen staan, bedoel ik.
0: Ja. Ja. En dat is dus, er zijn nog twee van die evenementen. Op 8, dus aanstaande zondag. En een week later
1: zaterdag,
0: 15. Zaterdag 8 en zaterdag 15 augustus. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus nog twee keer. En dan maar we hopen dat jullie snel kunnen worden opgeheven.
1: Ja, maar dat ben ik bang dat het niet gebeurt. Want er blijven zo verschrikkelijk veel spullen overal staan. En er wordt zoveel weggegooid wat gewoon zonde is.
0: Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat die oorlog ophoudt.
1: Ja, maar joh.
0: Ja.
1: Dat wij daar iets aan konden zeggen.
0: Ja, daar kunnen we niks van zeggen, dat weet ik.
1: Dat zijn de bobo's en die denken het allemaal veel beter te weten.
0: Ja. Nou, ik hoop met je mee dat je over een paar jaren de tent kunt opdoeken.
1: Ik ben in de Kiev geweest en je ziet dat ze daar allemaal aanrichten met die bombardementen en zo. Ja, het is verschrikkelijk, echt waar.
0: Ja. Ik ben er niet geweest, maar ik hoor er genoeg van om te weten dat het gewoon verschrikkelijk is. En dat wij in dit veilige stukje Europa echt met die mensen moeten meeleven. Hè? En ondersteunen. Nou, ik ben erg bijna jaloers op het zinvolle werk wat jullie doen. Hè, en dat helemaal vrijwillig. Dat is echt prachtig. En ik wens je veel succes bij de komende verkopen. En
1: dank
0: dat het maar lekker mooi veel geld mag opbrengen. Dat jullie kunnen besteden aan die transporten naar met name naar Oekraïne. Ook naar Moldavië en Roemenië.
1: We doen zo nu en dan ook in Moldavië wel eens een keer.
0: Ja.
1: Want dan is er een speciaal bezoek vanuit die kant.
0: Ja.
1: Dus dan brengen we daar wat heen. En Roemenië is ook nog in de picture.
0: Ja.
1: Maar de meeste gaat nu naar Oekraïne.
0: Ja. Nou, ik hoop dat ze er veel aan hebben. En dat het op een gegeven moment voorbij is, die oorlog.
1: Wij ook, precies.
0: Die Russen zich dan wel terugtrekken uit dat land.
1: He? Dat zou mooi zijn.
0: Manier. Ja. Nou, ik denk dat het tijd is om een afscheid van je te nemen.
1: Ja.
0: Het volgende nummer is van Karsu, geloof ik. Hè? Karsu en Hijo de la Luna. Hier is Karsu.

Daddy Won't Sell the Farm van Montgomery Gentry. Een tentoonstelling over de jongste rijksmonumenten komt naar Apeldoorn. De reizende tentoonstelling Post 65, erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, is deze zomer te zien in Apeldoorn. En dat is vanaf vandaag tot en met vrijdag 4 september 2026... kunt u de tentoonstelling gratis bezoeken in de burgerzaal van het stadhuis. Het gaat over de jongste rijksmonumenten van Nederland. En in 2025 wees dus het cultureel erfgoed, die stichting, de eerste 15 rijksmonumenten aan uit de periode 1965 tot 1990. Deze gebouwen en landschappen vertellen het verhaal van Nederland in die tijd. Ook het Centraal Beheergebouw in Apeldoorn is een van deze 15 monumenten. Het gebouw is een bekend voorbeeld van de architectuur uit de jaren 70 en laat zien hoe vernieuwend er in die periode werd gebouwd. Naast het Centraal Beheergebouw zijn er nog 14 andere bijzondere locaties te zien. Van een kleurrijk treinstation tot een bijzondere watertoren en een landschapskunstwerk. De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van het stadhuis gratis te bezoeken.

Dit was natuurlijk Michael Jackson met Earth Song. Ja, beste luisteraars, we zijn er weer aan het einde gekomen van de matinée van dinsdag 4 augustus. We hebben dit uur geluisterd naar Winnie Tietema, die van Humanitas 80 jaar daar heeft verteld over de scheidingsbuddy. En de stichting werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. Ben van der Velde, die voor de 21ste jaar die kofferbakverkopen verzorgt. Interessante onderwerpen. Ja, en wel met een serieuze ondertoon. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En we gaan tot slot luisteren naar Herman van Veen en het Rozenberg Trio met Is Dit Alles?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde 10.000 euro aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende middag breekt de zon geregeld door, na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Don't close.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten enkele buien ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen half jaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De AIVD.

0: behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: We were all wounded. My wounded knee, that was a red bone.
1: Met Leni Loden.
0: Goedemiddag luisteraars, welkom op deze woensdag de 5e augustus 2026. En wij doen altijd dit programma samen. Met z'n tweetjes zitten wij hier. Guido doet de techniek en de muziek. En ik doe natuurlijk de presentatie. Maar wij zitten hier nou niet meer samen, Guido. Het is echt een drukte van belang hier. Bij Guido, bij de techniekafdeling staat Kai. Hi Kai, even zwaaien, doei. En die loopt vanmiddag met Guido mee. En bij mij zit Filip. Filip of Philippe? Wat hoor je het liefst?
2: Ja, Philip.
0: Philip, gewoon Philip.
2: Ja.
0: Oké, Philip, welkom hier bij RTV Apeldoorn.
2: Dankjewel, wat leuk dat ik hier op bezoek ben. En dat ik hier nog in de keuken mag kijken.
0: Jij wou eventjes bij ons snuffelen, Philip. En ik wil iedere keer Philippe zeggen. Philippe.
2: Ja, maar goed, het is zo'n mooie Frans uitspraak. Ja, het is ook een Franse naam eigenlijk. Philip, dus ik snap
0: Philip,
2: het heel goed.
0: Ja. Jij denkt, ik wil eens even bij jullie kijken. Want radio, dat trekt jou. Jij had zoiets van, ik kan dat ook wel. Ik wil ook een radioprogramma maken.
2: Precies, ja. Ik heb gewoon een heel groot radiohart. Ik hou van muziek.
0: Ja.
2: Ik heb altijd muziek uit de jaren 50 en 60 heel erg fascinerend gevonden.
0: Okay.
2: Dus ik vond het altijd leuk om daar cd's, liedjes, plaatjes, noem maar op, om het allemaal te gaan verzamelen.
0: Nou, mooi.
2: Dus ik heb ontzettend veel liedjes uit die periode.
0: Nou, je hebt een hele koffer heb jij thuis, maar die heb je vandaag niet meegenomen. Want vandaag kom je eventjes kijken hoe het hier allemaal gaat bij ons. Nou, dit is een matinee. Wij hebben geen hele koffer vol met platen. Ja, Guido wel. Maar wij hebben ook heel veel gasten vanmiddag. En wij gaan vanmiddag praten met Valentijn Huizen. Hij is filmprogrammeur bij Gigant. En ook gaan we het hebben over het kindervakantiespel. Dat gebeurt allemaal in Beekbergen, in de boerderij. Oh, daar zijn ze ook zo ontzettend actief. En de muziektent in het Oranjepark, die draait weer op volle toeren. Iedere zondagmiddag is daar wat te doen. Aanstaande zondag de Jukebox Safari. Straks een gesprek met al die mensen. Ja, met één persoon hoor, van de safari. Goed, wij hebben natuurlijk ook muziek. Ik zei het net al, Guido heeft ze uitgezocht. En er staat een Nederlandse groep staat klaar. Dit is Doe Maar.

0: Ja, dat was Don McLean met American Pie hier in de matinee. Om 14:15 is het, luisteraars. En ja, Filip, jij zit hier nou naast me. Wat is je indruk nou na een kwartiertje? Hou je het vol of ga je gillend weglopen?
1: Nou, ik ga nog niet gillend weglopen.
0: Oké, gelukkig.
1: Ik vind het juist heel leuk en ik heb al wat nieuws geleerd, hè, over seinen naar elkaar.
0: Ja,
1: naar
0: de, ja, wij zijn ook. Ik zou, je mag ook echt goed voor die microfoon gaan zitten. Je mag er gewoon recht in praten. Want dan kan heel Apeldoorn, kan de hele wereld kan jou horen, Filip.
1: Nou, dat moeten we hebben.
0: Ja, dat moeten we hebben. Zeg, ik ga eventjes vertellen dat 2 weken lang kun je genieten van muziek gespeeld door de beste jonge talenten van de Nederlandse conservatoria en op bijzondere locaties door hele provincie Gelderland. En dat is natuurlijk de muziekzomer Gelderland. Ja, en ik zou zeggen, wil je daar naartoe? Kijk eventjes op de website, daar staat het hele programma staat erop. Het is tot 8 augustus, dus voor ieder wat wils, muziekzomergelderland.nl. Ik zou zeggen,

0: ja, dat was... Even applaus voor die man, toch, Philippe, of niet?
1: Nou,
0: Bill Haley, hè?
1: Ja, Bill Haley met, ja, wat is het?
0: Rock Around the Clock?
1: Ja, Rock Around the Clock. En
0: welk nummer? Welk jaar?
1: 1954.
0: Zo even uit je blote hoofd, Philippe.
1: Ja, al die feitjes, ik weet zo ontzettend veel.
0: Nou, ik vind het...
1: Nutteloze feitjes.
0: Ik vind het geweldig.
2: Ja. Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, we van Bill Haley gaan we eventjes naar het weerbericht. Nou, wij zitten hier lekker cool. De airco staat aan, dus geen puntje zijn. Wat zei ik nou? Geen puntje, geen zijntje, geen centje pijn, zei ik. Ik haal de boel gewoon helemaal door elkaar. Ja, dat komt van de warmte, hè?
1: Dat is een afleiding waarschijnlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Guido zegt, dat komt door de warmte. De meeste zon is in het westen van onze provincie... en wat meer bewolking in het oosten. En lokaal is een klein buitje mogelijk... maar op de meeste plaatsen... blijft het droog. En bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 26 tot 28 graden. Nou, wat gaat er vanavond gebeuren? Kunnen wij nog lang buiten zitten? Het klaart op. De zon is er eerst nog een tijdje bij, maar de wind neemt in kracht af. Het is aangenaam. De temperaturen boven de 20 graden en komen in de nacht. Nou, 13, 14 graden, dat kunnen wij hebben, hoor, 's nachts. Morgen een zonnige dag, met later op de dag ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 23 tot 25 graden. Morgenavond helder, in de nacht naar vrijdag 11 tot 13 graden. En vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vrijdag zo'n 23 graden. Nou, we kijken naar de zaterdag. Wordt het zonnig en wordt het weer warmer. Ja, de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En het wordt 28 graden. Zondag wordt het nog warmer. En, ja, wil je weten wat er na het weekend gebeurt? Ja, wil je dat weten? Nou, na het weekend dan liggen de temperaturen rond de 25 graden. Nou ja, en later volgende week wordt het nog steeds hoger. Dus ja, het blijft nog lekker doorzomeren. Dat is ook hartstikke mooi. Je hoeft eigenlijk helemaal niet op vakantie naar Turkije of naar Griekenland. Dat hoeft helemaal niet, want het is hier ook prachtig weer. Goed, maar dan heb je toch wel even een andere omgeving, kan ik me heel goed voorstellen. Goed, wij gaan naar een mevrouw die wil heel graag beginnen met zingen. Wie is die mevrouw? Nou, dat is Donna Summer en dit is de matinee.

Ja, denk je nou, wat zal ik 8 augustus nou eens even doen? Aanstaande zaterdag. Heb je nog geen plannen? Nou, dan heb ik misschien een leuke tip. Want de boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen... die organiseren een wildobservatie op landgoed De Dellen. Nou, en dan je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang. Zo, dat is wat. En dan hoop je maar dat je wild gaat zien natuurlijk. Het kan wel even duren voordat de dieren zich laten zien. Dus je moet wel geduld hebben. Ja, ja, tijdens die excursies. Excursie, want je moet niet denken, nou, steeds op je... Nou, komt er nog niks aan? Nee, er komt niks. Je moet gewoon wachten. Neem ook even een verrekijker mee, dat zegt de boswachter. Dat is hartstikke handig. En vooraf online reserveren, dat is noodzakelijk. En je mag pas meedoen als je 12 jaar bent. En de hond, die moet thuis blijven. Die mag niet mee. Nee, geen hond mee. Reserveren kun je doen via www.glk.nl/excursies. Dus aanstaande zaterdag 8 augustus, wild observeren op landgoed De Dellen. En dit is mooi, dit is Coldplay.

0: Om bijna 2:30 hier in de matinee. Coldplay met Kloks. Luisteraars. Ja, ik heb het nog niet gezegd, hè, maar het kan hier allemaal bij ons, bij Radio Apeldoorn, bij de matinee. Je kan gewoon zelf een plaat aanvragen. Misschien zit je wel op de camping en wil je ome Jan horen van op de camping of zo? Hoe ging die plaat? Nou, ik ga niet zingen hoor. Oma Henk was dat. Ja, oma Henk. Ken je die plaat ook, Filip? Oma Henk?
1: Als ik hem hoor, zal ik hem ongetwijfeld kennen. Maar het gaat even geen belletje rinkelen.
0: Ik heb geen belletje rinkelen. Nee, helaas. Nou, maar stel dat die mensen denken van, goh, ik wil een leuke plaat horen op de camping. 055-540-1978. Dan zit Guido klaar aan de telefoon. En die neemt gewoon je telefoontje aan. En dan, dat is hartstikke leuk. Maar Guido die heeft ook eventjes gebeld met Beekbergen. Ja, Guido die heeft even naar de boerderij gebeld. Want daar is Aranka van Tongeren. Aranka, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Aranka, jij bent van de PR van de boerderij in Beekbergen. Heel bekende boerderij natuurlijk, hè. Wie kent het niet? Leuken. En jullie hebben weer wat leuks georganiseerd daar voor de kids.
2: Ja, na volgende week dan begint het kindervakantiespel weer.
0: Oh.
2: Dat organiseren we al jaren.
0: Ja.
2: Dus het wordt al jaren georganiseerd bij ons aan de boerderij.
0: Mm-hmm.
2: En nou ja, het is nu weer vakantietijd, dus dan komen ze weer bij ons. Begint de gezelligheid weer.
0: Ja, Aranka, mag ik jou eens vragen? Heb je je telefoon? Wil je die goed voor je mond houden? Want je valt een beetje weg, je bent een beetje onduidelijk. En misschien sta je buiten, want het waait nogal natuurlijk, of niet? Ja, het waait behoorlijk. Goed, maar dat begint dus volgende week weer, de 17e. Maar jij zegt, het vakantiespel begint weer. Voor de hoeveelste keer is dit al dan? Weet jij dat zo, uit je hoofd?
2: Oh, dat zou ik niet eens uit mijn hoofd weten. Maar ja, ik weet dat toen ik klein was dat het ook al georganiseerd werd. Dus dat is al heel wat jaartjes.
0: Dat is al heel wat jaartjes geleden dan. Zeg, en wat hebben jullie voor volgende week allemaal bedacht daar in de boerderij?
2: Nou, we beginnen de maandag met gezellig met de spelletjesdag. Met onder andere het luchtkasteel en allemaal buitenspelactiviteiten.
0: Leuk, ja.
2: En dan de dinsdag is er een themaochtend met muziek met karaoke.
0: Leuk.
2: En dan is er 's middags nog een kindercaravaan van het Orpheus.
0: Oh ja, die komen ook bij jullie langs. Ja.
2: En dat is ook gratis toegankelijk voor iedereen.

0: Dus okay. Als je niet meedoet met het kindervakantiespel, dan ben je van harte welkom langs te komen.
1: Oh, dan mag je dinsdag gewoon naar de kindercaravaan komen.
0: Ja.
1: Ja. Oké, dan gaan we naar de woensdag, Aranka.
0: Ja, dan is er een speciale beroependag.
1: Mm-hmm.
0: Met onder andere de brandweer die komt langs. En er is een DJ-activiteit.
1: Okay.
0: Dus dat wordt een hele leuke dag om op een leuke manier kennis te maken met diverse beroepen.
1: Ja, dat is van 9 tot 3, hè, die woensdag.
0: Beroependag. Ik heb het even voor mezelf ook even duidelijk opgeschreven. Ja, van 9 tot 3 hebben we dan.
1: Oké. En dan gaan we naar de donderdag, Aranka.
0: Ja, dan begint natuurlijk de mooiste dag, het mooiste werk van de week.
1: Kijk eens aan.
0: Dan begint de huttenbouw.
1: Oh, vind je dat zelf ook zo leuk?
0: Ja, huttenbouw, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja,
0: mogen die kinderen ook lekker timmeren en mogen ze helemaal los gaan met het bouwen van de hutten.
1: Oké. Oké, nou dat is hartstikke leuk. Dat is dan die donderdag. En dat begint om 1 uur en dat duurt tot de... Nee, hoe laat begint dat? 9 uur?
0: Donderdags beginnen ze om 9 uur tot 11:45.
1: Ja.
0: En dan 's middags gaan ze de hutten schilderen en helemaal mooi maken.
1: Nou, wat leuk zeg. En dan ga je in de middag ga je schilderen dus. En vrijdag dan gaan jullie ook iets in de hut doen nog?
0: Ja, dan is er in de het spelen in de hutten en... een speciale themadoeken maken voor bij de hut en op de hutten.
1: Nou, wat leuk zeg.
0: En vanmiddag zijn ze vrij en dan hebben we s'avonds de herrieoptocht door het dorp.
1: Nou, herrieoptocht,
0: wat
1: moet ik...
0: Dan pot en pannen herrie gaan maken en dan mogen ze een nachtje blijven slapen.
1: Mogen ze in de hut blijven slapen ook?
0: Ja.
1: Wat spannend, Aranka.
2: Moet het wel mooi zijn, hè?
0: Sommige de eerste keer zijn dat ze blijven slapen, dus dat... Ja, dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Jij doet dus ook mee de hele week, begrijp ik, of niet?
0: Ik doe zelf niet de hele week mee, maar ik zal vast ook even zo links en rechts aankomen. En mijn man die had sowieso de hele week wel mee.
1: Oké, super. Nou, en dan kun je een kaartje kopen voor die spelweek, of hoe zit dat?
0: Je kunt de hele week meedoen en dat kost je dan €30. En een dagkaart is ook mogelijk.
1: Ja.
0: En die kosten €8.
1: Oké, en waar kan je dat vinden? Waar kan je dat bestellen, Aranka? Hebben jullie een site waar mensen kunnen snuffelen?
0: Het makkelijkste is om het op de Facebook te volgen. Ook volgens mij, als ik het goed zeg, op Instagram. Kindervakantiespel Beekbergen.
1: Kindervakantiespel Beekbergen. Dan komt het helemaal goed. 17 augustus gaat het beginnen. Wordt het fantastische week. En Philippe, die zei net al, mooi weer. Maar volgende week wordt het ook mooi weer. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen daar bij jullie in Beekbergen, Aranka.
0: Als een beetje het zonnetje erbij komt, dan zijn we al snel tevreden.
1: Oké.
0: En dan maken we er een hartstikke mooie week van.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier, heel veel gezelligheid, maak er wat van. En dank voor je bijdrage aan dit programma. Dank je wel.
0: Ja, dank je wel ook voor het gesprek.
1: Oké, dag. Ja,

Ja, Simon en Garfunkel. Mrs. Robinson hier in de matinee. Luisteraars, het is 5 augustus. Straks gaan we even bellen met Gigant. Daar zit de filmprogrammeur. En die gaan we eventjes ondervragen. Ja, want ja, er staat heel wat op het programma daar. Heel wat te doen. Wat gaat daar gebeuren? Daar in Gigant. Ik ben heel benieuwd. Goed, stel je gaat niet op vakantie. Ik zei het net ook al, het wordt prachtig weer. Dat je denkt van, nou, ik blijf gewoon lekker thuis. Dagje hier, dagje daar. Dagje naar Kasteel Kannenburg. Dat is ook heel leuk. Op de, hier natuurlijk op de Veluwe in Vaassen is dat. En de gehele zomervakantie zijn er op Kannenburg zijn er bijzondere rondleidingen door het kasteel. En er zijn ook allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. En wat ik nou heel leuk vind, ik zou wel eens de intro willen horen van Elvis Presley. Jongens, kunnen jullie dat laten horen? Ik zou zeggen, start de plaat. Ja, leuk hè? Ik ga er niet doorheen praten. Of zal ik het wel doen? Dit is Elvis de Pelvis. What?

0: Jij gaat nou heel flauw doen, Filip. Elvis Presley, uit welk jaar? Want jij bent van de jaartallen. Wat nou, denk jij?
1: Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk 1962, 1963 ongeveer.
0: Ja, ik denk dat je wel goed zit. Denk ik wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Anders krijgen wij daar vanzelf wel telefoontjes over. Weet u dat misschien, meneer Valentijn Huyssen, uit welk jaar Elvis Presley komt met Jailhouse Rock?
2: Nee.
0: Maar, ja, ook niet, hè? Maar denk je misschien ook 61, 62, 63, die tijd? Dat
2: ik
0: moet
2: denk
0: wel geweest zijn.
2: Eerder, maar, ja.
0: Oh, eerder nog. Oké, we gaan dat toch eens even opzoeken, meneer Driessen. Huyssen, meneer Driessen, zeg ik. Dat is een andere Valentijn.
2: Ja, zeker.
0: Zeg, welkom. Het is allemaal een beetje... Ja. Nee, niet, het is een beetje anders, want Filip die zit nou naast me, dus ik zit jou aan te kijken. Maar wij gaan er even opzoeken, Filip, uit welk jaar dat komt. Hè?
1: Ik zal mijn telefoon even bijpakken.
0: Ja, ik zou zeggen, ga jij dat eens even googlen, Jailhouse Rock. Meneer Valentijn Huyssen, u bent filmprogrammeur bij Gigant. En we gaan het hebben over, over de films natuurlijk, die gaan draaien in de buitenlucht nog wel.
2: Ja, zeker. Ja. Elk jaar hebben wij een buitenfilmprogramma achter ons filmhuis in het centrum.
0: Mm-hmm.
2: En daar hangen we een groot doek op en daar zetten we de nodige stoelen neer. En daar gaan we met z'n allen na zonsondergang een gezellig film kijken.
0: Oké, jullie denken niet, we hebben last van het openluchtmuseum?
2: Nee. Hoe meer openlucht, hoe beter.
0: Ja, maar ik bedoel in Berg en Bos.
2: Ja, nee.
0: Nee, dat niet, hè?
2: Eigenlijk doen we wel iets anders. Is Gigant richt zich natuurlijk iets meer op de kunstfilm.
0: Ja.
2: Of het artistieke. Mm-hmm.

0: verdiepend. En dat proberen we ook in onze programmering voor die buitenfilm wel door te laten schijnen. Mm-hmm. Al is het ook wel, al zeg ik het zelf, goed gelukt om het wel niet te ingewikkelde films te maken die ook gewoon heel leuk zijn om naar te kijken.
1: Okay.
0: Dat is toch ook wel een beetje de sfeer van zo'n buitenluchtfilm.
1: Yeah.
0: Dat je met z'n allen er een beetje wat luchtiger naar kijkt. Maar het zijn wel hele mooie films.
1: Ja, hele mooie films. Wil je één of... Ja, hoeveel films? Drie zijn?
0: Het zijn er drie in totaal. Ja. We beginnen morgen. Mm-hmm. Het is donderdag, vrijdag, zaterdag.
1: Ja.
0: We beginnen met de Mexicaanse film Y tu mamá también. Mm-hmm. Van Alfonso Cuarón. Eigenlijk zijn grote doorbraak. Later, jullie kennen hem misschien van de Harry Potter film. Prisoners of Azkaban.
1: Okay.
0: Children of Men, Roma heeft Oscars gewonnen. Het is echt een hele grote... regisseur. En dit is een beetje de echte doorbraak. Hele bijzondere film over vriendschap tussen twee Mexicaanse jongens. Die een zomer doorbrengen, eigenlijk de laatste zomer voordat ze naar de universiteit gaan.
1: Mm-hmm.
0: En hun beide vriendinnetjes zijn op vakantie. En er komt een tante aangelopen van een van de jongens. En daar worden ze eigenlijk alle twee verliefd op. Zo verliefd dat zij haar mee willen nemen naar de mooiste plek ter wereld.
1: Oh.
0: Mijn Spaans is niet heel goed, maar dat is de Boca del Cielo.
1: Okay.
0: De hemelse mond.
1: Nou, dat klinkt goed hoor, zoals je het zegt. Ja, klinkt goed.
0: eigenlijk een bedacht strand, wat helemaal niet echt bestaat. Maar in het proberen te versieren van die vrouw hebben zij allemaal mooie praatjes gehad.
1: Mm-hmm.
0: En er gebeurt nog van alles anders, wat ik niet zal vertellen.
1: Nee, dat is je.
0: Dan gaan zij dus met de drieën gaan ze op zoek naar dat strand. En dat wordt een hele een soort road movie, coming of age. Echt heel sterk. Ik ben heel blij dat we die kunnen draaien.
1: Ja.
0: En ik hoop dat de bezoekers er net zo enthousiast over zijn als ik.
1: Ja, je bent enthousiast, dat hoop ik ook. Dat zou zeker leuk zijn. En wanneer? 7 augustus en 8 augustus ook nog, hè?
0: Ja. De dag daarna, dus vrijdag, doen we Cinema Paradiso, een echte Italiaanse klassieker.
1: Ja.
0: En dan kun je ook een pizza bij ons eten. Oh. Van Viva la Pizza, die wordt voor je neus gemaakt.
1: Oh, wat leuk.
0: Daar zijn ook nog wel een paar kaartjes voor, maar dan moet je wel echt snel zijn.
1: Oh.
0: Om die pizza te krijgen helemaal. dat is eigenlijk een ode aan de oude bioscoop van de jaren 50. Speelt zich af op Sicilië. En heel veel beelden van volle bioscoopzalen met rokende mensen. Mensen die er doorheen praten. Priesters die de film moeten keuren nog in de jaren 50. Voordat die echt voordat die mag draaien in de bioscoop.
1: Mm-hmm.
0: En dan worden er stukjes uitgeknipt uit die film. Als er net iets te lang gezoomd wordt. Mm-hmm. Of net iets te veel van een bloot been in beeld is. En daar gaat het eigenlijk over.
1: Okay.
0: Het is een hele mooie, heel... meer zoet. Hele mooie soundtrack ook van Morricone. Die kent eigenlijk iedereen. Ook als je de film helemaal niet kent. Het is zo bekend.
1: Ja.
0: En ook heel leuk om dat ook met die pizza te kijken natuurlijk. Echt
1: ja, echt Italiaans man hier in Apeldoorn. Echt waar.
0: Ja.
1: Je waant hier gewoon op vakantie dan, denk ik, toch? Ja,
0: dat is wel wat we proberen.
1: Ja, en 8 augustus kan je dan ook bij jullie eten? Of heb je dan...
0: Nee, dan is het weer zonder pizza. En dan gaat het wat meer om drinken.
1: Oh.
0: Want dan draai je de film Druk van Thomas Vinterberg. Die een arthouse film van een paar jaar geleden. Met onder andere Mads Mikkelsen. Hij is een leraar en zijn vrienden zijn dat ook allemaal. En eigenlijk zitten al die mannen een beetje vast in hun leven rond de 40, 50.
1: Uh-huh.
0: Zijn allemaal niet zo heel gelukkig. Die leerlingen doen hun best niet op school. Hun vrouwen houden niet meer zoveel van ze zoals ze vroeger deden.
1: Nou ja, zeg.
0: Ze gaan langzaam aan de motor denken.
1: Oh ja, dat krijg je in de penopauze. Ja.
0: Dan denken ze aan iets anders.
1: Ja.
0: Ze gaan een experiment beginnen met z'n allen. Dat ze eigenlijk constant onder invloed zijn van alcohol. Dus ze drinken een heel klein beetje alcohol elke dag.
1: Is het een Belgische film, zei je dat?
0: Nee, Deens.
1: Oh, Deens. Ja, het klopt. Ik heb hem gezien al. Ja.
0: Ja,
1: ik heb hem ook gezien.
0: Hij was een paar jaar geleden in de bioscoop.
1: Ja.
0: Een heel groot succes.
1: Ja.
0: En ook een leuke film. Er zit ook nog wel een beetje diepgang in.
1: Okay.
0: Want uiteindelijk lijkt het toch niet zo leuk. Als je denkt dat het is, valt het op een vlucht te zijn.
1: Ja.
0: En, maar ook meestelijk gedaan.
1: Ja, hartstikke leuke film.
0: Heel sterk in elkaar.
1: Ja, dat is de laatste film, de laatste dag, die

0: Filmdag. Nou, een Deense film, je zei geen eten. Nou, ik zou zeggen, doe er een beetje smurrebrood bij, dan ben je er ook klaar mee. Ja, toch? Ja, hey, hartstikke leuk. Maar moet je wel reserveren? Kan dat voor die buitenfilms?
1: Ja, dat is wel aan te raden, want het gaat vaak wel hard.
0: Oké.
1: Er zijn nog wel wat tickets hoor, maar ja. Als je er echt zeker van wil zijn, zou ik wel reserveren.
0: Gigant.nl, even op de site kijken en dan kun je bellen naar jullie. En dan kan je eventjes, dan kan je reserveren en dan kan je genieten van die films. Of je gewoon alle drie de dagen. Hartstikke leuk, man. Ja, ja, goed, Valentijn Huizen, jij bent filmprogrammeur bij Gigant. Ik wil je danken voor je bijdrage aan dit programma. Ik wens je hele mooie filmdagen toe.
1: Ja, hartelijk dank, hartelijk dank.
0: Ja, oké. Tot de volgende keer, hè.
1: Oké,
0: dag. Ja, dat was natuurlijk Gigant. Had het over Ennio Morricone. Nou ja, we gaan hem natuurlijk draaien. Hier in de matinee. Goed, nee, wij hebben niks meer. Ja, wij hebben straks nog een plaat, hè? Ja, het is nog lang geen 3 uur. Nee, het is nog geen 3 uur. Gewoon even genieten van deze plaat. En mooie muziek, hè?
2: Ja, prachtige westernmuziek.
0: Ja,
2: Western. Geweldig.
0: Ja, ja, ja, ja, daar gaan we.
2: Enrico Morricone.
0: Ja, hè? Heel mooi. Heel mooi. Hartstikke leuk. Goed, ik hou mijn mond en ik zou zeggen, ga lekker luisteren en geniet ervan.

Ja, goed. Luisteraars, het is bijna 3 uur. Dat betekent dat wij eventjes gaan luisteren wat nieuws is op dit moment. En dan zijn we natuurlijk weer bij u terug met nog heel veel leuke dingen. En wat gaan we doen? Nou, dat ga ik straks allemaal vertellen. Dat gaan we nu nog niet doen. Ik wil nog wel eventjes zeggen dat u nog op onze website kunt kijken. Daar staat heel veel informatie op. rtv-apeldoorn.nl. Welke programma's wij hier maken. Wat we nog nodig hebben aan mensen. Editors, tv-verslaggeving, redactie. Is ook heel leuk om te doen. Kun je al deze leuke gasten uitnodigen. En die komen dan hier bij ons aan het woord. Dus er is heel veel te doen hier bij ons. Bij RTV Apeldoorn. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Ja, en met Guido, die zit aan de andere kant. Die doet techniek en de muziek natuurlijk. De muzieklijst heeft nog wat ruimte. Dus je kan bellen 055 540 1978. En Kai, die zit er ook nog bij. Kan hem niet zo goed zien, maar hij zit er wel. Ja, hi, daar ben jij. En naast mij zit Filip. Ja, Filip, die is even nu niet. Maar die is even koffie halen, maar die komt zo weer naast mij zitten. En die gaat even snuffelen hier bij ons bij RTV Apeldoorn. En wat gaan wij vanmiddag nog doen in het laatste uur van deze matinee op woensdag 5 augustus? Nou, hoofdfilms en series van Cinekit, dat is meneer Heerde de Vries. En Cinekit bestaat 40 jaar. Ik denk tijd voor een feestje. Heel benieuwd wat ze allemaal gaan doen. En onze vaste gast op de eerste woensdag van de maand is meneer Alex Scholten. Hij werkt bij Volkssterrenwacht Buslo. Dus die hebben ook weer een hele maand activiteiten en een sterren kijken. En weet heel veel gaan ze doen. En wat ook heel leuk is, Paleis Het Loo. Ja, als je daar nog nooit geweest bent, ik zou zeggen, ga er gewoon eens een keer kijken. Hartstikke leuk. Er zijn heel veel activiteiten. En dat is heel handig, want Laura Brown is van de PR. En Laura gaan wij straks eventjes bellen om te horen wat voor activiteiten er allemaal plaatsvinden in deze zomervakantie. Goed, ik zei het net al, hè, 055 540 1978. Dan kun je bellen en dan kan je aan Guido vragen of hij jouw plaat gaat draaien. Echt waar, Guido, we hebben alles in huis, hè? Heel veel hebben wij. Ja, we hebben heel veel. Ik zou zeggen, doe het maar. Dit is The Scene.

dat was hem helemaal. The Scene hier in de matinee om 3:10. Luisteraars, je kunt nog naar een foto-expositie. Die is nog te zien tot en met 26 augustus. En dat kan je zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. Ja, de foto-expositie heet Goed doen voelt goed. En in deze expositie staan Apeldoorn centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. En de foto-expositie is gewoon gratis te bezoeken. En ik zei het al, nog tot en met 26 augustus bij die fietsenstalling in Apeldoorn. Wil je meer weten, dan zeg ik, kijk even op www.apeldoornpaktaan.nl. Goed, wij gaan weer door met leuke muziek hier in de matinee bij Radio Apeldoorn.

St. Elmo's Fire van Jan Farm hier in de matinee. Ja, morgenavond in Beekbergen. Het is natuurlijk weer hartstikke gezellig. De straten staan vol daar met mensen die gaan genieten van oude ambachten en struinen langs de kraampjes gevuld met diverse producten. En ik heb het natuurlijk ook over de Veluwse avondmarkt. Dat is heel leuk hoor. Je kunt ook kijken naar demonstraties van spinsters, klompenmakers en papierscheppen. Een markt die je niet mag missen. Het is gewoon gratis. Je kan er gewoon overheen lopen. Hartstikke leuk. Lekkere dingen kopen daar. Het is nog tot en met 29 augustus. Dat is de 27 augustus, moet ik zeggen. Dat is de laatste keer. En het begint altijd om 6 uur. En het duurt tot 9:15.

Every Breath You Take. Dat was de Police hier in de matinée. Ja, het duurt nog even 14, 15 en 16 augustus. Maar ja, dan wordt het weer ouderwets gezellig. Want dan is er weer de Loenense Autocross. En ja, dat is natuurlijk gewoon een begrip. En die cross staat helemaal in het teken van spektakel, snelheid, gezelligheid. 2 dagen lang geniet je van spectaculaire races. Een gezellig evenemententerrein. En vrijdag 14 augustus, ja, dan begint het al. En 3 dagen lang feesten daar in Loenen. Ik zou zeggen, kijk eventjes op de site. Want daar staat natuurlijk al info, staat daar op. Loenense, ik zal even goed kijken hoor. Nee, je kan best even kijken op Uit in Aalst. Apeldoorn.nl en dan kom je vanzelf bij de Loenense Autocross. Ja, het is druk. Afgelopen maandag was de Loenense Maandag. Ook hartstikke leuk. Daar in Loenen ook weer een drukte van belang. Daar in Loenen. Goed, je kunt nog bellen voor een plaat, hè, dat je leuk vindt. En je denkt van, nou, ik zou wel een leuke plaat willen horen. 055 540 1978. En dan zit Guido klaar of Kai zit klaar. En gewoon bellen maar.

0: Ja, dat was Survivor. Het A Burning Heart. Wat vind je van deze plaat, Filip?
1: Hartstikke gave plaat,
0: ja,
1: hè?
0: Ja,
1: dus, ja. Lekker melodietje.
0: Nou,
1: lekker
0: hartstikke
1: op,
0: leuk. Jij zit hier naast mij, want de eerste keer vanmiddag. Je wilt even snuffelen hoe je het vindt hier bij RTV Apeldoorn. En ook waarschijnlijk dat je het leuk vindt om een eigen programma straks te gaan maken. Zou dit nummer erin voor kunnen komen? Of je toch tussen de 50s, 60s, 70s?
1: Het is echt 50s, 60s en daar trek ik ook al de grenzen. Ja. Want als je geen grenzen trekt, dan gaat het alle kanten op.
0: Ja, dat kan niet.
1: Dus het moet wel jaren 50, jaren 60
0: Ja,
1: blijven.
0: Precies. Ja. Goed, Filip, wij gaan even naar Volkssterrenwacht Buslo. Want iedere eerste woensdag van de maand hebben wij Alex Scholte aan de telefoon. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom, weer. Ja, ik zei net tegen Filip, we gaan straks praten met Alex van Volkssterrenwacht Buslo. Maar jij bent er al een keer geweest, hè, Filip, op een vrijdagavond.
1: Ja, het was hartstikke leuk. Een hele interessante lezing was dat.
0: Nou, kijk eens aan. Misschien heb jij die wel gegeven, Alex. Dat weet je niet. Dat is al een tijdje geleden. Ja, zou je zomaar kunnen. Nou, in ieder geval, jullie hebben een fan hier naast mij zitten. Hoe leuk is dat,
2: heel
0: Alex?
2: Goed. Heel goed.
0: Zeg, wat gaan jullie doen deze maand?
2: Ja, nou, de maan staat vooral natuurlijk in het teken van die zonverduistering waar iedereen het over heeft. En nou, dat is ook meteen het eerste onderwerp voor komende vrijdag. En we zitten nog een week inmiddels voor die zonverduistering. En we gaan komende vrijdag, gaat mijn collega Jaap van het Leven uitleggen hoe dat nou precies zit met zo'n zonverduistering. Waarom we nou juist komende woensdag zo eentje hebben. Waar we op moeten letten, hoe laat we moeten kijken. Dat we het veilig moeten doen met equipbrilletjes.
0: Oh ja, dat moeten we ook weer aanschaffen dan, hè? Als we die nog niet hebben.
2: Maar je foto kunt maken en dergelijke. Al dat soort dingen komen vrijdagavond aan de orde.
0: Oké, maar met een cd'tje zeg jij niet doen, hè? Met een schijfje.
2: Nee, cd'tje, donkere negatieve. Gewoon niet doen. Nee. Er zijn eigenlijk een paar middelen om goed veilig naar de zon te kijken. Het allerveiligste is eigenlijk het projecteren van het zonsbeeld. Dus eigenlijk als een soort van dia, hè, via via verrekijker kan dat eventueel ook, maar een papiertje een heel eindje achter die verrekijker houden en dan projecteer je het beeld van de zon op een stukje papier en dan krijg je dus gewoon dat zonneschijfje te zien. En als je toch rechtstreeks naar de zon wil kijken, heb je dus inderdaad zo'n eclipsbrilletje nodig of een speciaal type lasruitje. Kunnen we ook daarvoor gebruiken. En inderdaad niet met cd'tjes of zo. Doet vooral veilig.
0: Gewoon veilig, ja. Nou, Jaap van het Leven, zoals je zei, die gaat dat aanstaande vrijdag allemaal goed uitleggen, Alex.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we naar de volgende vrijdag.
2: Nou ja, dan gaan we tussendoor nog naar die woensdag. Want we gaan natuurlijk wel degelijk ook wat doen met die zonverduistering.
0: Ja.
2: Ja, het was even een puzzeltje, want we kunnen dat niet doen vanaf de locatie van de sterrenwacht zelf. Want een van de problemen bij deze zonverduistering is, en dat maakt het ook wel een kans dat we niet kunnen zien, is dat het 's avonds vlak voor zonsondergang gebeurt.
0: Mm-hmm.
2: En als je dan toch wel wat bewolking hebt of zo, ja, dan zit zo'n zon al heel snel natuurlijk achter een hele dikke wolkenlaag. Dus dan zie je het niet.
0: Nee.
2: Maar hebben we toevallig geluk, en de vooruitzichten zijn tot nu toe nog redelijk goed, dat het gewoon een mooie heldere dag is en dat je tot ook de horizon, zeg maar, bijna de zon onder ziet gaan. Ja, dan moet je dus zorgen dat je een plek hebt waarbij je dus ook de zon inderdaad zo laag mogelijk boven de horizon nog kunt zien. Nou, dat betekent dat je natuurlijk naar de kust kunt gaan, hè, kijk je over het strand heen, maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal. Je kunt ook hier een beetje agrarische plek opzoeken, hè, dat je mooi over de landerijen heen kijkt. Of je kunt de hoogte in, hè. Misschien dat sommige mensen in Apeldoorn of wat ook zeggen, ja, ik woon lekker hoog op een flat en dan kan ik ook lekker mooi naar buiten kijken, richting het westen.
0: Mm-hmm.
2: Kan prima, als je maar zorgt dat je goed zicht hebt op die westelijke horizon. En dat hebben we dus van de sterrenwacht niet. Hebben we iets te veel bomen staan. Dus we hebben een andere plek gevonden op dat recreatiegebied.
0: Okay.
2: En op de website staat precies waar. En daar kunnen mensen dan komen. Daar zorgen we dat daar kijkers staan. Dat we daar eclipsbrilletjes hebben. En dat we daar gezamenlijk inderdaad naar het verloop van die zonverduistering kunnen kijken.
0: Daar ga je dan gelijk naartoe. Dat staat, wat je zei, dat staat op jullie website waar we dan naartoe.
2: Ja, dat staat op onze website waar je dan moet wezen hoe laat en dergelijke. En daar wordt natuurlijk ook vermeld als het uiteindelijk toch bijvoorbeeld helemaal bewolkt lijkt te zijn. Dat het helemaal niet doorgaat.
0: Nee.
2: Maar hou vooral zelf natuurlijk ook het weer een beetje in de gaten.
0: Mm-hmm.
2: En als het toch maar enigszins lukt om die zon te kunnen zien, dan zijn wij daar dus paraat om het publiek te laten genieten van die toch wel bijzondere zonverduistering, want hij gaat behoorlijk diep, schuift de maan voor de zon langs. Bijna 90% van de zon wordt afgedekt door de maan. Dat hebben we eigenlijk zelden gehad in Nederland. En de laatste keer dat we een behoorlijke grote verduistering hadden, dat was dan in 1999, die sommigen zich nog kunnen herinneren. En dan hopen we dus dat we dat goed kunnen zien. Het wordt niet extreem donker.
0: Nee.
2: En je zult het natuurlijk merken, omdat het natuurlijk sowieso al een beetje schemerend begint te worden. Hè. Die zon die staat natuurlijk al een stuk lager. Dat het wel inderdaad een beetje vroeger

0: schemering als het ware wordt. Maar je kunt nog steeds niet rechtstreeks in de zon kijken. Hè? Ook al is die zon voor een heel groot deel achter de maan verdwenen. Je hebt nog steeds die eclipsbrilletjes nodig om veilig naar de zon te kunnen kijken.
1: Oké. Nou, dat is hartstikke mooi dat jullie dat gaan organiseren. Gewoon even volkssterrenwachtbusselo.nl, de website.
0: Ja, op de website en dan zie je alle informatie.
1: Ja. Nou, dan weer naar de volgende vrijdag. Andere vrijdag.
0: Ja, die vrijdag daarop, de 14e, 2 dagen later. Dan hebben we het over van blote oog tot kosmische horizon. Misschien zullen we ook nog wel wat resultaten natuurlijk van die zonverduistering laten zien. Het is eigenlijk een verhaal door mijn collega Bronco Oostermeijer. Dat is een astrofotograaf die dus eigenlijk foto's maakt van de sterrenhemel. En aan de hand van veelal zijn eigen foto's neemt hij zo'n soort van reis eigenlijk door het heelal. En wat je allemaal kunt zien, zeker ook als amateur, wat je allemaal kunt fotograferen.
1: Leuk weer. Hele volle agenda. 21 augustus zijn we dan, Alex.
0: Dan zijn we bij de maan, want dan is mooi 's avonds de maan weer goed zichtbaar. En dat is natuurlijk voor ons vaak ook een leuk moment om die maan ook eventjes echt letterlijk in het zonlicht te zetten, even in een presentatie. Wat zien we nou allemaal op de maan? Wat weten we van die maan? Hoe is die maan ontstaan? Maar ook een beetje een stukje ruimtevaart. Hè? We gaan er weer naartoe of we willen er weer naartoe. Hoe zit dat allemaal? En daar gaat Eelco Gielis de hele avond over praten.
1: Oké. Nou, dan zijn we alweer bij de 28e augustus alweer aangekomen.
0: Ja, dan komen we ook een beetje aan het einde van de zomerprogrammering. Hè. We zijn deze zomermaanden juist heel erg gericht op het algemeen publiek. Hè. Op gezinnen met jonge kinderen, vakantiegangers. En dat sluiten we op 28 augustus af met een presentatie Reis door het zonnestelsel. Titel zegt het eigenlijk al, denkbeeldig op een ruimteschip als het ware. Langs al die planeten waar we inmiddels heel mooi, veel mooie foto's van hebben. En mijn collega Astrid Ewers neemt iedereen mee op deze bijzondere reis.
1: Nou, ik zeg hartstikke mooi. Eventjes kijken, volkssterrenwachtbusselo.nl. Kan het hele programma nog een keer weer doorkijken. Alex, dank je wel voor al deze info. Met het toegevoegde nog woensdag 12 augustus. Gedeeltelijke zonsverduistering. Allemaal hopelijk te zien goed bij jullie daar. Ik zeg tot de volgende maand.
0: Tot de volgende maand.
1: Oké, dag.
2: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr.

0: Ja, Guido, die ging even op de Duitse tour vanmiddag in de matinée. 16:50 is het. Straks om 16:45 gaan we bellen met meneer Hidde de Vries. Hij is hoofd films en series bij Cinekit. Kijken wat ze daar allemaal gaan doen binnenkort. Ja, en er zijn heel veel branden, hè, Filip, in Limburg en zo. Hè?
1: Ja, verschrikkelijk, hè?
0: Ja. Ja. Het woedt daar nog steeds, heb ik begrepen. Ja,
1: het is gewoon erg heet en erg droog en erg moeilijk te blussen.
0: Ja, maar ik snap toch niet, ja, je weet niet hoe het gekomen is. Dat mensen daar een peuk uitgooien, op de grond gooien.
1: Sommige mensen doen het zelfs expres, ik snap er niks van.
0: Ja, ik snap niet hoe dat dan zomaar aankomt. Oké, en gelukkig op de Veluwe nog niks. Even afkloppen.
1: Even afkloppen. Ja,
0: want ik zie net, er is ook een grote brand in de duinen bij Wassenaar uitgebroken. In Zuid-Holland vanmiddag. Wassenaars slag op de... Ja, daar in die duinen daar, dat wil ook wel vlammen daar, denk ik.
1: Ja, het is helemaal vol begroeid natuurlijk. Ja. Het is hartstikke droog, dus het is niet best.
0: Het is niet best, nee. Ze kunnen verder, er is nog geen beeld van de omvang. Wordt gezegd door de woordvoerder van de brandweer daar. Goed, dat was eventjes in Zuid-Holland. Wij zitten in Gelderland en hier heb ik tenminste nog niks gehoord. Goed, ik zei het net al, we gaan straks bellen met Hidde de Vries... En je kunt ook nog even bellen met ons. Stel dat je een of andere activiteit hebt dat je denkt van... nou, ik wil toch wel graag daar dat heel Apeldoorn en omgeving dat weet. Dan moet je even bellen met 055-540-1978. Maar je kunt natuurlijk ook een mail sturen. En dat doe je naar de redactie van RTV Apeldoorn. Okay.

0: Ja, David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Streets. Nou, wij dansen hier in de studio op deze plaat. Hartstikke leuk natuurlijk. Je kunt niet stil blijven zitten. En dat kunnen ze waarschijnlijk ook niet bij Cinekit, want daar wordt ook heel veel georganiseerd. Goedemiddag, meneer Hidde de Vries.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, u bent hoofd films en series bij Cinekit.
1: Ja.
0: Ja. En ik lees hier, Cinekit bestaat 40 jaar.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, en nou, dat wordt waarschijnlijk een heel groot feest.
1: Ja, het is een mega groot feest. We zijn al 40 jaar, elk jaar in de herfstvakantie organiseren we het allerleukste film- en mediafestival voor kinderen.
0: Ja.
1: En nu hebben we deze zomerdag van, nou, wie jarig is, hebben we ook getrakteerd. Dus hebben we zijn al de hele zomer allemaal Nederlandse filmklassiekers dus aan het terugbrengen in de bioscoop.
0: Oh, oké. In de bioscoop. Ook hier in Apeldoorn natuurlijk.
1: Ja, zeker bij de Gigant, uit mijn hoofd. Ja.
0: Bij de Gigant. Oh, ik had net een meneer van de Gigant, die gaan buitenfilms laten zien, zou ik maar zeggen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Nou, te gek. Ja, zij hebben al de hele zomer, hebben ze al allemaal heel leuke Nederlandse kinderfilmklassiekers. Dan moet je denken, Pietje Bel, De Tasje Dief, Abeltje. Ja. Hebben ze allemaal vertoond. Ja, vandaag was, en maar volgende week is de laatste week. En dan kun je dus nog naar, ja, een van mijn lievelingsfilms uit mijn jeugd is dat Kruimeltje. Dus die kun je nog de hele week in Apeldoorn gaan kijken.
0: Oké, okay. Ja, bij Gigant wordt ontzettend veel georganiseerd. Dan zei ik drie films achter elkaar. 6 augustus begint het volgens mij dit weekend, dus hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar jullie bestaan dus al 40 jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar zijn jullie dan gehuisvest hier in Nederland? Hoe is dat?
1: Nou, we zijn ooit, het is altijd ooit begonnen in Amsterdam. Hm? In Amsterdam West.
0: Ja.
1: En wij zitten nu inmiddels in Amsterdam Noord.
0: Ja.
1: Maar het festival is door het hele land te bezoeken. Dus wij organiseren het festival niet alleen in Amsterdam, maar juist omdat we eigenlijk alle kinderen in Nederland willen bereiken op meer dan 40 locaties door het hele land heen.
0: Oké. Okay. Maar en dit is dus speciaal voor de zomervakantie?
1: Ja, deze zomervakantie was echt een speciale programmering. We dachten van, nou, de jarig is getrakteerd. Dus we hebben ik heb de hele voorjaar best gedaan om allemaal oude films
0: zo
1: op te snorren, de rechten te verkrijgen en te digitaliseren, zodat
0: okay
1: ze nu te zien zijn door het land heen.
0: Oké, okay, allemaal films die je zelf ook stiekem wel een beetje leuk vindt, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ja, jij kan ze uitzoeken dan, hè?
1: Ja, ja, dat is zeker zo, ja.
0: En maar wat doen jullie dan buiten de zomervakantie om, zou ik maar zeggen?
1: Nou, dan in de herfstvakantie, dus het grote festival, dat is echt ons hoogtepunt van het jaar.
0: Ja.
1: En eigenlijk wat we voornamelijk doen, is eigenlijk door het jaar heen organiseren we vooral heel veel educatieve activiteiten. Dus we zijn heel erg actief op scholen met allemaal programma's om kinderen eigenlijk bekend te maken met media. En hoe je misschien media zelf kan maken, of hoe je zelf een film kan maken, podcast,
0: okay,
1: echt alles.
0: Okay.
1: Dus voornamelijk op scholen en in samenwerking met lokale filmtheaters organiseren we ook heel veel andere schoolvoorstellingen.
0: Nou, wat hartstikke goed. Maar dit is dus gewoon eigenlijk een cadeautje van jullie aan de, aan de kinderen, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: helemaal,
0: ja, super. Dus de films zijn hier bij ons in Gigant te zien, zoals je al zei. En wanneer is de eerste?
1: Nou, de volgende week is alweer de laatste week. We zijn al de hele zomervakantie een beetje bezig. Dus vanaf morgen is weer een nieuwe speelweek. En dan
0: kun
1: je nog de hele week Kruimeltje en Kapsalon Romy. En dat zijn twee echt prachtige films, nog tot en met 12 augustus daar kijken.
0: Ja, kun je even iets een tipje van Kapsalon Romy oplichten? Waar het over gaat?
1: Nou, Kapsalon Romy is vooral een hele

0: Het is een hele mooie film eigenlijk over de relatie van een oma met haar kleinkind. En dat kleinkind, die oma die krijgt heel langzaam Alzheimer en verandert daardoor. En daar moet Romy eigenlijk mee dealen in de film. Mm-hmm. En ik denk dat het dus echt een prachtige film is, ook om juist misschien met je kleinkinderen of met je opa en oma een keer naartoe te gaan. Ja. Want het is een hele bijzondere, ja, het is een tranentrekker.
1: Ja, ontroerend natuurlijk, ja.
0: Heel ontroerend, maar ook heel grappig en vooral heel erg goed gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat Nederlandse kinderfilms echt bekend om staan in de wereld. Is dat wij dat eigenlijk heel erg goed kunnen.
1: Nou, hartstikke mooi. Hebben jullie ook een site waar we nog even op kunnen snuffelen?
0: Nou, als je naar www.cinekit.nl gaat, klik je op de grote banner en dan zie je meteen ook waar deze films nog door het hele land draaien. En kun je ook meteen naar de kaartjes klikken voor bij de Gigant bijvoorbeeld.
1: Oké. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je dat even wilde vertellen hier bij ons in de matinee, meneer Hidde de Vries. U bent hoofdfilms en series van Cinekit. Nou, ik zeg tegen jullie gefeliciteerd met 40 jaar en heel veel films en alle leuke dingen nog gaan maken.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké,
0: dank je wel.
1: Doei.

0: Ja, ik ben er. Dat is Wasseroy Obesen. Kan jij, Filip, jij loopt hier nou voor het eerst mee. Even iets heel kort over Roy Obesen. Dit nummer, uit welk jaar kwam die?
1: Het jaar weet ik niet helemaal precies. Maar ik weet wel dat Roy Orbison echt wel heel veel hits heeft gehad.
0: Ja, hè?
1: Alleen niet allemaal van die hele bekende nummer 1 hits, zal ik maar zeggen.
0: Okay.
1: Maar hij had wel heel veel hits. En iedereen denkt van, goh, die man heeft heel veel hits gehad. Ga eens kijken.
0: Ja.
1: Er zijn maar een paar echte bekende, zoals Only the Lonely bijvoorbeeld. Dat is een hele, hele bekende.
0: Oh, wacht even. Ik krijg net iets door in mijn oor. 1963, dit nummer.
1: Ah, ja. 1963. Ja. Ja, dat kan heel goed. Dat is ook ongeveer de tijd van Only the Lonely, zal ik maar zeggen.
0: Precies. Ja. Nou, leuk. Ja, hartstikke leuk. Zeg, jij bent de volgende week weer bij Filip. Zit je hier weer naast mij? Want het is goed bevallen. Je bent niet gillend weggelopen, gelukkig.
1: Ik zit er nog steeds, hè. Ja. Dat is een goed teken,
0: nou,
1: toch?
0: Dat is een heel goed teken. Goed, weer heel veel plezier hebben wij dit programma gemaakt. Hè, Guido en Kai ook, hartstikke leuk. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Voor iedereen die op vakantie gaat, zeg ik een hele fijne vakantie. Geniet ervan, het is tenslotte vakantietijd. En wat ons betreft, tot de volgende week woensdag om 2:00. Dan zijn we weer van de partij. Oh ja, kijk ook even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Ik zeg goedemiddag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

Ah.

Altijd wel iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El-Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El-Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ja, welkom, zoals Sietse zou zeggen. Maar Sietse is er vandaag weer hier niet. Ik mag er weer helemaal alleen om. Nou, helemaal alleen. Bij mij zit Robin Royakkers. Ik zei, is het van Royakkers?
2: Nee,
1: eigenlijk
2: nee.
1: Is het wel van Royakkers. Maar hij heet toch echt Royakkers van 055 FM. Hallo, Robin.
2: Goedenavond.
1: Hi, hoe is het deze dagen zo met die hitte?
2: Het is warm. Ik ben aan het werk bij een autodealer. Ben ik ingehuurd nu.
1: Oh.
2: Maar dat hele pand is van glas. Dus het is net werk in een vissenkom. Dus lekker warm.
1: Nou ja, over vissenkom gesproken. Ik bedoel, Aapton is eigenlijk ook een beetje een vissenkom. Hè? Want ja, waar moet je het toch eigenlijk over hebben, Ron? Over deze afgelopen weken en al die actualiteiten. Ik bedoel, het enige wat me echt opvalt, Robin, is dat Aapton nog net buiten alle ellende valt. Maar de rest van Nederland staat toch echt in de fik. Want vanavond las ik in de krant dat zelfs in Wassenaar brandende duinen nu.
2: Ik wou net zeggen, moeten we de brandweer al een brandende vraag gaan stellen hoe we dit als burger tegen gaan houden?
1: Hij is leuk gevonden, Robin. Hij is leuk gevonden. Maar ja, ik bedoel, ondertussen mag je toch bijna denken dat je echt niks meer kan doen. Want voordat je het weet staat er echt iets in de fik en krijgt het eigenlijk niet meer uit.
2: Ja, niet roken in openbare terreinen natuurlijk. Maar nee. Apeldoorn rookvrij. Zijn we al zover?
1: Nou, toch lang niet, denk ik. En Apeldoorn rookvrij. En ik zag van de week zag ik allerlei filmpjes voorbij komen. En dan wordt weer aangegeven wat we hier krijgen. We krijgen dan brandweerkers en in de maten. En nou, misschien is dat ook wel een oplossing voor allerlei diverse problemen die we dan straks gaan zien met zeg maar brandhaarden of zo. Hè? Maar over brandhaarden gesproken. Ik bedoel, sommige mensen spreken heel graag over komkommertijd. Hè? Komkommertijd in de zomer, want er gebeurt niet zoveel. Want wethouders zijn op vakantie.
2: Maar mag ik nog even terug aan die vraag over die brandweer?
1: Nou, zeker, zeker.
2: Wat vind jij van dat die op één plek binnen Apeldoorn komt?
1: Nou ja, in wezen hebben we met elkaar gevonden dat alle onderzoeken

0: laten zien dat dat de aanrijdtijden echt wel verbetert. Nou, het is een heel proces geweest. Ik wil je best daarin meenemen. Maar ik heb toch echt ook wel vragen gesteld over... moet dat nou echt? En moet die brug er nou per se extra komen? Tenminste, die verbouwing van die brug die echt heel erg duur ging worden. Nou, uiteindelijk is, en dat nogmaals... Hè, ik bedoel, met een soort interventie van de buurtbewoners zelf... zijn we gekomen tot een oplossing... waardoor we straks gewoon een uitruk weg krijgen door de Meezenweg heen... Ja. En om dat te kunnen doen, komt er dus eigenlijk een betonnen brug voor de brandweerkazerne eigenlijk alleen. Hè? Het is niet zo dat er straks ook gewoon alle andere verkeer overheen gaat. Nee, het is echt voor de uitruk van de brandweer om aan de overkant van het kanaal te komen.
1: Nou, ja, die snap ik. Maar je zou zeggen, Apeldoorn die blijft natuurlijk groeien.
0: Ja.
1: Zou het niet beter zijn dan dat binnen Apeldoorn weer... Net zoals waar je zat, eigenlijk zoals de Maat had de kazerne. Eerder zat op Zuidbroek vroeger ook een kazerne, volgens mij. Maar die heb je dus die vrijwilligers. Dus je hebt wel meer tijd om je vrijwilligers uit te krijgen. En...
0: Ja, klopt. En de vrijwilligerscentrales die een aantal gaan sluiten, zeker. Mm-hmm. Maar ik bedoel, bijvoorbeeld in Hoogsoeren blijft die gewoon bestaan. Hè?
1: Ja, maar gaat de Maat ook dicht? Of?
0: Hoenlo, als het goed is, de Maat... Ja, precies is het niet ons pakje aan. Maar het is iets van een plan van de brandweer zelf. Maar zover ik heb begrepen, is dat als de brandweerkazerne gewoon aan de Maatpoort zit... dat die in de Maat de vrijwillige brandweer dan eigenlijk ook dicht gaat. En hoe dat dan... verder gaat met inzet van vrijwillige brandweer. Dus mensen die daar echt ook tijd en energie in steken. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze verdeeld worden. Want het lijkt net alsof het een spelletje is. Maar het is een hele serieuze aangelegenheid. Want zelfs je wordt niet zomaar vrijwillige brandweer.
1: Nee, je hebt je training natuurlijk. Al je papieren moet je halen. Herhalingen, dus, oefeningen.
0: Ja, nou ja, ik weet van dichtbij een beetje. Mijn zoon die wilde graag een keer een gooi naar doen, zeg maar, om dat te doen. En het is niet ineens een kwestie van dat hij aangenomen of afgewezen is. Maar het is echt wel een proces waar ze echt wel mensen zoeken. En je moet ook echt solliciteren om te kijken of het lukt. En
1: woonplaats natuurlijk. Ik heb ook wel eens gekeken. Ik zit dan woon in Zuidbroek dan.
0: Ja.
1: Maar ja, bij mij is die gewoon te ver weg. Dus voordat ik überhaupt bij de kazerne zou zijn...
0: Dat is het.
1: Je redt het gewoon niet.
0: Nee, ja, en los ervan dat iedereen me denkt... oh, ik meld me aan, ik ben vrijwilliger bij de brandweer. Nou, misschien om een potje soep te koken of zo in de keuken. Maar zomaar vrijwilliger worden gaat het niet. Het is niet zo dat we meld u me aan en we hebben hier een potje... en we hebben in één keer 100 vrijwilligers. Zo zit dat natuurlijk ook niet.
1: Maar je kan ook op andere plekken vrijwilliger worden. Bijvoorbeeld hier bij Edwin Apeldoorn.
0: RTW Apeldoorn, ik ben groot voorstander van vrijwilligerswerk. Zeker omdat gewoon mensen op leeftijd... en ik bedoel, ik kom ook aardig richting de 60 natuurlijk. Ja, we kunnen natuurlijk al onze levenswijsheid... toch op een bepaalde manier blijven inzetten. Ik zou bijvoorbeeld heel erg graag... wel weer eens een keer misschien iets met voetbal willen doen. Ik heb vroeger veel met jeugd voetbal gedaan. Te meer omdat mijn eigen kinderen gewoon ook aan het voetballen waren. Maar op een gegeven moment worden ze te oud of ze houden daarmee op. En dan stopt het op een of andere manier. En dan heb je echt niet meer het idee... dat er een soort binding is om iets te willen doen. Vind ik jammer. Ik ben blij dat ik inmiddels begonnen ben aan het opa-schap, zeg maar. Ik kan er wel blij mee zijn, maar uiteindelijk moet een ander het werk doen.
1: Maar dan kun je straks met de kleinkinderen langs de lijn staan.
0: Niet alleen langs de lijn, want daar ben ik weer te bemoeizuchtig voor. Dus ik wil me wel graag wat meer bemoeien met het spelletje zelf, wat dat betreft.
1: Maar ben je begonnen met hardlopen dan?
0: Hardlopen mag niet meer aan mijn leeftijd. Hè? En dat zeggen ze. Hardlopen
1: snel wandelen.
0: Nee, ik doe ook niet mee aan dat... laten we nog even een rondje lopen in de Maat of waar dan ook allemaal. Wat ik wel nog wel doe, is me nog eens een keer wat willen uitsloven op de Basic Fit. En gelukkig is dat 24/7 open. Dus heel veel mensen hoeven mij ook niet bezig te zien als ik daar weer sta te ploeteren, zeg maar.
1: Lekker vroeg. Ga je 's nachts altijd dan?
0: Nee, ik ga meestal heel erg vroeg. Ja. Zo'n uurtje of 5:30, 6 uur. Omdat ik heb een vrouw thuis, een lieftallige vrouw, die altijd heel vroeg wakker is. En even simpelweg mij een duw geven en dan ben ik ook wakker. Meestal iets meer dan een duw geven, maar...
1: Dan lig je weer naast bed en dan...
0: Ja, dan moet ik weer uit. Maar het komt goed en dan gewoon even op het fietsje naar de Basic Fit en het komt prima. En Basic Fit is natuurlijk niet de enige, want er zijn nog meer sportscholen.
1: En we zeiden, er komt zo meteen een nieuwe, die Big Gym, op de Woonboulevard.
0: Geen flauw idee, echt niet. Ik bedoel, dat zijn nou dingen waar ik me nou niet direct nog mee bezig hou. Ja, en bedoel, daar hoop ik ook dat jij hier als jonkie aan deze tafel... mij ook een beetje mee kan nemen in wat deze zomer te doen is in Apeldoorn voor jongeren.
1: Dat hele winkelcentrum wordt natuurlijk aangepast daar waar de Mediamarkt zit, met Omnisport thuis een hele stuk. Voorwaarts hoor ik in mijn oortje inderdaad. Wat moesten we zonder Theo hier?
0: Voorwaarts.

0: Nee, dat klopt. Maar als je er nu heen gaat en je kijkt even naast de Hoornbach, hè, aan de rechterkant als je ervoor staat, ja, dan is het wel één grote blokdoos wat er nu staat. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen.
1: En daar komt dus een Coolblue, die Big Gym, Hello TV volgens mij.
0: Coolblue, zei je dat, serieus?
1: Coolblue komt naar Apeldoorn.
0: Oh, dat wordt wel heel erg interessant, concurrentje van de mediamarkt.
1: Ja, maar sowieso, want je hebt die Hello TV, die doet leuke aanbiedingen met televisies. Dus een televisie-expert. Dus Coolblue en Mediamarkt zullen weinig, verwacht ik, televisie meer in de showroom neerzetten.
0: Ik ken het hele Hello TV niet, joh.
1: Dus, dat is, dus er komt aardig wat concurrentie. En natuurlijk een sportschool erbij. Je hebt de Basefit in Apeldoorn, je hebt de Profit. En ik zal nog Pelikaan zit in Apeldoorn.
0: Ja, we zijn natuurlijk nu wel aan het... We zitten in het zomerperiode. Dus er wordt een beetje gebouwd. Niet heel veel gebouwd. Hè. De ouderwetse bouwvak is nu ook bezig. Hè. Je ziet overal de caravans staan of caravans weggaan of terugkomen. Dus ik denk dat de wereld weer een beetje gaat draaien vanaf... Nou, wat zal het zijn? 17 augustus?
1: Ja, eind augustus aan.
0: Eind augustus. Ja, maar dat is toch voor mij ook wel een vraag. Want van de week was ik ook bezig. Ik bedoel, terwijl iedereen om ons heen die gewoon nog netjes gewoon werkt voor zijn geld, als je het zo stelt, die probeert heel goed de week door te komen. Het onderwijs heeft dan zijn welverdiende vakanties. Hè. Ik bedoel, ik zit zelf ook in vakantie. Ik kan u echt meegeven dat dat best wel... lekker is om even te hebben. Maar aan de andere kant liggen er ook heel veel dingen stil in Apeldoorn, waarvan je denkt, joh, goh, is dat echt een wel overwogen iets? Of gaan we daar met elkaar naar de toekomst toe ook op een andere manier naar kijken? Want,
1: nou ja, ook bedrijven die dichtgaan. Bijvoorbeeld een zwembad dat nu in onderhoud zit.
0: Ik kijk aan met grote ogen en denk bij mij, ik heb echt iets gemist. Wat heb ik gemist?
1: Malkande heeft altijd in de zomer de zomerstop. Of tenminste dat ze gesloten zijn voor onderhoud. En dat is nodig om natuurlijk je bad draaiende te houden.
0: Het binnenbad?
1: Binnenbad.
0: Oh, nee, oké. Okay.
1: Maar Malkande is gewoon dicht nu 2 weken. Dus dan kun je wel naar Bosbad. Heb je het buitenzwembad. Ja. Sprenkelaar natuurlijk is er nog. Het nieuwe zwembad is nog steeds aanbouw. Ja, en ik snap mooi, dat je een periode moet kiezen om onderhoud te doen. Maar met warme dagen wil je natuurlijk ook mensen ruimte bieden.
0: Ja, klopt.
1: Wel overwogen over nagedacht. Dus... absoluut geen kritiek, weet je. En je moet, want anders kun je je onderhoud gewoon niet doen.
0: Maar als jij het dan over onderhoud hebt, en als we toch gewoon zo breed mogelijk hier gaan kletsen, hè? Ik bedoel, dan heb ik ook nog wel eens wat dingen over mobiliteit. Ik reed nu net gewoon van huis naar deze weg toe.
1: Ja.
0: En ik kom bij de rotonde, van de Maagden, de 3 Maagden, zeg maar.
1: Waar die mooie grote gaten aan de weg zitten.
0: En die bedoel ik. En die worden dus nu volgende week, of wanneer, dan zit die periode, zit dus die hele rotonde zit daar dicht.
1: Ja.
0: Nou, dat ben ik wel interessant, want dan krijg je natuurlijk heel veel sluifverkeer gewoon
1: via de wijk, inderdaad. Ja.
0: Gaat gewoon de andere kant op. Dus klopt. Dat wordt ook wel weer even een beetje afzien.
1: Dus ja, dan is de vraag, hoe ga je dat wel goed doen? Dat je, want je houdt daar natuurlijk nog steeds mensen. Weet je, ook al is vakantieperiode, blijven daar mensen komen, kinderen.
0: Ja.
1: Dus je moet iets hebben daar dat je niet... Desnoods leg je van, ja, ik noem ze al de IKEA-drempels. Leg er daar een paar van extra neer.
0: Ja, maar weet je, Robin, het gemak ook, hè, want je ziet het ook op internet of social media allemaal, hoe mensen reageren op bepaalde situaties die zich voordoen. Hè. Wat ik nou mis in veel reacties, is eigenlijk van, oké, en wat ga je dan zelf doen? Stel dat jij nu degene bent die daar gewoon iets zou willen veranderen, of ja, je wil iets aanpassen.
1: Ja, maar daar, dat is
0: kom
1: een punt.
0: Kom eens met een alternatief of een oplossing om dit voor elkaar te maken. Maar veel reacties zijn altijd van... ja, dat is niet waar, het klopt niet. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ik bedoel, kijk maar naar welk onderwerp je ook neemt. Ik bedoel, het Goede Nieuws, RTV Apeldoorn heeft zijn heeft uitzendrechten terug. Maar de euro's kunnen ze nog steeds niet afschrijven van de bank. Want we zijn op vakantie, of we hebben een procedure, of we hebben een manier gevonden om de bom even vooruit te schuiven. Want ja,
1: ja, en we hebben dus nadenken. Niks hier.
0: Nee, en dat betekent gewoon dat een aantal zaken hier gewoon dus ja, echt letterlijk gewoon stil ligt. En dat vind ik toch echt wel schrijnend. Ik bedoel, als het voorbeeld is dat wij als inwoners, dat je iets doet en je houdt je niet aan een tijdspad of een procedure, dan weet je heel snel te vinden, want dan doe je niet wat gevraagd wordt.
1: Ja, of op de kleine regeltjes dat je in een perceel 25 meter moet zijn om het bijvoorbeeld een tweede oprit aan te vragen. Is je er 24,5 en het wordt gewoon kaart afgekeurd. Weet je, dan is gewoon tussen haakjes burgertje beste, zou ik bijna zeggen.
0: Nou, ik ben niet helemaal met je eens. Want ik bedoel, de noodzaak om regels te hebben is natuurlijk wel aanwezig. Ik bedoel, als we met elkaar afspreken 25 meter is 25 meter, dan is 24,5 is gewoon te kort. En ik bedoel, dan moeten we met elkaar eerst gaan hebben over waarom wij 25 meter hebben afgesproken.
1: Ja.
0: En niet zozeer om van, het is een burgertje pesten, zoals je het noemt, omdat we het afwijzen omdat het 24,5 is. Dat je daar iets aan kan doen, zeer zeker. En daar staan wij gewoon in principe als politiek. En dan zal ik niet alleen weer mijn favoriete partijen gaan zitten noemen. Maar als politiek hebben we natuurlijk allemaal genoeg mensen die daarover geïnformeerd willen worden. Dus als jij denkt, hey, daar ben ik niet zo blij mee of ik wil een reactie geven. Doe niet alleen reageren op social media van ja, met een vraag om die te stellen. Want dat gebeurt via Facebook, via Instagram allemaal. Maar zoek gewoon even het e-mailadres op. Dat gaat een stuk sneller. Ja, stel je vraag. En dat kan naar mij toe. Dat kan naar gewoon elke politieke partij toe in Apeldoorn. En ik verwacht gewoon dat die hun verantwoordelijkheid nemen. Om daar gewoon tijdig op te reageren. Voor mezelf ben ik deze vakantie ook gewoon hier en daar gewoon continu bezig om wat antwoorden te krijgen. Maar dat is best moeilijk in komkommertijd. Omdat juist schijnbaar de mensen die van de hoed en de rand weten op vakantie zijn. En dat betekent gewoon dat bepaalde antwoorden gewoon uitblijven. En daar moet je zelf weer op wachten.
1: Als jij op je werk zit en je hebt een proces waar je dus waar jij veel van af weet, zeg maar.
0: Ja.
1: En je bent op vakantie, dan zorg je toch dat iemand jou als vervanging kan bereiken, zou ik zeggen. Dus ja. Dan zou je niet zeggen van, joh, weet je, het proces ligt gewoon 6 weken stil. Succes.
0: Nee. Maar ja, veelal, en niet ja maar. Ja maar is nee. Dat klopt eigenlijk wat jij zegt. Aan de andere kant denk ik, ja, soms zijn onderwerpen ook zodanig zwaar beladen. En van een bepaalde inhoud is dat wel nodig. Dat je wel de juiste antwoorden wil hebben. Dus als iemand klopt. Niet volledig meegenomen wordt, is dat lastig. Dat vraagt bij mij eerder, zeg maar, komt dan een vraag naar boven. Om te zeggen, nou, moeten we dan niet eerder gaan werken aan het feit dat we met 4 ogen aan een onderwerp bezig zijn? Dat als 1 partij weg zou vallen, hè, door vakantie of anderszins iets, dat zo'n onderwerp niet opnieuw door iemand anders opgepakt moet worden, maar simpelweg gewoon door die nummer 2 of de gedeelde nummer 1 weer gewoon voortgetrokken kan worden. Maar goed, zover zijn
1: maar
0: we.
1: Maar sowieso, weet je wel. Zeker in deze tijd met alle controles en wat er allemaal is, weet je, als je met het 4-ogen-principe werkt, heb je altijd een tweede partij die meekijkt.
0: Ja.
1: Waardoor je ook je controle kan waarborgen, ja, in zekere zin.
0: Je merkt, hè, hetzelfde als met nu met lokaal kabaal. Ik bedoel, nu Sietse, die zit ergens in. Ja, dat gaan we zometeen denk ik wel even horen. Dat als Sietse zometeen ergens inbreekt in deze uitzending, waar die dan zit. Maar die is ook even op afstand. En iedereen heeft recht op zijn vakantie. Iedereen moet daar gewoon ook zijn rust voor nemen. Er is niks mis mee. Maar ik vind het toch soms wel eens moeilijk. En ach, vervelend wil ik niet zeggen, maar anders om te kijken naar bepaalde onderwerpen die dan toch wel of niet in de krant komen, waar je dan graag iets over, meer over wil weten. En dat je dan het antwoord krijgt, ja, u moet even wachten, want de persoon die erover gaat, die is op dit moment even niet beschikbaar. Ja, en dan vind ik dat lastig. Zeker als de wederkerigheid in het geheel, als ik als inwoner gevraagd word door een instantie, welke instantie het dan ook is, om te reageren, ja, dan moet ik er echt niet in mijn hoofd halen om te zeggen, ja, sorry, maar ik ben nu op vakantie. Over 4 weken kom ik terug. Je moet je maar eens proberen bij de Belastingdienst. Ik garandeer je dat je geld kwijt bent voordat het zover is.
1: Ja, maar toch zelden. Ja, ik ben met een verkeersboete, als je die binnenkrijgt, op de dag dat jij weggaat op vakantie en die boete komt op de mat,
0: yep.
1: En je bent 6 weken weg. Ja, ik weet even niet wat je. Dat hangt af van je betalingstermijn, ja. Natuurlijk. Maar als je pech hebt, kun je de eerste verhoging al betalen.
0: Klopt. En Robin, maar weet je, als jij de ruimte en de tijd en het geld hebt om 6 weken op vakantie te gaan, oh, dan zal die verkeersboete voor jou ook niet zo'n heel groot probleem zijn.
1: Maar ja, ligt eraan, als je gespaard hebt voor die vakantie. Ja, net hoe je bekijkt, hè?
0: Ja, zeker. Want ik bedoel, het was van de week ook nieuws, hè? Flitsmarathon in heel Europa. En overal wordt dan heel erg geroepen, ja, het is toch wel een aanvulling van de schatkist. Ja, zo kun je het natuurlijk ook wel gaan zitten bekijken.
1: Nou ja, waar ik meer van bang van word, zeg maar, dat het aantal locaties in Nederland waar ze mogen gaan flitsen, dat die nu verdubbeld is. Dus ja. In Nederland hebben ze een aantal plekken aangewezen langs de snelwegen bijvoorbeeld waar ze mogen staan.
0: Ja.
1: En dat aantal plekken is nu verdubbeld. Ik zeg, ja.
0: Klopt. Maar goed, ja, ik hoor net, we kunnen gelijk aan de expert vragen. Want die zit natuurlijk gewoon in het buitenland. Dus ik zal het even vragen. Meneer Wering, bent u daar?
2: Ja. Norway is calling.
1: Dus hoeveel boetes komen er op de mat zometeen al?
0: Heb je al geflitst?
2: Geflitst? Hoezo?
0: Nou, jij met die bak van je. Ik bedoel, hoe hard gaat dat ding? 65?
1: Nee? 45,
2: nee.
1: Toch?
2: Nee, Mijn campertje gaat gewoon 150, 160 hoor. Oh, lekker.
0: Maar genieten jullie daar lekker gewoon in het hoge Noorwegen?
2: Ja. Nou ja, genieten. Het regent hier. Het is hier lekker 14, 15 graden.
0: Daarmee je.
2: Ik kom heerlijk bij.
0: 14 graden.
2: Van die hitte.
0: Van die hitte bij ons hier, ja.

0: Al die mannen met die korte broek aan, met die harige benen. Het is ook geen gezicht.
1: Nou ja, het zit toch onder tafel hier. Je ziet het niet. Maar aan de andere kant, ziet ze, gaat dus gewoon lekker. Maar ja, ik bel in om even te kijken, want ik zit hier met Robin aan tafel. Dus zeg maar even hallo, Robin. Kan.
2: Dag, ziet ze.
1: Hey?
0: Dag, Robin. Ben je er alweer?
2: Ja. Ik ben er alweer.
1: Ja, weet je, het is komkommertijd, hè? Dus we proberen gewoon wat komkommers bij elkaar te zoeken.
0: Kom op met die specialistenvraag.
1: Specialistenvraag? Welke specialistenvraag zou dat dan moeten zijn?
0: Had je het over?
1: Ja, ik zei iemand in het buitenland, hoe dat dan zat, zeg maar, voor jou. Hè? Dat je nu naar het buitenland was. Hoe je dat dan ervaart. Gewoon dat je eigenlijk weg bent van Nederland. Weg bent uit Apeldoorn.
0: Ja. Wat
1: mis je?
0: Ik ben in. Niet naar, maar ik ben inmiddels in Noorwegen.
1: In Noorwegen, ja.
0: Ik heb net gewoon de Tour de France Femme gekeken.
1: Oh ja, dat ben je zo fan
0: van. Ik kan gewoon mijn krant digitaal lezen elke morgen.
1: Klopt. Wat viel je op? Wat viel je daarin op?
0: Dat er weinig nieuws is.
1: Ja, dit is
0: weinig nieuws.
1: Bijzonder is
0: dat. Wat auto's over de kop en er is een appartement ontploft.
2: Zou de redactie op vakantie zijn?
0: Er stond een mooi stuk is waarom daar vroeger de metaalgebouw zat, geen woningen komen, maar
1: ja.
0: Goed. Een mooi stuk in de krant daarover.
1: Ja, dat klopt wel. Het is veel ongelukken, brandjes, kleine
0: wat heb ik zo gedaan? Ja, ik ben dus met de boot hier naartoe gegaan en mijn campertje.
1: Ja.
0: En wat heb ik gisteren gedaan? Je wil het niet geloven.
1: Nou, vertel.
0: Ik heb de prekenstoelen beklommen.
1: De prekenstoelen? Wat zijn dat?
0: Prekenstoelen. Dat is in het vrij vertaald in het Nederlands, van Noors en Nederlands, de preekstoel.
1: Een preekstoel.
0: Ik heb vroeger altijd graag op de preekstoel willen staan.
1: Nee, maar
0: als pastoor. Dat is niet van geworden. Dus ik heb daar bovenop eventjes broeders en zusters geroepen. Maar het is een klim. Ja. Het is een klim van 4 kilometer omhoog en 4 kilometer naar beneden.
1: Nou.
0: Maar het is geen gewoon pad. Dus anders moet iedereen wel even opzoeken op internet. Maar het is een belevenis. En wie kom ik daar tegen?
1: Nou, vertel.
0: Collega van de collega, niet helemaal een collega, een ambtenaar van Financiën, Magda Jochems. Daar
1: waren
0: ze tweeën boven op de prekenstoelen. Ik heb er een foto van, leuk. Ja.
1: Dus je hebt de NPB ook even gelijk afgestikt, zeg maar.
0: Ik heb het er wel even over gehad.
1: Even.
0: Ja, en we hebben een foto samengemaakt voor onze Financiën wethouder, Bovien te Boken.
1: Ja.
0: Dat wij het al behoorlijk aantal dingen hebben kortgesloten.
1: Ja. Nou, klopt, want ik bedoel, hoe werkt het ook alweer in de Apeldoornse politiek? We hebben 5 wethouders en er zijn er een paar op vakantie. Is er een moment dat er geen wethouders zijn?
0: Het zou kunnen zijn dat er geen wethouder is.
1: Ja?
0: Maar dan neemt de burgemeester alle taken over.
1: Ja.
0: Is die er ook niet? Want dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Dan neemt de Nestor van de plaatsvervangend voorzitter van de raad alle taken op zich.
1: De plaatsvervangend Jan Kloosman. Ja, klopt.
0: Ja, maar volgens mij was het ergens in Oldenbroek dat daar in één keer een wethouder een paar dagen een plaatsvervangend voorzitter van de raad alles mocht runnen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, Oldenbroek staat ook weer lekker het nieuws gewoon natuurlijk over hoe ze omgaan met de problematieken in het geheel. Maar zijn er nog dingen die jou opgevallen zijn? Want ik bedoel, ik bel je even gewoon puur uit geste om dat deze uitzending natuurlijk gewoon ook qua tijd gevuld moet worden. En ja, je houdt van preken. Dus ja, wat dat betreft denk ik, nou ga je gang. Je weet het van nooit. Ik zit net te vertellen. Ik zit hier rustig achter de microfoon. Maar door de week zit ik in de tuin. Dan zit ik eens even op mijn telefoon te kijken. En een beetje op de computer. Nou, er spelen nog genoeg dingen. Persoonlijk leed hè, van mensen. Die opvallen. Ja. En als ik daar dan vragen over stel. Ja, loop ik eigenlijk wel gewoon tegen een vakantiemuur aan. Hè?
0: Want wat me wel opviel. Ja. Is dat we dat vorige week is dat het jongstenhuis bij Beekbergen afgebrand.
1: Jongster, ja.
0: Maar ik heb niks meer gehoord van wat nou de aanleiding was, hoe het is gebeurd.
1: Nou, de aanleiding is zoals het in de krant stond in ieder geval, heb ik begrepen.
2: Aangestoken, dacht ik. Maar
1: hoogstwaarschijnlijk is het aangestoken, want ze hebben iemand opgepakt, een minderjarige cliënt.
0: Maar echt zeker weten.
2: En de andere cliënten zijn elders ondergebracht.
1: Ja, hebben we nog niks over gehoord. Ik bedoel, aan de PWR aan heeft jongster ook een...

0: locatie, daar zijn volgens mij tijdelijk alle cliënten heen gebracht. En als ik het goed heb, begrepen heb, is er heel snel geschakeld. En hulde aan het team, hè, wat daar mee bezig is. Heel snel geschakeld en is er alweer een alternatief gevonden. Ergens in Apeldoorn waar deze jongeren weer tot rust kunnen komen. Maar ja, het was als je die foto's zag in de krant, joh, dat was toch echt wel eventjes...
1: Ja, dat was echt
0: zo. Dat was niet even gewoon heel erg makkelijk. Ja. Nou, hè, klaar.
1: Maar... als iemand nog in Apeldoorn zegt, want ik weet nog niet waar ik op vakantie moet gaan.
0: Ja.
1: Noorwegen is een prachtig land.
0: Ja,
1: we komen. En ik zit nu in een restaurant, dat heet Smia, Bistro en Pianobar. Ach. En nu wordt mij de vis geserveerd. Dus ik zeg jongens...
0: Vis moet zwemmen.
2: Maar
0: dus,
2: dan heb ik nog één vraag aan jullie. Podcast.
0: Hè? Robin, wil nog één vraag stellen.
2: Wat doen jullie volgende week woensdag, 12 augustus, om en nabij 7:15?
0: Wat wij doen?
2: Ja.
0: Ik voorlopig nog niks, maar...
2: Nou, ik zou hem vrijhouden. Ik zou hem vrijhouden als je dit nog
1: dan
2: mee...
1: Dan zit ik in vlam.
2: Nou, dan zou ik in ieder geval die avond een beetje vrijhouden als je dan mee wil maken.
0: Ja.
2: Want er is dan weer een gedeeltelijke zonsverduistering.
0: Oh.
1: En dat,
2: als je die nu mist, dan is de volgende... Ik dacht over 88 jaar, dus dat...
1: Ook hier in Noorwegen.
2: Ja, ik zou verzoeken... Je kan verzoeken hoe die daar is. Maar hij begint dus om 7:15... Rond 7:50 is de verduistering op zijn hoogtepunt. En rond 9:00 is die weer voorbij. Mocht je in de buurt van Apeldoorn zijn, je kan op Buslo kijken. Daar staan bijvoorbeeld ook de mensen van de Sterrenwacht.
1: Mooi. Leuk.
0: Is dat mooi? Ja, nou ja, je zegt wel mooi. Jongens, ja, eet smakelijk.
1: Van je podcast. En wel trusten.
0: Wel trusten. En tot de volgende keer, ziet ze.
1: Ja, hoi.
0: Hoi.
2: Nee, dit soort dingen. Dus jij vroeg van het straks maar even. Wat is er nou te doen in en om Apeldoorn?
0: Maar ja, weet je, Apeldoorn staat natuurlijk bekend om heel veel dingen. Ik bedoel, je begint gewoon bij het meest bekende, Paleis het Loo. Ik denk dat daar ook weer de toeristen gewoon af en aan lopen. Gewoon wat dat betreft. Want zeker met het mooie weer. Apel, ik moet zeggen, ik ben in de laatste schoolweken met mijn klas ben ik bij Apeldoorn geweest. Aanrader wel, want het is echt wel gewoon... zeker met
2: nieuwe uitkijktoren nu volgens mij.
0: Ja, het is echt mooi geworden. Gorillenverblijf, het is echt wel een dingetje... wat je 1 of 2 keer, misschien wel 3 keer, mee moet maken... om ze echt gewoon die dieren van dichtbij gewoon te mogen zien. En vergeet natuurlijk ook niet, en die zie je ook te gast geweest... Julianatoren, we hebben het er even over gehad... je kijkt op de site en je denkt, joh, wat is dit allemaal met de Julianatoren? Maar de Julianatoren doet het eigenlijk best wel goed. En als je kijkt van wat het kost, hè, zelfs een jaarabonnement, als je dat gewoon kijkt hoeveel mensen je daar gebruik van kan maken, nou, dan zou ik toch aanraden daar gewoon een jaarabonnementje van te nemen.
2: Maar dat is toch hetzelfde bij het Bosbad? Neem in het voorverkoop een jaarabonnement. Je kan gewoon het hele jaar voor een prikkie bijna zwemmen.
0: Absoluut. En, ja, goed. Het is een beetje zoeken naar onderwerpen die je kunt bespreken of zo. Hè? Ik bedoel, ga met dit mooie weer gewoon de binnenstad in Apeldoorn. Ja, pak daar een terrasje en je kunt er heel erg relaxed zitten en relaxed goed eten.
2: Je had afgelopen weekend nog naar het Taptfestival gekund bij de Zwitserland.
0: Dat heb ik gemist, helaas.
2: Een meer soort, ja, een borrelachtig event met muziek, van alles te doen, spelletjes.
0: Was het druk?
2: Voor mij was het aardig druk. Ik ging het zelf niet redden qua tijden, zeg maar. Het begon al wat eerder. Dus ik zat met mijn werk, zat ik klem.
0: Ja.
2: Anders was ik er zeker even heen gegaan.
0: Net zo goede excuses als ik, zeg maar, zo ongeveer. Maar als je zegt, joh, we gingen goed en het hele evenement heeft plaatsgevonden. Ik heb daar eigenlijk weinig over gelezen in de krant.
2: Ja, ik zag hem op social media, kreeg ik hem vaak voorbij dat hij kwam.
0: Maar er is geen berichtgever geweest van, jongens, we zijn trots op Apeldoorn, kijk eens wat we hier allemaal doen.
2: Nou ja, dat niet. Maar binnenkort heb je nog een event... Maar dat zit dan weer net buiten Apeldoorn. Dan ga je richting Eerbeek. Dan heb je net het Pulpfestival.
0: Pulpfestival. Ik ben echt gewoon te oud voor deze wereld. Zeg het eens. Wat is dat?
2: Daar krijg je verschillende artiesten die daar komen optreden.
0: Ja.
2: En ik ga heel even... Deze had ik niet voorbereid. Ja.
0: Ik heb hem te pakken.
2: Zo eerlijk zou ik. 4 of 5 september is dat. En dan heb je op de vrijdag 4 september een 90s fever.
0: Ja.
2: Dus heb je artiesten als Charlie Lonois, Kenny O en TK, Apeldoorns DJ. En de zaterdag heb je artiesten als La Fuente, Paul Elstak, Freddy Morera en Party Harry bijvoorbeeld.
0: En Party Harry ken ik wel en Paul Elstak ook. Maar ik bedoel, voordat dit heel veel gaat lijken op een uitzending van 055 FM.
2: Nee, maar dit is wel... Nee, dit zijn wel dingen waar ook de politiek natuurlijk wat...
0: Maar ja, dit is gewoon eigenlijk de manier waarop we deze uitzending zo'n beetje moeten vullen. Want ik bedoel, waar moeten we het over hebben? Want in de krant staat niks. Ik kan wel weer oud nieuws gewoon naar boven gaan halen en zeggen, joh, kijk eens om je heen, want we bouwen ons helemaal suf in Apeldoorn. Want overal schieten nu echt wel werkelijk gewoon de huizen en de muurtjes gewoon omhoog. Hè? Kijk in de buurt van Gaasterland, kijk midden in het centrum. Ik heb begrepen dat de nettenfabriek tegenwoordig ook al tegen de grond aan ligt. Dus ik bedoel, als we nou eens allemaal nog een klein jaartje geven, dan staan er alweer hele mooie dingen.
2: Ja, en dan zijn hopelijk ook die rondwegen. Want nu gaan ze ook, zie ik, bij de wat is het hier? De Europaweg aan de slag.
0: Ja, dat was al een want dat is met die afslag. Dat is ook weer zo'n discutabel punt. Maar goed, er zal vast wel iemand over nagedacht hebben. En met dat over nadenken, ja, hoop ik toch ook wel dat er oplossing gekomen is.
2: Bedoel, ja, maar jij zei vorige week ook iets bij de Laan van Mensenrechten, dat helemaal weer aangepast gaat worden. En naar nou 30.
0: Ja, Laan van Mensenrechten is in principe de binnenring. Dus uiteindelijk komen we daar gewoon dat we niet harder mogen dan 30 km per uur. En de binnenring heb je en de buitenring. En de buitenring moet dan ervoor zorgen dat gewoon heel veel mensen die Apeldoorn bezoeken. Of in ieder geval langs Apeldoorn willen, of op welke manier dan ook naar huis willen, dat we dat allemaal via die buitenring proberen te doen, zodat we zo min mogelijk verkeer gewoon via de binnenstad van, weet ik veel, zuid naar noord, van oost naar west, dat we dat gaan krijgen. Op dit moment hebben we natuurlijk heel veel situaties waarbij je een soort sluiproute idee krijgt. Hè? Ga maar eens gewoon met je auto van de Laan van Mensenrechten, wil je eens naar de Vleitseweg toe. Nou, dat doe je toch echt zeker 15 tot 20 minuten over voordat je daar een keer doorheen bent. Als het niet te druk is.
2: Dus op de verkeerde tijdstippen zeker.
0: Ja, en daar moeten we denk ik met elkaar toch ook wel wat meer bij stilstaan. En daar hebben we het ook hier wel eens over gehad. En wat ik met jou ook wel eens over gehad. Kijk, als je de situatie bekijkt in Apeldoorn, bepaalde knelpunten. Neem er eentje, Laan van Zevenhuizen, gewoon om daar eens met elkaar wat te doen. We zijn van plan om daar gewoon een driebaansweg van te maken. Hè, Laan van Zevenhuizen. Waarom gaan we dan nog
2: wat breder kijken? Vierbaans, denk ik, toch?
0: Vierbaans, sorry. Vierbaans, ja, je hebt gelijk. Gaan we eens kijken of we daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Probeer daar ook eens gewoon dat sluipverkeer weg te krijgen. Want ik bedoel,
2: ja, maar je kan die allemaal doortrekken. Ook de andere kant op. Als je weer terug richting de Maten gaat. Dus ja. Als je het spoor bij de Maten zou verbreden.
0: Nou, dat is de bedoeling dat we daar dan onderdoor gaan, hè?
2: Ja, oké. Okay, maar je zou nu in eerste instantie hem al kunnen verbreden, dat stuk. Want dan heb je je scheidingspunt weer naar de rotonde toe.
0: Maar daar hebben we nou net dat stuk. Is dat je zegt van, ja, weet je, gaan we eerst heel veel geld investeren in het verbreden van zo'n stuk? Of gaan we gelijk met elkaar graven en komen we gewoon zometeen gewoon met het autootje onder een viaduct door, waar de trein overheen gaat. Want dat is de discussie ook gewoon aan de Laan van Spitsbergen, met die ondertunneling van het kanaal.
2: Ja, maar die zou ik ook zeggen, en zeker het kader van Apeldoorn wil groeien, zet hem gelijk naar vierbaans. En ja, nu tweebaans en dan later weer geld in moeten stoppen om hem.
0: Nee, dat is nou mooi, want we hebben gezegd eigenlijk gewoon laten we nou tweebaans doen, hè, op die manier. Ja. Maar we zoeken gelijkertijd naar ruimte gewoon om dit viaduct al voor een vierbaans aan te leggen. Dus al mocht het in de toekomst gewoon toch wel verbreden, hoef je in ieder geval niet nog een keer gewoon zo'n betonbak eronder te schuiven. Dat scheelt.
2: Maar, ja.
0: Ja. Ja. Zo simpel is het. Ik bedoel, datzelfde geldt voor de situatie bij de Anklaasweg. Gewoon ga daar eens een keer met mensen praten over wat daar mogelijkheden zijn.
2: Ga eerst die Anklaasweg eens een keer opnieuw asfalteren. Dat zou fijn zijn.
0: Ja, maar ja, weet je, als we alles hier in Apeldoorn alles in één keer zouden moeten doen, dan zijn we toch wel zodanig lang bezig in Apeldoorn dat we hier beter gewoon lopend en met de fiets door de stad heen kunnen. Want met je auto hoef je er nergens meer te komen.
2: Gaan we oude tijden herleven? Paard en wagen? Dan.
0: Nou, in Apeldoorn is het niet zozeer paard en wagen geweest, maar als het goed is, volgens mij trekschuiten of zo over het kanaal heen.
2: Misschien bij Theo dan wel. Die ja, komt meer die tijd. Meer, dus dat,
0: Maar die trekschuiten zou ik graag terug willen zien. Hè? Als je het dan toch over het kanaal hebt. Doe maar iets van reuring op het kanaal. Waarom geen bootjes op het kanaal of andere dingen? Maar dat heeft weer te maken met het waterschap, met de provinciale staten. Ik zou heel graag een paar woonboten willen zien. Die zie ik hier ook nergens, gewoon wat dat betreft. Dus weet je, je hoort hem alweer op de achtergrond, hè?
2: Het is al zo voorbij, hè?
0: Het is 1 minuut en 25 seconden staat hier dan nog.
2: Maar als je het toch over bootje hebt, het laatste bootje dan. Zullen wij volgend jaar meedoen met het Draakbootfestival? Roei je mee?
0: Nou, en weet je, voordat ik hier toezeggingen ga doen waar ik aan gehouden kan worden. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken wat kan met Draakbootfestival, maar met RTV Apeldoorn als, weet ik veel, wat, hoe noemen we dat, logo, partij, weet ik het allemaal. Maar kunnen we altijd kijken wat het is. Ik moet naar de 1 minuut aftelronde toe. Ik weet niet wat dat allemaal precies inhoudt wat dat betreft. Ik wil in ieder geval jou bedanken om in ieder geval aan te schuiven vandaag bij Lokaal Kabaal.
2: Tuurlijk, geen probleem.
0: Gaan we eens eventjes gewoon kijken wat nog verder daarin toegevoegd kan worden. Dan niet heel veel, maar ik kan hier wel zeggen van bedankt voor het meedoen. Ja, bedankt voor het luisteren. Sietse, heel fijne

Vakantie nog en ik zie je over een paar weken weer. Ik moet hier veel doorpraten, wil ik gewoon echt tot op de laatste seconde zijn. Theo zegt, nou, dat is niet echt nodig. Dus ik kan heel rustig hiervan zeggen. Mensen, hou Apeldoorn veilig, gezellig en royaal. Tot de volgende lokaal kabaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
3: Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit

0: maar naar rechts, want hier zijn we er weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
1: Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond de 5e.
2: Van augustus 2026. Hallo Robin.
1: Hallo Pieter.
2: Hi, welkom.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, gaat lekker, gaat rustig. Althans, nou, kan beter. Ik hou niet zo van de hitte. Dus vannacht heb ik maar 2 uurtjes geslapen. Dus dat had beter gekund.
1: Ik zeg, hoe zit jij hier nog levend nu dan? Dat je...
2: Ik had de luxe nog om een powernapje te doen. Ja, ja. Dus, dat
1: op,
2: heeft alles
1: op werk gemaakt. Of heb je thuis gewerkt? Of,
2: Nee, vroeg klaar met werken.
1: Een beetje doorgepoot en...
2: Precies.
1: Lekker, lekker.
2: En jij, hoe heb jij de hete, stolle dagen beleefd?
1: Ik voel me redelijk gesmolten de afgelopen dagen. Ik zei het net al, ik heb de afgelopen dagen werd ik ingehuurd bij een autodealer.
2: Ja.
1: Maar dat hele pand van hun is van glas. Dus we hebben wel een deel van die screens kunnen laten zakken.
2: Ja.
1: 1 airco doet het niet en die andere werkte half een beetje. Dus in dat pand was het ook gewoon 28, 29 graden.
2: Ja, nee, hashtag broeikaseffect.
1: Ja, en gaan allemaal wat auto's staan poetsen, afleveringen doen. Dan valt het best wel tegen een lange dag. Dus ja, weet je, het, uiteindelijk hebben we het overleefd. Dan komen we thuis airco aan, in de auto de airco aan. Dan is het te doen. Maar als je dat niet hebt, dan snap ik inderdaad dat je wel er wel klaar mee bent.
2: Snap ik, ja.
1: Maar nee, verder wel prima. En ja, er was natuurlijk gewoon genoeg te doen afgelopen weekend ook weer. Je had bijvoorbeeld naar het Tapt Festival kunnen gaan.
2: Ja.
1: Naar de filmmatje kunnen gaan. Dat was ook genoeg in de bios, dacht ik.
2: Pride, Amsterdam.
1: Bijvoorbeeld, daar ben jij geweest.
2: Zeker.
1: Dus daar zometeen meer over.
2: Ongetwijfeld. Ik heb een heel leuk verhaal te vertellen daarover.
1: Ik ben heel benieuwd. En we hadden natuurlijk vorige week al aangekondigd dat we iemand te gast zouden hebben vanavond.
2: En ook een dubbele uitzending.
1: Precies. Dus we gaan nog heel even in spanning houden.
2: Ja.
1: Ik ga nog 1 nummer doen. En daarna gaan we bekendmaken wie hier in de uitzending zit. Mocht je de hints nog niet geraden hebben vorige week. We begonnen net met Clean Bandit. Samen met Jess Glynn met Redaby. En ik heb Taylor Swift met Open Light voor je klaarstaan. Dus tot 9 uur vandaag.
2: Zijn we live.
1: Kun je van ons genieten.

0: Taylor Swift met Open Light. Ja, en dat is natuurlijk ook weer een verwijzing. Want dit nummer heb ik niet zelf in de lijst gezet.
1: Nee?
0: Of tenminste, ik heb hem wel zelf in mijn lijst gezet. Als je het dan helemaal plat gaat slaan. Maar deze is aangevraagd.
1: Door wie?
0: Door wie?
1: Door de special guest.
0: Door onze special guest.
1: Ah.
0: En ik denk dat ze zichzelf gewoon maar even voor me gaan stellen.
2: Ja, hallo. Sabine hier. Ja, ja, deze heb ik aangevraagd inderdaad.
0: Nou ja, dat was dus van... ik had jou de vraag gesteld van... joh, welk nummer zou je nog willen horen? En toen kwam je hiermee.
2: Ja, Open Light van Taylor Swift. Ik vind het gewoon echt een banger. Ja,
0: dat snap ik.
2: Echt een heel goed nummer. Ik weet niet. Het pakt me gewoon. Ik vind hem heel catchy. De vocals vind ik heel vet aan dat nummer. Ja, het inspireert me voor mijn eigen muziek.
0: Ja, want wie ben jij? Wat doe je? En vertel het over jezelf.
2: Ik ben Sabine. Ik ben zangeres, songwriter. Nou ja, ik speel ook gitaar. Maar echt gitaristen noem ik mezelf nooit echt. Ik ben gewoon echt begeleidend. Ik begeleid mezelf met zingen. We hadden het er net al over. Eigenlijk iets beneden Apeldoorn. Toen heb ik een tijdje in Apeldoorn gewoond. En nu woon ik boven Apeldoorn. Dus ik ben altijd een beetje rondom Apeldoorn blijven hangen.
0: Maar je durfde de stap niet in één keer te maken. Dus moest met een tussenstapje.
2: Ja, heb ik eerst een klein stapje gemaakt. Ja, en... Ja, ik ben dus zangeres, songwriter. En dat is eigenlijk wat ik doe, ja. Dus muziek.
0: Gaaf.
2: Muziek is gewoon het leven van mij.
0: Ik heb al wat dingen gezien. Maaiveld Festival podium gestaan.
2: Ja.
0: Drakenboot.
2: Ja. Ja.
0: Nog
2: ook
0: meer
2: binnen Apeldoorns.
0: Ja? Al meer binnen Apeldoorn of?
1: Kannenburg.
2: Ja, bij de Kannenburg in Vaassen. Ja, daar woon ik dan nu best wel in de buurt. Ja, inderdaad. En met de kampvuurconcerten. Dus daar ook wacht vorig jaar een hele mooie soort van tour meegedaan. Want we waren er echt 13. Dus ook nog in Baarn en in Heeswijk. Van allerlei leuke optredens. Maar ook in Apeldoorn wel bij de Gigant gewoon. Dus Gigant Café. Poh, ik moet helemaal even nadenken. Waar allemaal nog meer?
1: Maar ook gewoon bij dat Kannenburg kampvuurconcert. Dat zijn ook niet de minste namen die daar stonden.
2: Nee, zeker niet.
1: Met welke
2: namen
1: heb je onder meer opgetreden?
2: Bij de Kannenburg was dat, even denken hoor, Douwe Bob, Anna May, Mo,

0: geen idee. Maar op die manier begonnen. En dat vond ik echt heel leuk op les gegaan. En echt pas 4 jaar later heb ik die stappen gemaakt om daar ook echt bij te gaan zingen.
1: Zangles genomen ook? Of?
0: Nee, geen zangles. Nee. Eigenlijk het zingen, achteraf gezien, was dat wel iets wat ik thuis veel deed. Ook heel veel neurieën. Gewoon altijd als ik iets aan het doen was, bezig was, dingetje aan neurieën, dingetje aan na zingen, dat soort dingen. En ook al een beetje bezig met tweede stemmetjes en zo. Maar dat had ik toen nog niet zo helemaal in de gaten eigenlijk. En toen ging het eigenlijk best wel snel. Toen was ik een jaartje of 16, 17. En toen al heel snel. Dus in Apeldoorn eerste optreden gehad. Volgens mij was dat toen nog een cafeetje van Marja. Zat aan het Katerplein, bij het Katerplein in de buurt. Dat is weg inmiddels.
1: Hebben wij toen ook met de Omroep ook nog wel eens gestaan voor een aantal evenementen en dingen?
2: Ja, ik heb er ook nog wel eens mogen interviewen bij de laatste optredens. In Klein Berlijn toen. Ja,
0: leuk. En dus, daar de eerste keer opgetreden eigenlijk. Toen ik er dus bij ging zingen. En dat beviel heel goed.
1: Trillende handje op podium natuurlijk.
0: Ja, daar was ik heel zenuwachtig voor. Ja, dat klopt. Ja, dat was vond ik echt heel spannend. Maar smaakte uiteindelijk wel naar meer. Ik vond het heel erg leuk. En ben dat eigenlijk steeds vaker gaan doen. En ik zei eigenlijk een hele tijd, ik wil het echt als hobby houden. Ik wil het als hobby houden, want ik vond die stap eigenlijk heel moeilijk om te maken, om echt ervoor te kiezen van ik wil dit echt gaan doen. Maar het is gewoon helemaal uit de hand gelopen. En op een gegeven moment, ik kon er niet meer omheen. Nee. Ik had zoiets van, ik moet dit gewoon doen. Ik wil dit doen. Ja. En nu heb ik zoiets van, ik ga er gewoon helemaal 100% voor nu. Dus,
1: en wat staat er nog aan grote plannen nu op de planning?
0: Vorig jaar december heb ik mijn eerste platendeal getekend bij Main Music, een Amsterdams label. En daar staat nu iets heel leuks op de planning. Want in september komt daarmee mijn eerste single uit. Dus de afgelopen maanden daar hard aan gewerkt. Ik heb heel veel schrijfsessies gedaan. Dus heel veel nieuw eigen werk geschreven. En september dus de eerste. En daarna volgen er in ieder geval nog 2 met het label. Maar er komen nog veel, veel leuke dingen aan. Er ligt al zoveel nieuwe muziek. Dus daar heb ik vooral heel veel zin in.
1: En dan word je helemaal in begeleid, denk ik dan? Of hoe,
0: ja,
1: hoe gaat zo?
0: Klopt. Ja, dat is echt het fijne met het label. Dat het dat je het echt als team doet, zeg maar. Dus je hoeft niet over alles meer alleen na te denken. En ja, het hele plaatje, zeg maar. Een lange termijn visie. En dat is super tof en heel fijn om samen aan te werken.
2: Want bij dat Main Music dan, waar je dan nu zit, wie zijn dan nog jouw mede-collega's daarbij? Qua muzikanten.
0: Ja, nou, toevallig ook een Apeldoornse, Hans en Thomas.
2: Oh ja.
0: Zit ook bij Main Music. En dan heb je nog bij het is eigenlijk Cornelis Music. En die heeft een soort aftakking naar Main Music, omdat dat meer het pop is. Mm. En Cornelis is echt het volkse. En dat is echt meer de Wolter Kroes die daarbij zit.
2: Oh ja.
0: Ook bij Main zit nog Maxime Vroger trouwens ook. Maar goed, dat is echt het volkse gedeelte. Dus met Main gaan we echt meer pop.
2: Oké, ja, leuk om te weten. Ja.
1: Nou, dan heb ik nu een artiest die wat meer bij het volkse zou samen zou voegen, denk ik. Dan heb ik over Senna.
0: Ja.
1: Dus die gaan we draaien, daar komen we zo weer terug. ja. Die zal, denk ik, om een inkoppertje te maken, ook als klein vogeltje begonnen zijn. Ja.
0: Dat denk ik wel.
1: Dus wat hebben we wel? Nummer? Kleine vogel.

0: Ja, ik hou het meezingen even buiten de zender. Dat gaat bij mij niet goed komen als ik dat ga doen.
1: Hebben we iemand anders voor vandaag?
0: Precies. Nee, in de kroeg met de muziek hard aan, dan willen we nog eens meeschreeuwen. Maar daarbuiten houdt het jij in de auto misschien, als niemand mij hoort.
2: Ja, of op een feestje.
0: Ja, oké, maar dan moet ik toch uitkijken dat niet veel mensen mij horen meezingen. Dat wordt er niet beter van bij mij. Ik ben een beetje zoals, hoe heet die begonnen is, Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Die heeft toen een keer een video laten horen over hoe die klonk voordat hij op zangles ging. Daar wordt ook niemand vrolijk van, zullen we maar zeggen.
2: Oh, nee, dat klopt. Die heb ik ook gehoord, inderdaad.
0: Ik zal zo eens kijken of die video kan vinden.
1: Dat hij nog straatartiest is.
0: Nou ja, gewoon dat toen hij als klein jongetje mee aan het zingen was.
1: Ah, oké. Okay. Nou ja, later waarschijnlijk weer. Toch even druk aan het zoeken, onze Robin.
0: Ja, dus... Even kijken, hij heeft toen bij Jonathan Ross heeft hij gezeten.
1: Ja.
0: En dan ga ik even kijken of ik niks aan de achterkant aan heb staan of dat er nu geen reclames voorbij komen. Hij heeft toen een voice memo laten horen. Ja.
3: When people go, oh, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Okay. have a listen to this, right? This is the.
4: Has this been played in public before?
3: No.
4: Okay, so this is an exclusive, Ed Sheeran, when he was shit, basically.
3: Yeah, basically, all I'm saying is when people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this.
4: It's okay so far.
0: Dit gaat nog, hè?
1: Ja, klinkt wel prima op zich.
3: Oh.
1: Nog net zo goed de baard in de keel, denk ik, als ik het zo hoor.
0: Ja, dus zo klinkt het ook bij mij in de auto als ik met goede muziek mee aan het
2: zingen
0: ben.
2: Maar er is wel hoop dan. Je kan het leren.
0: Ja, ik sla die
2: speel je ook al stadion vol binnenkort.
0: Doe je mee dan? Kom jij dan in het voorprogramma staan?
2: Dan kom ik in het voorprogramma. Ja.
1: Ook ja, want Sabine, wat doe jij dan om een beetje je stem op peil te houden?
2: Wat ik doe?
1: Oefeningen?
2: Veel water drinken.
1: Water?
2: Ja, water is sowieso heel goed voor je stem. Dus als ik merk van, ik zit niet helemaal lekker met mijn stem... Mm-hmm. Dan ga ik gewoon echt wel opletten dat ik goed water drink.
1: Ja.
2: En ik heb wel een paar oefeningetjes of dingetjes die ik kan doen. Als ik denk, ja, als ik bijvoorbeeld een beetje verkouden ben of dat soort dingen. Of bubbelen. Dat zie je ook wel veel bij artiesten natuurlijk. Dat ze met zo'n rietje in een flesje water. Ja, daar was ik altijd heel sceptisch over. Maar nu niet meer. Sinds twee jaar of zo.
0: Je blaast gewoon letterlijk in dat flesje water, toch? Of?
2: Ja, klopt wel. Wel een beetje met

0: op een bepaalde manier, zeg maar. Ja. Maar het is niet zo heel moeilijk. Maar ja, het is echt wel ontspannend voor je stembanden.
1: Want heb je wel eens een keertje een concert dan van optreden moeten cancelen doordat je stem niet goed genoeg was op dat moment? Is dat al eens een keertje voorgekomen?
0: Ik heb één keer. Ja, maar één keertje. Maar echt. Uiteindelijk heb ik daar nog wel iets van een naprogramma of zo gespeeld. Maar toen heb ik wel iets afgezegd omdat ik echt heel erg verkouden was. En echt alleen maar aan het hoesten. En toen was ik echt bang dat ik gewoon alleen maar zou hoesten en schor zou klinken en dat soort dingen. Dus toen dacht ik, nee, dit vind ik gewoon eng. Dit ga ik niet doen. Maar dat was wel een tijd geleden. Ik denk dat ik het nu wel op een manier had op kunnen vangen of zo. Met iets meer kennis, zeg maar.
2: Wat je zegt wel eng vinden. Heb je vaak last van zenuwen bijvoorbeeld als je het podium op moet? Of?
0: Nou, gezonde spanning. Ja, ik denk dat spanning er wel een beetje bij hoort. Maar niet zo erg dat ik denk, ik ga neer of zo.
2: Ja, gelukkig ga, maar.
0: Ja, nee. Dus gewoon leuke, goede spanning, denk ik. Wat je ook wel een beetje scherp maakt.
2: Want heb je een soort opbouw gehad? Want je bent, verwacht ik, in een klein clubje natuurlijk begonnen met zingen. Voor familie misschien, of.
0: Ja, ik vond juist voor familie heel eng. Ik vond het echt heel eng als er maar heel weinig mensen zaten. Dus thuis voor mijn ouders of zo, voor mijn broer. Dan dacht ik echt niet kijken, niet luisteren. Dan doe ik het wel alleen. Ik heb het sowieso wel een beetje hoor. Hoe groter het podium, dat is heel raar. Maar hoe. Ja, toch wel. Dat klinkt ook raar. Hoe groter het podium, hoe minder spannend of zo. En dat zal natuurlijk niet voor alle podia gelden. Maar ik vind het echt enger als er 10 mensen, zeg maar, in de buurt van mij heel aandachtig luisteren dan 100 of zo. Of 500.
2: Nou, ik kan hier echt totaal niet over meepraten. Ik heb op een leeg podium ooit een keer gestaan, maar dan niet met zoveel honderden mensen voor je. Dus.
0: Ja. Het brengt natuurlijk ook wel. Dat is wel echt heel leuk daaraan ook. Want ik vind dus die adrenaline of zo die je daarvan krijgt ook wel heel leuk. En heel fijn, ik, om dat af en toe gewoon even te ervaren of zo. Dat is toch steeds weer daarna dat je dan denkt van, oh vet, weet je wel. Of tof dat we dat gedaan hebben.
1: Want over podiums gesproken, wat is nou het vetste podium tot nu toe waar je hebt mogen optreden? Dat je dacht van, wauw, dit is wel een heel lijp iets dat ik hier mag staan. Gewoon waar je trots op bent.
0: Nou, sowieso vorig jaar die 13 kampvuurconcerten, daar ben ik wel echt heel trots op. Toen hebben we ook in één keer wel per avond, ik denk iets van 1500 tot 2000 mensen. Dus dat was gewoon een heel mooi publiek om te krijgen. En, oh man, dan moet je echt graven, toch? Ja. Waar heb je allemaal gestaan?
2: Nou, we zeiden net al, het is het optreden waar ik jou gespot heb, is denk ik Maaiveld Festival geweest.
0: Met Paul de Leeuw.
2: Met Paul de Leeuw samen inderdaad.
0: Ja, dat was wel ook heel erg tof. Ja, dat vond ik ook echt een.
2: Maar hoe gaat zoiets? Hoe kom je daarbij? Is het dan Paul die jou ontdekt heeft? Of heb jij een aanvraag ervoor gedaan? Of hoe?
0: Nou, dat is eigenlijk via de Gigant in Apeldoorn. Die hebben zo'n ontwikkeltraject. Gras heet dat.
2: Ja.
0: En daar heb ik ook aan meegedaan. Anderhalf jaar geleden of zo. En nou, zodoende heb ik daar een beetje, zeg maar, wat lijntjes, wat netwerkdingetjes opgebouwd. En hoe is dat gegaan? Volgens mij heeft het management van Paul de Leeuw, een beetje via, zeg maar. Management van Paul de Leeuw vond het leuk om ook een lokale zanger of zangeres te vragen voor een liedje. Nou, dan wordt dat volgens mij, wordt alles een beetje zo via Gigant, een soort doorgekaatst naar een netwerk hier in Apeldoorn. En uiteindelijk kwamen ze bij mij uit. En bij Robin, die daar ook nog heeft opgetreden trouwens. Ja, dus een beetje via.
1: Aha.
2: Wel bijzonder om dan met zo iemand op het podium te staan, denk ik.
1: En een orkest erbij.
0: Ja, wat ook echt super.
1: Want had je daar al eerder ervaringen mee met een orkest achter je? Of allereerste keer?
0: Ik heb conservatorium in Utrecht gedaan. En daar heb ik ook wel heel veel orkestervaring op gedaan. Ook omdat we daar zelf moesten dirigeren. Dus dan sta je echt voor het orkest. Dus ja, en dan mochten we soms solo's van elkaar zingen, dat soort dingen. Dus ik had wel wat ervaring met orkesten. Wat trouwens heel leuk was, want iemand van die ik nog kende van mijn opleiding, die zat ook weer in dat orkest bij Maaiveld. En dat wist ik niet.
1: Okay.
0: Dus toen keek ik achter me en zei ik, hey, jou ken ik. Dat was superleuk. Maar ja, echt te gek. Was ook een goed orkest. Speelde goed.
1: Okay.
2: Zou je het nu nog kunnen als dirigent voor het orkest staan?
0: Ja, ik kom er wel uit. Ja, als ze een beetje popnummers zijn, maar niet klassiek of zo. Nee, gewoon met je poprepertoire. Dat gaat wel. Dan kan ik wel intellen en dan gaan we wel gewoon.
1: Maar als ze vanuit Maestro bellen, dat zeg je dan ja?
0: Ja, sowieso.
1: Okay,
0: ja, nee, dat zou ik echt vet vinden. Ja, 100%.
1: Staan nog op je bucketlist eventueel?
0: Ja, ja, ja. Dat lijkt me wel echt gaaf, ja.
1: Oké. Okay,
0: aan zo'n programma, ja, zeker. Nou,
1: wie weet. Toekomst.
2: Zullen we een nummer van Paul de Leeuw doen?
0: Ja, is goed.
1: Ja.
2: Ik heb je lief.
0: Ja.
1: Graag.
2: Gaan we doen.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ja, ik zeg dan maar zo. Maar goed dat, dat de mensen niet alle onderwerpen horen die we ook buiten de uitzending bespreken. Nee. Dus dat, maar vertel, Pieter, dan ga ik even naar jou.
1: Ja.
0: Want jij bent ergens geweest waar ik nog nooit ben geweest. Waar ik wel een uitnodiging voor kreeg. Maar die ik misschien nog even over na moet denken of ik op die uitnodiging inga.
1: Ja, volgend jaar een nieuwe kans.
0: Ja. Waar ben jij geweest?
1: Ja, ik was nog even weer naar de Pride Day geweest in Amsterdam. Ja, dat was heel erg gezellig. Althans wel mega druk. Ja, en ik had ook nog een hele bijzondere afterparty nog, weliswaar. Ook op een hidden gem in Amsterdam.
0: Okay.
1: Een soort van oud klooster in de Jordaan. En dat is dan helemaal nu omgebouwd tot studentenwoningen voor afgestudeerde studenten die dan een beroep gaan doen in de zorg. En nou ja, er binnenin ook nog een hele mooie binnentuin. Nou, je moet het maar net zien te vinden, die hidden gem. Je komt er ook niet 1, 2, 3 binnen als je iemand daar niet van kent.
0: Ja, maar dat is hetzelfde van die festivalen waar je dan één Dixie bijvoorbeeld gewoon erheen kan lopen uit een rij met honderden van die dingen.
1: Ja, zo voelde het eigenlijk wel. En nou ja, er was dus iemand jarig via die ik kende. En via was het ook weer zo dat hij connecties had met, ja, we hadden het net al over Maestro. Maestro is natuurlijk van de Afrotros. En toen kwam de hele Afrotros-boot binnen gepareerd.
0: Althans,
1: iedereen, de online redactie.
0: Ja, ze had niet het bootje op de schouder mee naar binnen?
1: Nee, dat net niet. Ja. Nou, die boot was ook wel heel erg groot. Maar ja, er kwamen allemaal Griekse godinnen kwamen er allemaal naar binnen. In een van die mooie Griekse witte pakjes. En dat bracht nog wel extra sfeer naar naartoe.
0: Wat vervelend.
2: Wow.
1: Ja. Dus ik heb me eigenlijk wel prima vermaakt toen die hele avond. Ik heb een mooi uitzicht.
2: Nou, bedankt Afrotros.
0: Ja.
1: Shout-out naar jullie.
0: Maar is daar nog wat spannends gebeurd? Nog wat leuks om te delen? Of,
1: Ja, er kwam ook nog een andere groep naar binnen.
0: Nou komt het.
1: Ja, ons kent ons natuurlijk. Binnen die doelgroep. Je hebt elkaar dan wel nodig. Ja, een hele groep van wat was het? 4 of 5 dove vrouwen.
0: Ja, die doen op een andere manier mee met muziek, denk ik.
1: Ja, ja, er was nog eentje de telefoon kwijt en die zocht toch uiteindelijk via Bluetooth-kanaal naar haar oor. Een soort van oortje had ze daar. Die wist ook niet of de muziekbox aanstond. Dus die begon helemaal met een JBL-box te zwaaien. Van, staat het ding aan? Oh ja, even voelen. En toen kreeg ik ook nog de opmerking. Nou, Pieter, is jouw muziek zo slecht? Komt dat binnen? Dus nee, dat was wel een bijzondere ervaring. Maar 2 van de 4 kende ik al van andere feestjes. Om en rond Utrecht.
0: Ja.
1: Dus dat was weer een leuk weerzien.
0: Klinkt als een best wel geslaagd weekend.
1: Als een heel erg geslaagd weekend. En voor de mensen die eventueel dit weekend willen gaan. Ja, dit weekend weer een Pridefeestje in Amsterdam.
0: Okay.
1: Omdat het nu International Pride nog wat is.
2: Oh ja.
1: Voor mij afgelopen weekend was ook Madonna er nog ergens. Die een exclusief optreden had. Dus dit weekend ook voor mij ook echt in dat thema feesten. Dus mocht je nou net dat weekend hebben gemist, ja, dit weekend nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Ja.
1: Dus Robin,
2: je hebt nog een kans.
0: Ik ga hier over nadenken.
1: Oh, dacht ik.
0: Zoals Lil Klein en Samen Welt zouden zeggen, maak me nou niet gek.
3: Dus, Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
0: Ja.
3: Maak me nou niet gek.

0: niet gek.
1: Maak me nou niet gek, Leeuw Kleine, Sam Welten van het Amsterdamse Zomer hier op 05M.
2: Dat was de teamsong?
1: Dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, oké. Okay.
1: Denk ik. Geen idee. Kijk. Volgende vraag.
3: Ja. Vraag.
1: Maak me nou niet gek. Hoe gek word jij al van alle boekingen? Om er dan maar zo in te koppen.
3: Kijk. Ik maak een soort van onderscheid nog wel tussen twee soorten optredens. Dat is gewoon de optredens die ik ook met covers nog doe. En de bruiloften waarop ik speel en dat soort dingen. En natuurlijk optredens met mijn eigen muziek en eigen werk. En om echt nu een professionele stap te gaan maken, denk ik dat het goed is om nu te gaan zoeken. Daar ben ik al mee bezig hoor. Naar echt een goed boekingskantoor eigenlijk. Om ook met die eigen muziek meer op de planning te krijgen. Want hoe graag ik het ook wil, het is best wel moeilijk om overal tussen te komen zelf. Echt gewoon als zonder boekingskantoor, zeg maar. Om daar toffe plekken voor te vinden.
1: Snap ik.
2: Dus nog geen clubtour?
3: Nog niet.
2: Nog niet. Staat nog
3: maar die wil ik wel graag hoor. Okay. Ja.
2: Maar van de clubtour binnen Nederland. Ik ga vaak zelf naar concerten. Verschillende podia natuurlijk. Maar heb jij nog een podium in Nederland dat je denkt van, hey, daar moet ik staan?
3: Ja.
2: Doken.
3: Ja, ik zeg altijd gewoon Melkweg.
2: Melkweg.
3: Amsterdam. Okay. Ja, dat is een soort doel. Ja, nu zeg ik. Ik had het heel lang van. Is het een beetje groot om te zeggen of zo. Maar aan de andere kant, ja. Dat is, ik denk, gewoon een heel mooi doel. Om ook naartoe te werken. Ja. En dat zou ik gewoon echt heel vet vinden.
2: Melkweg.
3: Ik vind dat gewoon een toffe plek. Ik weet niet waarom, maar dat zeg ik echt al een hele tijd. Dus,
2: en dan gewoon de hoofdzaal.
3: Ja, weet je, als je dan toch naar de Melkweg gaat, dan doen we ook meteen een grote zaal.
2: Precies. Want over podia's gesproken, Popronde, ben je daar bekend mee?
3: Ja, zeker. Ja, is helaas niet, heb ik me voor aangemeld, maar niet geworden.
2: Oh,
3: ja,
2: hoe is dat zo gekomen als ik vraag?
3: Ja, dan zie ik ook weer hoeveel mensen zich hebben aangemeld.
2: Ja.
3: En dan denk ik ook, ja, ja. De kans moet ook maar net, het moet maar net jouw kant opvallen, zeg maar. Want het is, volgens mij zijn het echt 1100 aanmeldingen of zo. En ze kiezen er 100, dacht ik, zoiets.
2: Oké. Okay.
3: Dus,
2: maar je zou dan eventueel volgend jaar nog mee kunnen doen?
3: Ja hoor.
2: Oké. Okay.
3: Ja, ik ga me gewoon weer aanmelden. En dan zien we volgend jaar gewoon wel weer. Ja. Dus dat had me zeker heel erg leuk geleken. Dus dat is wel jammer.
2: Ja.
3: Maar goed, ja. Kijk, het is niet zo, dus dan gaan we maar gewoon zelf door.
1: Wat niet is, kan nog komen, toch? Dus...
3: Ja, precies. En er zijn ook geen dingen. Zonder popronde is het ook niet onmogelijk.
2: Nee.
3: Alleen weet je, dat is gewoon dus wel echt even een goede manier om makkelijk even voor eigen werk geboekt te worden. Waar je dan nu zelf wel weer heel veel tijd in moet steken. En ook heel veel nee's hoort. Dat is ook gewoon een ding. Ook heel vaak, nee, we hebben geen tijd, geen plek, geen ruimte, dit of dat.
1: En dat is wel frustrerend, verwacht ik. Dat je denkt van, ja, wanneer komt dan een keer die ja?
3: Ja, klopt. Dat is soms best wel frustrerend, inderdaad. Maar ik ben ook zo... Ja, ik denk ook van, ja, ik ga gewoon door. Ik probeer het dan weer een ander keertje. En dan komt het ook wel weer goed.
2: Want over planningen dan gesproken. Zoals nu hebben we nog wel de zomer. Hè, veel festivals, veel buitenevenementen. Maar hoe zit het dan met jouw planning dan in het komend najaar? Staat er al wat gepland?
3: De 11 september, dan speel ik weer. Daar heb ik al eens eerder gespeeld. En dat is in Lent, in een Sound & Soul Food Bar. Om gewoon 's avonds, uurtje of 9 volgens mij, dat ik dan speel. Dan sta ik samen met de gitarist. En dan spelen we echt heel veel eigen werk. Dus dat is echt superleuk. En verder staan er dus wel allemaal dingen gepland. Maar dat zijn ook heel veel besloten feesten.
2: Oh ja.
3: Ja, dus ja.
2: Genoeg te doen nog.
3: Genoeg te doen.
2: Scheelt weer.
3: Zeker.
1: Wil je al wat eigen muziek laten horen? Of zal ik eerst een ander nummer doen dat jij je kan voorbereiden?
3: Ja, dat is misschien wel handig. Dan pak ik even mijn gitaar. En dan
1: gaan we eerst verder met Major Lazer, DJ Snake en Meu met Lean On. En dan daarna aan jou de eer.
3: Bedankt.

0: Leon, Major Lazer.
1: Ja, zoals je zegt, je hebt altijd iemand nodig om op te leunen. En jij hebt een cover gemaakt van een, als ik het goed zeg, toch?
2: Ja, een soort, ja, eigenlijk een hertaling. Een Engelstalig liedje naar het Nederlands.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, wat ga je voor ons spelen en ga je gang?
2: Het liedje heet Ik Denk Aan Jou. En dat is een hertaling van het nummer Need You Now van Lady Antebellum. En ik vond het wel leuk om hier te spelen. Omdat hij staat ook op Spotify. Daar is onderdeel van de EP die ik afgelopen tijd uit heb gebracht. En Need You Now was een van de eerste nummers die ik speelde op gitaar. Dus die ik bij gitaarles zei, die vind ik leuk om te doen. Dus daarom dacht ik, nou, dat is leuk misschien om hier te spelen.
1: Ik zeg, ga je gang.

0: Ja, respect.
1: Genoten.
2: Ja?
1: Heerlijk.
3: Ja.
2: Ja, wat ga ik je over zeggen? Ja, geen idee.
3: Oh, ik hoor je niet. Sorry.
2: Zo, nu hoor je mij wel.
3: Ja, ja. Ik hoor je niet, sorry. Ja.
2: Ja, ik zeg respect. Ja, meer niet. Ik zit hier met toch altijd, ik zit met kippenvel, ik zit te luisteren. Denk, ja,
1: eens gelijks.
2: Ja? Ja?
3: Nou, dank jullie wel.
2: Ja, ik vind het heel tof. Dat, ja.
1: Cool. Ja, ik ook juist. Want ik hou wel van concerten, maar eigenlijk meer van de kleinere concerten. Dat voelt toch wat fijner, wat chiller aan voor mij. Dus,
3: ja.
2: Hoe klein intiem wil je concert hebben, Pieter?
1: Ja, heel klein.
2: Als enigste in die ruimte zit iemand die gewoon voor je zingt. Ja,
1: Tweemansconcert.
2: Ja, dan zit er bij mij nog een ruit tussen. Dan sta ik niet eens daar daarnaast. Dus,
1: nee.
3: Ja.
2: Ja, het,
3: nou, hij is dus op Spotify te luisteren.
2: Ik ga hem zeker in de lijst zetten straks. Dus dat moet goed komen.
1: En dan op die EP dus dan meerdere
3: vier.
1: Covers.
3: Ja, vier.
1: Oké. Okay.
3: Ja, dat was een dingetje dat ik op de socials deed. En dat ging goed. En ook dat met het label al gedaan afgelopen half jaar. Ook op YouTube mooie beelden bij. Dus superleuk.
2: Ja, dan zometeen gaan we even naar het nieuws toe. Daarna hebben we nog een uurtje. Daar ben ik heel benieuwd naar alle verhalen over hoe je bij het Bruno Mars concert stond. Buiten. Dus met de kleine optredens die je daar deed. En nog benieuwd naar meer muziek.
3: Leuk.
2: Ja. Welke nummers staan er nog meer op dat?
1: Ja, daar zijn we wel benieuwd naar.
2: Op je LP nu. Ja.
3: De eerste was Hoe Wij Hier Samen Staan. Dat is een hertaling van Lady Gaga. Ja. Van Always Remember Us This Way. Dan nog She. Die heb ik Hij genoemd. Dat is een hertaling van Charles Aznavour. Van She. En dus van Bruno Mars Risk It All. En die heb ik Elk Risico Waard genoemd. Ja.
2: Nice.
1: Genoeg te ontdekken.
2: Ja, ik heb zometeen als laatste nummer voor het nieuws een andere van Bruno Mars klaarstaan. Grenade.
3: Mooi.
2: Staat hij ook op de planning?
3: Nee, nog niet. Nee, maar ja, wie weet. Wat niet is, kan nog komen.
2: Ja, precies. Nee, dus ik ben heel benieuwd. Mocht je ook nog benieuwd zijn, blijf dan vooral

0: luisteren.
1: Vandaag zijn we de 2 uur.
0: Vandaag zijn we de 2 uur. Dus als jij nog een vraag hebt voor Sabine, 055-45-1978.
1: Of stuur gewoon een DM'tje via de Instagram.
0: Precies, mag altijd. Ik heb eigenlijk nu even niet heel veel te vertellen. Ik moet nog een minuut volpraten. Dus, nog een minuut.
1: Ja, want ik zag wel op de socials. Want okay. Nu het dan toch hebben over Bruno Mars. Dat jij iets van een apart concert deed bij de ingang van de Ziggo Dome of zo.
2: Ja, dat was een uit de hand gelopen dingetje. Want ik had natuurlijk die hertaling gemaakt. En we zouden wat filmpjes op gaan nemen bij de arena. Met Bruno Mars, die poster op de achtergrond en zo. Maar in de middag stonden er ook al zoveel mensen in de rij. Te wachten voor het concert.
1: Ja.
2: En toen, heel toevallig, stond daar ook in de rij Daryl. Sorry, volgens mij Daryl.
1: Daryl in?
2: Die zit in de tribute van Bruno Mars.
1: Aha.
2: En dus die haalde ons aan van, hey, je kan gitaar spelen, zullen we wat zingen? Dus op die manier ontstond dat ook een beetje. Dus toen hebben we eigenlijk in die rij ook muziek gemaakt.
1: Leuk.
2: Ja, super tof. Een hele leuke, opeens spontane actie eigenlijk.
1: Want voor dat soort grote concerten moet je wel eventjes zitten.
2: Ja.
1: Wel leuk dat er dan een beetje vermaak is.
2: Ja, en mensen moesten allemaal echt nog 2 uur wachten. Dus,
1: okay.
0: Ja, nu nog even wachten. Wij gaan uit met Grenade. En dan zijn we zo meteen bij je terug. Dus blijf luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is 055

0: Oké, roll the drum.
1: Maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
2: Dit is 055 MM.
3: Tijdens de rit zitten blijven.
4: Ja, dan kunnen we die ook een keer gebruiken, Pieter. Die tweede starten, die jingle.
5: Die klinkt wel leuk.
4: En die gebruiken we eigenlijk nooit.
5: En die heb ik nog nooit gehoord zelfs.
4: Heb je die nog nooit gehoord?
5: Nee.
4: Ja, ik heb hier een hele lijst met allemaal jingles en players. En een deel gebruiken we niet. Ze hebben bijvoorbeeld ook andere... Ja, ik heb eigenlijk altijd deze in het uurtje de achtergrond.

0: muziekje. Ja. Maar ik heb ook nog andere. Ik heb bijvoorbeeld ook nog deze. Is een keer wat anders.
1: Oh ja. Ja.
0: Ik laat die erachter staan. Een keer wat, heel wat anders.
2: Ja.
1: Ja, gewoon Pieter. Pieter. Zo'n Duitse naam, ja.
0: Haus am See.
1: Ja, zeer schön. Wat hast du nog meer?
0: Ja, ik heb nog veel
1: meer. In de jingle list.
0: Ik heb nog veel meer. Ik heb. Jij wilt nu die andere fillers ook horen, denk ik, of niet?
1: Ja, graag.
0: Ik heb deze nog klaar nog staan.
1: Oh ja, dat klinkt een beetje als een Mario Kart nummertje als je finished, vind ik.
0: Ja, zit wat in. Ik heb ook deze nog. Is een beetje.
2: Beetje hip-hop.
1: Ja, een beetje Halloween vibe krijg ik ook van.
0: Ja, en die andere die ken je natuurlijk, dat is deze. Dat is onze opener jingle. Ja. Die blijft achter ons staan.
1: Ja.
0: Ik heb ik heb nog een drumroll klaarstaan, die heb ik ook nog. Heb je ook heel veel aan, niet?
1: Maar ik zie nu toch wel even daarop inspelend. Ook nog wel de bioscoop jingle, want er is nog wel weer nieuws.
0: Over films?
1: Nou, over een filmevent in Apeldoorn, wat weer...
0: Ik ga hem eens aanzetten.
1: Los goed staat.
3: Leuk poppers! Grote dikke koppen!
4: Mike.
5: Hoe heet die film ook weer?
0: Ja, dat is dus onze bioscoopagenda. Jingle. Die blijft leuk. Maar vertel, Pieter.
1: Nou ja, het staat wederom weer op losse schroeven. Er waren al een beetje geruchten over het filmfestival van Apeldoorn, achter de Apeul.
0: Ja.
1: Maar goed, doorgaand filmfestival Apeldoorn onduidelijk. Rechter moet uitspraak doen.
0: Ai.
1: Ja, de vergunning van het openluchtfilmfestival in Apeldoorn, dat volgende week van start zal moeten gaan, staat ter discussie. Daarmee het doorgaan van het evenement op losse schroeven. Een milieustichting. Is naar de rechter gestapt. Dus het wordt nog kielen.
0: Dat is niet best. Maar als het wel doorgaat, dan
1: lijkt me toch wel.
0: Ja, lijkt me ook.
1: Acht die kans klein dat het wordt gecanceld.
0: Ja, wil je nog een aantal topfilms hebben die
1: Ja, ik wil de line-up wel weten. Ik denk de luisteraars ook.
0: Oh, voor het filmfestival?
1: Ja.
0: Oh, die heb ik nog niet.
1: Maar goed, wat er nu te koekeloeren is.
0: Ja, wat er nu te koekeloeren staat in de film als topfilms. Heb je Spider-Man Brand New Day.
1: Ja.
0: The Odyssey. Speciaal voor de kleine kinderen, of voor de leuke mensen die het leuk vinden. Paw Patrol, de Dino-film, of de Minions. Minions en Monsters. Vienna, Toy Story, Hokum, The Invite, The Obsession. Je kan nog naar Vier Feest met Dickie Dick.
2: Leuk.
0: Ja, de film van Rutger, Thomas en Paco 2.
1: Ja.
0: Er staat nog een film over Michael Jackson.
2: Oh, ja.
0: En nogal een paar.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat?
1: Ja, en ook over muziek gesproken en radio, film. Die Spider-Man film, die heb ik gezien. Nou, leuke muziek dat daarin werd gedraaid.
0: Is dat wat?
1: Nou ja, wat was het? Best wel divers. Tame Impala. TV on the Radio. Ook zo'n indie bandje waar ik wel fan van ben. En ook, hoe heet het? Hoe heet die ene gast die de Super Bowl heeft gedaan? Bad Bunny.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik zat ook gewoon swingend op een bioscoopstoel toen ik daar naartoe was. Dus ben je nou een echte muziekliefhebber, ga er ook naartoe.
0: Ik zat even kijken, wanneer is het openluchtfilmfestival? Volgens mij van 14 tot 22 augustus, toch?
1: Ook in het weekend van Lowlands, ja.
0: Ja, ik zie hier en dan hoop ik dat dit nu de geüpdate versie is. Ja. Dat zal een editie 32 zijn.
1: Goeie.
0: Dan heb je op de eerste avond The End of Oak Street op de 14e.
1: Een horrorfilm of zo? Zo klinkt het een beetje.
0: Actie, science fiction, thriller.
1: Ja.
0: Op de 15e Supergirl. De 16e Toy Story 5. De 17e Michael. De 18e Project Hail Mary. Dat is wel een leuke film, by the way.
1: Oh, waarom dan?
0: Ja, over een man die...
1: Waar gaat het over?
0: Ja, die man die gaat naar verlaat aarde, zeg maar, om een... van is het een soort ziekte of iets dat de aarde vernietigt. En dat gaat hij dus op onderzoek uit of hij dat buiten de aarde...
1: Okay.
0: En dan komt hij een buitenaardse ding tegen. Ja, dit klinkt echt als een saaie film, hoe ik het omschrijf. Maar hij is wel mooi.
2: Hij is leuk.
0: Speciaal voor jou, Sabine. De 19e, de woensdag, Ladies Night.
2: Ja. Kijk
0: dus
2: aan.
0: Pieter en ik mogen helaas niet.

0: niet komen.
1: En wat draait op de Ladies Night?
0: The Devil Wears Prada 2.
1: Of course, ja. Ja.
0: Donderdag de 20e, The Invite. Vrijdag de 21e, Police. Of Police, denk ik. Actie, comedy en een buddyfilm, zegt ze erbij. En de 22e staat er bij Orpheus, Vienna.
1: Oké. Maar nog even over die Toy Story film. Ja. Want animatie, ja, dat kan Nederlandstalig zijn. Of dat kan de original voices zijn. Hoe kunnen we, op welke manier kijken we hem op het Openluchtfilmfestival?
0: Avond 3, de zondag de 16e, is Toy Story 5 in het Nederlands.
1: Oké. Ja. Familieavond, check.
0: Familieavond.
1: Oké.
0: Ja. Dus,
1: nou, klinkt gezellig, maar je hebt nog geen kaartje.
0: Ik heb nog geen kaartjes.
1: Oké.
0: Want, en als het dan gaat, dan zou ik, denk ik, qua filmaanbod, zou ik de... Welke dag? Dat was het nou? Dit gaat echt weer heel soepel, dit. Merk je het? Vrijdag de 21e gaan naar Police. Dat zou...
1: De Police.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, wat die andere heb gezien. Michael Jackson heb ik niet heel veel mee qua...
2: Oeh, daar wil ik wel echt graag nog heen.
0: Dus ik zou
2: Michael
0: zeggen...
2: Jackson.
0: Maandag de 17e blokken je agenda.
2: Ik dacht dat ik daar eigenlijk nog niet geweest ben. Ik wil er echt heen.
0: Ik zou een blokken je agenda.
1: Ja. En jij hebt hem dus gemist in de bioscoop.
2: Ja.
1: Ja, dan is nu je kans om hem weer te zien.
2: Ja, maar
1: om hem
2: wel te zien. Ja. Wel echt vet. Nou ja, ik vind het ook wel lekker om gewoon thuis een film te kijken eigenlijk. Hij komt vast toch ook nog wel gewoon...
0: Op Netflix, Pathé Thuis of Videoland.
2: Ja,
0: dan
2: echt heerlijk. Gewoon even op de bank. Gewoon. Ja.
1: Keuzes reuzen. Op het filmaanbod.
0: Je kan van alles doen. Ja. Wat je ook nog binnenkort kan doen.
1: Nou.
0: En dan ga je. Dat is volgende week woensdag. En dan. Ja, je moet natuurlijk wel altijd naar ons luisteren. 05M. Van 7 tot 8.
1: Ja.
0: Maar. Dan is ook de grootste zonsverduistering in 27 jaar.
2: Wow.
0: Dus mocht je denken van, joh, wat ga ik die avond doen? Dan kun je bijvoorbeeld naar Buslo toe gaan. Ja. Dan zet je op je telefoon ons aan. Vanaf 7 uur, want vanaf 7:15 begint die gedeeltelijke zonsverduistering.
1: Ja.
0: Rond 8:10, dan zijn wij net klaar, is die op zijn hoogtepunt. En om 9:00 is het weer voorbij. En als je dan vraagt, wanneer was dan een laatste keer zo vergelijkbare verduistering? Dat was in mijn geboortejaar, 1999.
2: Wow.
1: Lang terug.
0: En mocht je denken van, joh, ja, maar ja, weet je, het interesseert me niet zoveel. Ik wacht al tot volgende. Dan hoop ik dat je nu niet te oud bent... Want de volgende is pas in 2081 te zien.
2: Oh, dit is wel serieus even een goede...
0: Ja. Ja, dus mochten wij de volgende week niet zijn... dan weet je dus waar wij wel te vinden zijn. Ik zou zeggen, mocht je niks te doen hebben...
1: Ja, maar ook misschien even handig mee te geven voor de mensen thuis... die dat willen kijken, dat je nog even een apart zonnebrilletje op moet doen. Voor mij kunnen je oogballen eruit branden.
0: Je moet niet recht in de zon kijken.
1: Nee.
0: Als je zegt, dat kan namelijk ook nog, ik wil de gehele zonsverduistering zien.
1: Ja.
0: Dan zou ik zeggen, stap eens even in de auto of het vliegtuig een keer naar Spanje. Daar is die namelijk volledig te zien, de verduistering.
2: Nou, meteen goede reden om naar Spanje te gaan, toch?
0: Ja, mocht dat wel te ver gaan, dan zou ik zeggen, ga lekker naar Buslo. Daar is, daar staat namelijk ook de sterrenwacht op dat moment. Even kijken, dus die is vanaf het grasveld aan het water, vlakbij parkeerplaats De Bleuning.
1: Ja.
0: Daar is het, daar gaan ze staan. En dan zeggen ze ook, vrijwilligers van de sterrenwacht nemen draagbare telescopen mee. Ook zijn er eclipsbrilletjes te koop. En daarmee kun je dus veilig naar de zonsverduistering kijken, zonder je ogen te beschadigen.
1: Dus voor de echte liefhebbers in deze regio, massaal naar Buslo.
0: Ik denk dat One Republic daar ook gaat staan. Maar die gaan niet naar de zonsverduistering kijken.
1: Oh, wat dan wel?
0: Sterren tellen. Counting stars.

0: lessons I've learned.
1: Counting Stars, One Republic. Republic.
2: Precies.
1: Goed uitgekozen.
2: Ja, het is zeker toepasselijk met de zonsverduistering.
1: Maar ben je wel eens eerder geweest daar dan?
2: Ik ben daar nog niet eerder geweest. Ja, dan moet ik zeggen, de vorige keer was 99, toen werd ik net geboren. Ja. Ja, en ik denk dat onze vaste luisteraar ook wel weer luistert. Willem, dus mocht je luisteren. Leuk als je een keer belt. We weten dat je vaak luistert, dus dat waarderen we. Ik ga niet aan jou vragen of jij hem gezien hebt. Maar mocht je bellen, er wat over vertellen, dan wees welkom.
1: Ja, bel gerust.
2: Ja. In de tussentijd, Sabine.
1: Nog even aan het stemmen.
3: Ja.
1: Komt, er komt weer een nummertje aan, volgens mij.
3: Ja.
2: Ik zet de tweede schuif erbij open. En dan... dan is het aan jou zometeen. Ja, wat ga je zingen voor ons weer?
3: Nou, ik dacht, het is gewoon leuk. Weet je wel, Apeldoorn hier. Ik vind het dan leuk om gewoon mijn eerste Nederlandstalige single, zeg maar, die ik ooit online zette, om die te gaan spelen. Dit laat ik nooit meer gaan. Is ook te luisteren op Spotify. En laatst hebben we een hele leuke live versie opgenomen samen met gitarist in Mansion 24 hier in Apeldoorn.
1: Ah,
3: dus dat is wel heel tof als je die dan ook bijvoorbeeld wil zien. En die staat gewoon op YouTube.
2: Tof.
3: Dus ik dacht, die kan ik wel even spelen nu.
1: Leuk.
2: Ik zeg, ga je gang. Ik ga er alles voor uitzetten en dan is het aan jou.
3: Oh, wacht even. Ik moet even net even anders zitten.
1: Neem je tijd.

0: Yes. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Was genieten.
1: Mooi.
0: Wederom.
1: Leuk.
0: Ja, wat ik al eerder zei. Ja, ik vind altijd concerten, optredens leuk op leuke, unieke locaties. Goed, zoals bijvoorbeeld de popronde dit jaar doet dan bijvoorbeeld de Brillenzaak weer mee, Sadman. Of ook bijvoorbeeld een Mansion 24, wat je dan ook al zei. Dat is ook wel een gekke locatie. Maar ja, zoiets heb ik tot nu toe in mijn radiocarrière nog niet meegemaakt. Dus dat is ook wel weer leuk. Gewoon niet in een aparte studio, maar gewoon in de radiostudio zelf.
1: Ja.
0: Dat je dan daar een klein concertje kan meemaken.
1: Een klein concertje, ja, wat leuk.
0: Ja, dank daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. Ja, heel leuk. Ja, ik vind het uiteraard ook leuk om te zingen en te spelen. Dus.
0: Snap ik, ja.
2: Ja, en dan een keer wat langer op de radio. Want jij hebt ook bij onze conculega's natuurlijk wel eens een keer in de studio gezeten. Ja, concurrentie natuurlijk. En collega's. Dus ja.
1: Ja.
2: Maar die hebben 10 minuten, kwartiertje de tijd voor je, denk ik.
1: Ja, dat was allemaal gerelateerd aan het liedje met Romeo wat ik uit had gebracht sinds ik jou ken. Dus wat was dat inderdaad? Ik denk, max een kwartiertje of zo.
0: Oh ja. Ja. Maar zit je dan ook echt gewoon in de normale studio? Of ga je dan weer apart naar een muzikaal studiootje om daar je...
1: Ja, inderdaad. Nee, ja, dat klopt. Dat was dan, die hebben van die live rooms, weet je wel. Dus dan ze hebben er twee. Dus dan kan de ene, als de ene band speelt, kan de andere al soundcheck en zo.
0: Okay.
1: Dus wij stonden inderdaad in zo'n live room. Maar je ziet dan, net zoals wij, zeg maar, je ziet dan de DJ's wel.
0: Ja.
1: Alleen ben je natuurlijk met de hele band daar.
0: Ja, want hebben ze daar ook dan een podium of zo waar je dan op kon zitten, tribune?
1: Ja.
0: Dat je dan andere mensen meekeken?
1: Oh nee, dat niet. Nee. Okay. Nee, het was wel echt gewoon afgesloten.
0: Okay. Ja, toevallig ooit een keertje bij een van onze collega's een optreden gehad van Busy.
1: Uh-huh.
0: En daarvan konden we toen wel plaatsnemen op de tribune zelf. Echt een mini tribune. En een koptelefoontje konden we opzetten. Ja.
2: Was wel Busy dus.
1: Dan kun je gewoon live publiek...
0: En daarna de tijd lekker chillen in de tuin van die radiozender met Busy. Dus nog even een pofje genomen van zijn jointje natuurlijk.
1: Ja,
0: dus, dat blijft
1: dat
0: je altijd
1: zit er wel in
0: staan.
1: Dan,
0: ja, tuurlijk.
1: Ja, dat hoort erbij dan. Ja.
0: Precies.
1: Nou, vet leuk.
2: Ja, het is een keer wat anders. Dus en voor ons ook. Weet je, wat ik zei, we vinden het leuk om lokale artiesten uit te nodigen. Dus mocht je nu luisteren en denken van, joh, ik wil ook een keer op de radio komen.
0: Stuur ons zeker een DM.
2: Ja, @05FM op de Instagram.
1: Ik zal jullie aanraden. Bij alle andere artiesten die tegenkomen.
2: Bij al je collega's.
1: Zeg ik, joh, je moet een keer naar RTV Apeldoorn woensdagavond.
2: Wees welkom, zouden we leuk vinden. Dus als je straks je nieuwe nummer uit hebt, wees welkom om terug te komen.
1: Ja, superleuk. Ja, die kom ik dan heel graag spelen.
2: Ja, want ik volg een beetje bij jou op Instagram natuurlijk dan. Ik zag ook andere dingen op andere plekken waar jij speelt voorbij komen. Bijvoorbeeld bij een concert van een grote artiest waar je buiten stond. En dan heb ik het over Bruno Mars.
1: Oh, ja, inderdaad. Ja, daar heb ik in... Maar ja, goed, dat was niet... Bruno Mars heeft dat niet aan mij gevraagd. Nee, het had net zo goed gekund dat we weggestuurd werden. Maar
2: wie weet over een paar jaar dat je er wel op zijn voorprogramma staat.
1: Dat was leuk. Ja. Ja, toen had ik daarna zo'n filmpje geplaatst van Miles Smith. Die komt in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Dan had ik daar een filmpje geplaatst. Ik zei, nou, moeten we maar weer in de rij gaan staan? Of gaan we deze keer gewoon voor een duetje? En hij had het... geliked.
0: Oh.
1: Dus ik zag al een openingetje.
0: Ja.
2: Dus jij hebt hem een DM gestuurd gelijk?
1: Ja, dat niet. Maar ik denk, misschien ga ik dat nog wel even doen. Ja,
0: ja, want Sabine,
2: wat houd je tegen?
1: Ja, niks eigenlijk, hè? Nee.
2: Nee.
1: Waarom zou je het niet doen?
0: Want Sabine, over voorprogramma's gesproken. Heb jij ook al een voorprogramma-tour al mogen doen? Of een voorprogramma mogen doen in een concertzaal ergens in Nederland van een artiest?
1: Ja, wel van Douwe Bob. En dat was toevallig ook in Apeldoorn. Dat was toen in een grote kerk.
0: Ah, ook een vette locatie.
1: Ja, dat was inderdaad ook echt... Mooi, ja, als je het inderdaad echt hebt over vette locaties... Ja. Dat was echt... Oh, die akoestiek en zo dan. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, dat is een heel gek plafond. Iets hebben ze daar in die kerk, weet ik.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: gewoon,
0: dat werkte uiteindelijk wel in het voordeel van de akoestiek, hoorde ik.
1: Ja, zeker. Nee, dat was echt... dat was echt vet, inderdaad. Hmm. Ja, heel tof. Nou ja, en verder voorprogramma's. Nou, nog niet. Ja, dus al die kampvuurconcerten natuurlijk. Maar niet het voorprogramma van één specifieke artiest.
0: Heb je nog wel een beetje contact her en der dat je denkt van... misschien zou het met die artiest kunnen in de toekomst?
1: Nou, ik heb natuurlijk wel dat ik denk... Oh, daar zou ik wel goed voor passen, denk ik, met wat ik doe. Nou, ik denk bijvoorbeeld Miss Montreal of zo. Dat lijkt me wel heel tof om daar een keer voorprogramma van te doen. Of welke ik ook heel vet vind is Meteor. Uit België.
0: Ja.
1: Nielsson, dat soort artiesten. Ja. Lijkt me echt heel tof. Maar ja, waar je dan ook wel een beetje weer tegenaan loopt, is dat ze toch vaak voorprogramma's kiezen vanuit boekingskantoren.
0: Oh, werkt dat zo?
1: Ja, dus als een Miss Montreal ergens staat, dan wordt er toch vaak gekozen voor een voorprogramma van hetzelfde boekingskantoor.
0: Ah, ja.
1: Dus ja, dan lig je er al gauw een beetje uit, zeg maar. Dus
2: als je dan met Meteor bijvoorbeeld zo...

0: Ja.
1: Dus verlicht een Benelux tour nog wel.
0: Ja, nou, ik kom er ook achter dat ik best wel wat mensen uit België bereik op de socials en zo. Dus,
2: okay. Je kan alles zien, denk ik, hè, op socials.
0: Wat zeg je?
2: Je kan alles zien wat je
0: bereikt. Ja, klopt. Je kan
2: je
0: precies zien wie, waar en ja, welke leeftijd, man, vrouw, alles.
1: Want wat is je doelgroep over het algemeen?
0: Als je de statistieken volgens mij tussen de 25 en 35 jaar oud. Mannen en vrouwen ligt een beetje gelijk. Een beetje 50-50.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk echt heel erg overeen. Dat de doelgroep overeenkomt echt met de Meteor of dat soort.
1: Ah, dus Nederland, België. Nog een plek, derde plek land.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Niet
0: ik krijg dus ook Duitse reacties. Dat vind ik ook zo raar. Van mensen uit Duitsland die dan wel mijn muziek luisteren, terwijl het niet Duits is.
1: Ja, leuk toch?
0: Dus ja, juist. Wel heel tof. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, als ik daar moet optreden, ik spreek geen woord Duits.
2: Nee,
0: dus
2: dat
0: wordt wel ongemakkelijk. Ja, dan moet ik maar Engels praten en Nederlands zingen. En terwijl ze Duits zijn, weet je wel. Dus dat is ook een beetje raar. maar goed. Ja, misschien dan toch de grens over inderdaad. Ook naar België lijkt me wel heel tof.
2: Nou, laten we gewoon de taal van de muziek spreken. Ik denk dat iedereen die wel begrijpt, toch?
1: Ja, maar in België is ook wel gek. Daar is juist de concertsfeer gespiegeld als het gaat om de Nederlandse sfeer.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, als in Nederland het publiek lekker luidruchtig en volop klapt en gewoon echt lekker luidruchtig aan het genieten is, dan is het een goed teken. In België is het juist veel meer de cultuur. Hoe stiller het publiek, hoe tevreden ze zijn.
0: Oh, ja. Dus dan moet je niet, als je daar optreedt en niemand doet wat, niet schrikken.
1: Nee, maar dat is juist heel goed, juist heel positief.
0: Oh.
1: Dus daarna weet je dat alvast.
0: Ja, ja. Ja, thanks. Ja.
2: Ik denk dat het heel gek op het podium is. Als je klaar met zingen bent, dat het hele publiek stil blijft.
0: Ja,
2: je denkt van...
0: ja, terwijl ik vind het ook wel weer tof of zo. Want in Nederland merk je ook wel heel veel dat toch wel heel makkelijker doorheen gepraat, geschreeuwd wordt. En

0: Zo, terwijl soms denk ik echt bij concerten echt van jongens, even wel iets meer, iets minder gewoon. Want het is gewoon zo tof wat er staat.
1: Want heb je al een keertje iemand gecorrigeerd tijdens een concert?
0: Dat nee, dat niet. Nee, ja,
1: dat
0: nee.
1: Niet.
0: Nee,
1: okay.
0: Ik ben daar denk ik niet de type voor die dan zegt van, niet doen. Nee,
2: zingen, vechten is voor mietjes of
0: ach,
2: zo.
0: En soms
2: of,
0: denk ik, ja, het is natuurlijk ook een uitje. Dus het moet ook gewoon gezellig zijn. Ja. En mensen moeten ook gewoon vrijheid voelen om gewoon leuk met vrienden en ja, zo te zijn. Dus ja.
1: Nee, ik weet dat Bente dat een keertje heeft gedaan in Groningen. En ik heb zelf een keertje achter de bar gestaan met een concert van Fresco in de Gigant. En toen heeft Fresco wel gezegd van, hey boys, merk toch wel dat jullie praten. We gaan zometeen wel even een drankje doen, maar even ruimte maken. Ik wil dat iedereen kan genieten.
0: Ja. Ja.
2: Wel tof.
0: Ja, vind ik
1: zeker
0: ook tof.
1: Ja.
0: Ja.
2: Zullen wij ook nog wat muziek draaien?
1: Ja, we zijn al te veel aan het lullen, denk ik.
2: Ik vind het alleen maar gezellig. Ik heb Bruno Mars voor je klaarstaan met Grenade.
0: Yeah.

0: Grenade van Bruno Mars, die op 05 hem. Ja, ik zeg dan tegen jou, Pieter. Je hebt van allemaal festivalletjes hier in de buurt. Dus ja. Afgelopen week had je het
1: TAPT
0: festival, inderdaad.
1: Dat was een knijtergezellig festivalletje.
0: Ja, en
1: dus ik zag de beeld op de socials. Ik zag allemaal Polonaise en... dat zie je ook niet vaak meer op een festival. De kneuterigheid zat er goed in positieve zin.
0: Ja, maar dat is toch leuk? Ja, ik vind...

0: vind dat mooi, weet je. Dat gewoon lekker simpel en ja, gewoon gezellig. En zoals er binnenkort dus ook een festivalletje.
1: In de buurt.
0: Ja, in de buurt inderdaad. En ik zit even nog snel de laatste artiest erbij te zoeken.
1: Ja. Ja, Pulp Festival.
0: Pulp Festival. In Eerbeek. Eerbeek. Op 4 en 5 september. Nou, je hebt, er staan wat lokale artiesten. Ja. Dus, maar ook grote artiesten.
1: De lokale eerst?
0: Ja, de vrijdagavond is de 90s avond.
1: Ja.
0: Dus daar staat onze lokale DJ TK.
1: Grappig feitje over TK. Dat is een oud gymleraar van mij.
0: Ja. Hij is nog steeds docent inderdaad. Ook.
1: Serieus? Dus, nog steeds?
0: Oh, nog steeds.
1: Okay. Nee, ik dacht dat hij voor fulltime...
0: Nee, nog steeds docent ook.
1: Ah ja, lachen.
2: Ja.
1: Leuk.
2: Lachen, ja.
0: Kunnen we een keer uitnodigen, studio ook, zeg te bedenken.
1: Waarom ook niet? Ja? Ik ben op ideeën. Dus ja, de vrijdagavond, een 90's avond.
0: Charlie Lodenhoys onder andere en ja. Kenny O.
1: Maar ik heb die line-up gezien. Nou, die line-up, als je van DJ muziek houdt, je zegt er wel u tegen.
0: Nou, dus op de zaterdag heb je dan staan Party Harry. Weer TK. Kenny O. Dan komen er nog grotere namen.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld Freddy Morera. En als je denkt, wie is dat? Die ken je onder andere van dit nummer. Ja.

0: gaan we iets door.
1: De heupjes gaan we los, denk ik.
0: Hier moet je van houden, maar op zich op een lekkere avond. Dus, Freddy Morera. Daarna gaan we iets meer gas geven. Ja, natuurlijk de beat van
1: DJ Paul Elstar.
0: Paul Elstak natuurlijk,
1: als
0: inderdaad.
1: Als dit geen hakken wordt.
0: En dan gaan we nog wel meer gas geven. DJ La Fuente.

0: Ja, nog een grappig feitje over DJ La Fuente. Dat is ook de Nederlandse artiest van afgelopen jaar met de meeste boekingen.
1: Ik geloof je gelijk. Maar hij heeft ook wel gewoon leuke nummers gemaakt, vind ik. Bijvoorbeeld deze ook nog. Als die er nu

0: Dus ja, ik denk dat dit al een leuk festival
1: lekker,
0: wordt.
1: Lekker veel energie zit er in ieder geval in.
0: Ja. Heel wat anders qua muziek. Ik zat te kijken. Ik kijk altijd voor de mensen leuk te weten. Als ik de nummers zoek voor de playlist, ga ik ook zoeken. Bijvoorbeeld New Music Friday, een beetje nieuwe releases.
1: Ja, ja.
0: Daar kwam ik deze tegen. On Tonight heet deze. Van Silva Bumpa. Ik vind het een beetje een toon hebben, een tune, die ook wel weer bij andere muziek vandaan komt. Ik ben benieuwd hoe jij daarvoor in staat. Dus On Tonight.

0: On Tonight.
1: Van wie?
0: Van Silva Bumpa.
2: Ik denk dat dit wel een lekker plaatje is als je dan lekker 's nachts auto aan het rijden bent.
0: Dat denk ik ook wel inderdaad.
2: Die vibe krijg ik een beetje ervan.
3: Dan blijf je lekker
2: wakker. Ja.
0: Maar ik vind hem ook wel weer wat hebben van andere nummers. Die ook een beetje in die vibe zitten. Als je snapt wat ik bedoel.
2: Ja.
0: Zeker als je dat eerste stukje hoort van het nummer. Ja, het is al gewoon nice.
2: Zeker. Ja, wat ook nice is, is het volgende live nummer.
0: Nou ja, dat.
2: Van Sabine.
0: Ik was nog benieuwd, hè. Mm-hmm. We hebben natuurlijk op de mail contact gehad van, joh, wanneer zou je kunnen? Heb je dan nu ook voor vandaag heel veel voorbereiding gedaan in je nummers?
3: Ik speel natuurlijk de liedjes wel vaker. Dus ja, het is niet zo dat ik helemaal hoef te repeteren, soort van. Maar ik denk er natuurlijk wel over na welke en waarom. Dus.
0: En waarom krijgen we dan nu deze nog te horen?
3: Nou ja, ik vind het natuurlijk nu zo leuk. Of leuk om zoveel mogelijk te spelen wat ik heb uitgebracht. En vandaag, ik vond het wel een mijlpaaltje. Want deze had vandaag, of gisteren volgens mij, de 200.000 streams behaald. En vond ik gewoon vet. Ook omdat het een opname is met alleen mijn stem en gitaar. Ja, en er toch wel veel nu wordt gepusht op. Moet een grote productie en heel veel. En groots en alles erop en eraan. En ik denk, ja, ik vind het gewoon heel cool. Want het is gewoon, ja, de EP heet ook dicht bij mij. En dat is het ook echt.
0: Ik zou zeggen, ga je gang.
3: Ja, nou, dit is hoe wij hier samen staan.

0: Ja, netjes.
1: Yes.
2: Oh, dankjewel. Sorry, ik tikte dat ding aan.
0: Maakt niet uit, kan die hebben.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja, wat ga ik hierop zeggen?
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Wederom.
0: Ja.
2: Bedankt. Bedankt. Ja, je kan het dus allemaal terugluisteren. En, ik hoop dat mensen dat ook gaan doen.
0: Ik hoop het ook. Nee, je kan hem gewoon op de site hem terugluisteren. Dus ik kan gewoon per uur kun je hem aanklikken. Ja. Staat hij een week, staat hij online. Dus mocht je dit nog een keer terug willen luisteren, dan kan dat gewoon.
1: Een dubbele uitzending weliswaar.
0: Precies. Gebeurt ons ook niet heel vaak.
1: Normaal nee, want ik wou net vragen, heb je dat wel eens eerder gedaan? Dus mijn eerste keer een dubbele uitzending. Ja, ik heb wel eens een dubbele uitzending, maar dan met de vereniging erbij. Maar dit niet.
0: Ja, ik heb het wel eens eerder gedaan. Maar dat zijn dan momenten dat of de vereniging er niet is.
1: Ja.
0: Of dat er echt wat aan de hand is. We hebben ook wel eens een keer dat we... toen met de verkiezingsavond... toen zijn wij ook langer doorgegaan.
1: Oh,
0: live vanuit het gemeentehuis toen.
1: Ja.
0: Dus de vereniging ook
1: was ook leuk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het af en toe wel leuk. Op de donderdagavond wordt hij vaak nog herhaald, deze uitzending. Mm-hmm. Dus dat is ook nog wel leuk.
2: Wat leuk.
0: Maar dan alleen het eerste uurtje. Oh, dus omdat we nou maar 1 uur hebben natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus ja, het gebeurt niet heel vaak dat wij hier 2 uur zitten op de woensdagavond. Maar ik vind het wel leuk.
2: Maar gewoon vandaag gewoon een speciale dag.
0: Omdat jij hier kwam speciaal 2 uur.
2: Ja. Oh, wat tof.
0: Dus als je zegt, ik wil nog 1 nummer doen... dan mag je gelijk van mij nu nog een nummer erachteraan doen.
2: Ja. Nee, ja, dat kan.
0: Dan we hebben
2: ik
0: nog...
2: zit helemaal te denken, wat zou ik dan spelen, joh?
1: We doen nog even een snelle doorstart.
0: Ja, we hebben nog 11 minuten, dus ik heb nog tijd voor 1 nummer... om mee te eindigen zometeen. En dat gaat Katy Perry worden.
2: Oh, dat is ook leuk.
0: Dus het andere nummer is aan jou.
2: Ja, nou ja, dan vind ik... Kijk, dit is een van de nummers die ik heel leuk vind om live te spelen. En die hebben we ook laatst opgenomen bij Mansion. Dus dat is ook alweer tof. Die kan je dan ook op YouTube nog terugluisteren. En ik vind het wel vet om even te vertellen. Want dat is een... Ik ben natuurlijk heel veel bezig met die hertaling op social zo van bekende songs. Maar dit is echt zo'n nummer. Ik hou heel erg van de Americana muziek. Dus echt de pop country, zeg maar. En dat probeer ik ook in mijn eigen muziek wel te verwerken. En dit is zo'n van een zangeres, Ingrid Andress. En dat nummer vond ik gewoon zo tof. En het is echt zo leuk. Omdat het is zo daar allemaal zo gitaar-minded natuurlijk gemaakt. Dus dat is automatisch ook heel leuk om dan te spelen. En zo live ook met 2 gitaren en zo. Dus ik denk, nou ja, dan wil ik deze wel spelen. Hoe eerlijk heet die?
0: Ik zeg, ga je gang.

0: Ja, ik vind het ook gaaf.
1: Yes.
2: Tof.
1: Fantastisch, dankjewel.
2: Thanks, jullie ook bedankt.
0: Ja, nog met een vraag te komen. Wat als er nu mensen luisteren? Of wat wil jij de jongere generatie meegeven nog uit je eigen ervaringen die bijvoorbeeld hier ook een carrière in willen beginnen?
2: Wat zou ik ze mee willen geven? Ja, dat is echt een beetje zo'n cliché eigenlijk wel. Maar ja, volg echt je eigen hart, zeg maar. Dus laat je niet te veel afleiden. Ik denk dat ik me af en toe wel te veel heb laten afleiden door de mening van anderen. En wat mensen zeiden van, nou, je kan beter dit doen of beter dat doen. En dan ga je dat maar weer proberen. Maar dat houdt je weg, zeg maar, van de focus. Van hetgeen wat je eigenlijk wel weet wat je graag wil doen. Dus dat is echt super moeilijk om niet te veel daarvan aan te trekken. Maar uiteindelijk denk ik wel echt het beste. Dus eigenlijk diep in je hart, je weet wel wat je wil maken of wat je wil zingen of wat je wil doen. Alleen die ruis of zo is gewoon veel af en toe. En probeer daar gewoon aan vast te houden, aan je eigen gevoel.
0: Mooie tip.
1: Ja, mooi gezegd.
0: En heb je er al een beetje op voorbereid dat je nu waarschijnlijk nog veel meer herkend gaat worden de komende jaren?
2: Nou, nee. Niet echt. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En dat zou dan echt een ding er zijn die erbij komt of zo. Ik zou dat ook best wel gek vinden. Als ineens heel veel mensen je zouden herkennen.
0: Die allemaal met je op de foto willen naast je staan. Ja, mogen een selfie maken.
2: Ja, maar ja, weet je, dat hoort er dan bij, denk ik, toch? Bij hetgeen wat je graag wil doen. En als dat zo is, dan is dat alleen maar heel erg leuk. Want uiteindelijk merk ik ook op de socials, iedereen die luistert. Ja, uiteindelijk moet ik het van die mensen hebben, toch? De luisteraars en de mensen die me blijven volgen. Dus ik ben daar super dankbaar voor dat zij komen luisteren en op Spotify luisteren. Dus.
1: Want over foto's en signeersessies gesproken, zijn er ook nog gewoon zo'n platen, ouderwetse LP's, merchandise die we nog voor jou kunnen kopen?
2: Nou, dat gaat allemaal nog komen.
1: Maar die,
2: ja, dat is ook ja, echt iets wat ik nogal wil, echt op LP of zo. Ja,
0: we hebben een LP-speler. Ja. Mogen wij dan daarna ook de primeur hebben met de eerste LP?
2: Ja. Ja.
0: Houden we je aan. Vinden we leuk.
1: Misschien volgend jaar Record Store Day.
2: Ja, dat. Ik ga er echt voor, zeg maar. Okay. Ja, voor die dingen. Dus ja. Daar zijn we gewoon mee bezig. En ik denk dat het nu gewoon heel belangrijk is. En dat gaat nu ook gebeuren in september dan, dat er nieuwe muziek komt. Mm-hmm. En dat die trein gewoon verder gaat rijden, zeg maar. Dus gewoon heel veel geschreven. En heel veel richting bepaald. En dat is nu een soort van klaar. Nu weten we waar we heen willen. En ja, dat gaat allemaal komen.
1: Oké.
0: Heel gaaf. Ik zeg heel erg bedankt en leuk dat je hier was. Ik ben jaloers op Pieter dat hij aan die kant zit en ik hier achter nog steeds door mijn koptelefoon aan het luisteren ben. Dat,
1: snap ik.
2: Ja? Nou, jullie ook heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk.
0: Altijd gelukkig. Mocht je dit terug willen luisteren, er staat nog een week op online. En wie weet dat hij nog ergens anders komt staan. Ik durf het niet te zeggen. Volgende week zijn wij er gewoon weer.
1: Zekers.
0: We gaan proberen voor wat leukers. Maar daar hoor je dus misschien volgende week meer over.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Tot die tijd. Blijf vooral lekker luisteren. RTV Apeldoorn. En we thanks voor het luisteren voor nu.
1: Ja, en we gaan er met de knaller uit.
0: Ik heb Firework van Kitty weer nog voor je klaarstaan. Dus daarmee gaan we uit. Ik zeg een hele fijne avond. Thanks voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Doei.
0: Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics

0: waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: For the love of music.

Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Laura Cox. Zij is 35 jaar geleden in Frankrijk geboren uit een Engelse vader en een Franse moeder. Sinds 2013 is zij gitarist en zangeres van haar eigen band, de Laura Cox Band. Het nummer Hard Blues Shot is een nummer uit 2017. Sash Jordan is een Canadese rockzangeres. Ze is geboren in Frankrijk in 1962. De eerste 3 jaar was ze woonachtig in Frankrijk en daarna is ze verhuisd naar Montreal. Het nummer Make You a Believer is een nummer uit 1992.

The White Buffalo, dat is de artiestennaam van Jake Smith. Een bariton uit Oregon, Amerika. Het nummer Oh Darling, What Have I Done? Is een nummer uit 2010.

Amy Helm, dat is een 55-jarige muzikante uit Amerika. Ze is de dochter van Lieven Helm. En dat was een van de leadzangers van The Band. En die kennen we natuurlijk weer vanuit de jaren 60, de begeleidingsband van Bob Dylan. Het nummer River of Love is een nummer uit 2018.

Rosanna Cash, dat is een 71-jarige Amerikaanse countryzangeres. Ze is de dochter van Johnny Cash. Het nummer Seven Years Ache, dat is een nummer uit 1981.

Dick van Altena, dat is een Nederlandse zanger, gitarist en componist uit de Betuwe. In 2017 is hij geridderd in de orde van Oranje Nassau. Voor zijn verdiensten in de muziek. Tussen 1977 en 2005 was hij nog betrokken bij de countrygroep Major Dundee. De vrouwelijke stem die u hoort in dit nummer, dat is van Tony Willet. En die kennen we natuurlijk van de Pussycats. Het nummer If It Turns Out To Be You is een nummer uit 2020.

Daniela Nicole is een 42-jarige Amerikaanse blues- en soulmuzikante. Ze is geboren in Kansas City in de staat Missouri. Het nummer Tug of War is een nummer uit 2026.

Monica Valli, dat is een Amerikaanse blues- en Americana-artiest. En ze komt uit Austin. Het nummer Turns Out It Wasn't Me, dat is een nummer uit 2026.

De Steelboots. Dat was een Amerikaanse country en rockband uit Nashville, Tennessee. Opgericht in 2016. Totdat op 28 maart 2024 bandenlid Wes Bayless bekendmaakte dat de stekker eruit zou gaan. En dat is ook zo gebeurd. Het nummer All of These Years is een nummer uit 2019.

The Woods, dat was een Ierse folk rockband. Opgericht door het echtpaar Gay en Terry Woods. En dat waren ex-leden van de Steely Span. Het nummer Old Ben is een nummer uit 2026.

Searcy, dat is een Amerikaanse rockduo uit Albany, New York. Het gaat om het echtpaar Melanie Kramer en Rich Libuti. Het nummer Little Phoenix, dat is een nummer uit 2026.

Eloy Youssef, die is in 1984 geboren in Utrecht uit een Egyptische vader en een Nederlandse moeder. Tussen 2006 en 2022 was hij de leadzanger van Kensington. Unbind, een nummer uit 2025.

U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was vanavond in handen van Mark Capelle. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Leslie Craig, een Amerikaanse muzikante. Met het nummer Paper in Fire uit 2020.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek.

0: Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Black and Blues.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Leuk dat je er bent. Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Deze keer, deze week, weer veel nieuw werk. Zoals je gewend bent. Eigenlijk te veel om in 1 uur te draaien. Daar komt bij dat ik ook nog een klassieker ga opzetten. Zo meteen voor je. Dat heeft een reden. Een hele simpele, maar wel bijzondere reden toch ook wel weer. Je wordt niet zomaar iedere dag 90. En als je 90 bent, sta je niet zomaar regelmatig op het podium met een gitaar. Ah, je snapt het al. Buddy Guy. Ja, 90 is hij. En zijn cd, Damn Right, I've Got the Blues, wordt daarom opnieuw uitgebracht. Uiteraard een track ervan, de titeltrack. Veel plezier.
6: I've got it.

gebracht van een cd van Dark Devi en Bad. Souvenirs heet het album en daarvan Better By Me. Dark Devi komt met zijn band regelmatig in de omgeving van Louisiana optreden en houdt van de Delta Swamp, de Delta Blues en zelfs van de Delta Soul. En ja, de sound is prima. Daar ga ik wel eens wat vaker van opzetten. Tenminste, als jij dat wil. Ook leuk is dat Billy F. Gibbons weer terug is met een nieuwe cd. En daar staan vele gasten op en een eerbetoon. Ook nog het hele verhaal. Ja, nou goed, dat dan wordt het te lang. Billy F. Gibbons. En daarvan ga ik deze draaien. Hanging On.

Ergens doet de stem mij denken aan Bonnie Raitt. Maar dat is Bonnie Raitt niet, in tegendeel. Nee, we hebben het over Danielle Nicole. Oftewel Nicole Sniebelen, zoals ze eigenlijk heet. Vroeger van Trampled on the Feet, on the Foot, volgens mij trouwens. En The Food. En dat was dan samen met de broers Chris en Nick Sniebelen. Tegenwoordig solo. En dat doet ze heel fijn, vind ik. Komt naar Europa voor een aantal concerten. En haar nieuwe cd, daar staat het Take Me Back op. Volgende week uiteraard meer. Steve Cropper. Ja, die is niet meer. Steve Cropper heeft... daar gaan we snel aan voorbij. Maar zo is het natuurlijk niet. Heeft mooi werk achtergelaten met bijvoorbeeld grote hits als Mustang Sally. Postuum wordt er een cd uitgebracht van Steve Cropper. Vind ik mooi, want de man heeft echt al wat betekend voor de soul en blues. Tandoori Chicken.

Het lijkt wel alsof met het klimmen de jaren de techniek van Albert Castillas muziek nog steeds beter wordt. Voortreffelijk gitaarspel en altijd veel variëteit. Ook dat zijn cd is ook dan opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En dan heb je natuurlijk meteen ook veel kwaliteit qua geluid. Grits and Glory heet het album en daarvan Michigan Avenue. Je luistert trouwens nog steeds naar Black and Blues bij jouw lokale omroep. Ga door met de zeer sympathieke Andres Roots. Andres weet altijd met één gitaar een hele avond te vullen. Dus zonder verdere begeleiders, zeg maar. En dat vind ik knap. En Rainy Day in Rio heet het album en daarvan Room Service.

Chris O'Leary was dat. Chris heeft een cd uitgebracht bij Alligator Records. Dat vertelde hij net zelf al. En daarvan Guests Must Be Me. En Chris is bekend met vele muziekstijlen en variëteiten daarop. Maar dat heb je net zelf al kunnen beluisteren, denk ik. We gaan naar Jake Sobiec. Ja, dat is het talent van het moment. Jake is niet bepaald oud. Nee, het is een hele jonge gast, 17 jaar nog maar. En speelt geweldig gitaar, zingt daarbij ook geweldig. Nou ja, wat wil je nog meer? I can't find

Je had het waarschijnlijk wel herkend wanneer je de afgelopen weken zo geluisterd hebt naar Black & Blues. Want ik had er al een paar tracks van gedraaid. Van Blues Now, van J20. J20, de band, is genoemd naar een type gitaarversterker. Deze keer met prachtige gastoptredens van Charlie Musselwhite en zijn mondharmonica. Ja, die maakt het eigenlijk net helemaal af. Ik vind het heel prima om dit album regelmatig op te zetten. Maar ja, er is nog veel meer. En dat willen we je allemaal graag toch laten horen. Bijvoorbeeld ook deze. En daarvoor gaan we naar ons eigen land, King of the World. Aantal weken geleden, CD van de week, The Raw Project. En daarvan Cheap as a Bottle of Wine.

prima gitaarversterkers en pedalen. En de pedalenbak die zal het hem, denk ik, doen. En dan kun je prachtige effecten opwekken. Waar hebben we het over, Wim? Nou, over No Saints. En dat is Sipke Visser. Dat klinkt behoorlijk Nederlands. Dat is het ook. En gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden. Gaan het album uitbrengen dat getiteld is Off the Records. Maar dat wordt het najaar van 2026. De single Fix Me a Pen is uit. En ik ben vooral onder de indruk toch wel van het vertoonde gitaarspel. Dan even een slow blues, vind je niet? Dat is ook altijd even lekker om even bij te komen van alle ontwikkelingen. De Shylanes.

0: Live gespeeld inderdaad. Ja, in Cork, live from Cork. Dat was The Spirit of Rory. De Joan Bonamassa vertolkt. Messing with the Kid is van heel veel bluesliefhebbers. Ook van Rory Block. Het is meest prachtige nummer dat Rory ooit heeft uitgebracht. Rory Block. Rory Gallagher, neem me niet kwalijk. Ja, soms gaat het zo in een radioshow waarop je vier players uit hebt staan en twee jinglemachines, et cetera. Ga ik je niet mee vermoeien. Ik vind het al lang fijn dat je er bent. Wat heet? Daar komt ook weer een eind aan.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: We gaan afsluiten voor vandaag. Ja, het lijkt wel alsof het café gaat sluiten. Maar nee. Het is puur de radio-uitzending. Fijn dat je was. Fijn dat je geluisterd hebt. Doe voorstellen als je wat mist aan repertoire. Daar doe ik ook weer mijn voordeel mee. En dan ook weer andere luisteraars. Wordt niet betaald hoor. Nee, het is gewoon onafhankelijk en vrijwillig. En dat houden we ook zo. Want dan kunnen we je alles laten horen. Van heel jong tot heel oud. Van heel nieuw qua muziek, qua stijl. Maar ook soms een beetje kwetsbaar. Maar goed, dat mag allemaal, toch? G-Pay Rally. Daar gaan we mee uit. Van het album Grateful Blues, Mr. Charlie. Bedankt voor het luisteren. Dag, fijne dag nog.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
3: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd wel iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.